Goedenacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Hit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.

0: morgen.
1: 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Dennis Wims.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.

0: Dankjewel, Dominique, dankjewel.
1: Happy Monday!
0: Happy Monday, Robin. Quinty, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lucky. Nieuwe maandag, nieuwe week. Ik heb nou al zin in een weekend.
0: Jojo! Oh, Quinty, hou vol. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party op Q-Music.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
0: Hele goedemorgen. Ja, leuk, gezellig. We zijn er weer maandagochtend. Dus Mattie en Marieke, de pre-party. Er is één bericht, één geluid wat ik de afgelopen dagen vaker dan mijn lief is voorbij heb zien komen. En vaker dan mijn lief is ook gehoord heb. Of het nou in tekstvorm is of gewoon naar mijn hoofd geslingerd. Ik moet het even uitleggen. Goedemorgen, Luc van de redactie hier. Ik vertelde vorige week een verhaal. Had alles te maken met dit geluidje. Pieuw. Pieuw, ja, het geluidje pieuw. Je hoort mij hier pieuw, pieuw zeggen. Het is te vinden op ons Instagram-kanaal. Dat is Mattie Marieke op Insta. Ik zal het maar gewoon meteen zeggen. Ik heb daar verteld, mocht je het gemist hebben, dat ik, nou ja, nadat ik een hele romantische nacht met een meisje had, mezelf terugtrok en toen maakte ik dit geluid erbij, per ongeluk, als een soort ongemakkelijkheid. Pieuw! Ja, ik zei pieuw terwijl ik vertrok. Je begrijpt wat ik bedoel. En nu, achtervolg mij, dat is het hele weekend. En dat is zowel dus mensen die het tegen me zeggen, maar wat ik gisteren voor bericht kreeg, dat spande echt de kroon. Ik ga heel even naar mijn DM toe. Even kijken hoor, Instagram en dan de berichten. Ik heb ook nog niet gereageerd, want ik weet niet wat ik moet reageren. Ik vond het wel een heel leuk berichtje. Ik ga je anoniem houden, dus als je jezelf nu herkent, ik noem je naam niet. Gisteravond, ik zat net met dat bord op schoot. 7:05 kwam dit bericht binnen gepieuwd. Pieuw! In mijn DM. Door deze mevrouw. Ik was helemaal geïnfluenced en zei dus vanmorgen zelf ook pieuw. Toen de man een terugtrekkende beweging maakte. Kan u zelf uit ervaring zeggen dat het inderdaad niet per se lustopwekkend werkt, maar op de lachspieren werkt het uitstekend. Lachpoppetje, lachpoppetje. Pieuw! Ja, ik zou iedereen dit echt van harte willen afraden. Afraden. Ga niet lopen piewen in de slaapkamer. Doe dat wel, maar maak geen geluiden erbij. Dat is een beetje wat ik zou willen zeggen. Ik weet nog steeds niet waarom ik het deed. Waarschijnlijk voelde ik me zo comfortabel genoeg bij deze meid dat ik het deed. Je wil ook een beetje, ja, toch, ja, het ongemakkelijke moment opleuken of zo. Ik weet niet waarom ik het deed. Maar piew zeggen terwijl je van elkaar afrolt, ja, dat is niet. Niet iets wat je moet doen. Pieuw. Je mag me er wel altijd berichten over sturen via Instagram @LuxArneel. Hele goedemorgen. Welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Zometeen Mr. Mister met Broken Wings. Na Teddy Swims, Mr. Know It All. Verwarrend al.

Een hele goede morgen. Je luistert naar Q Music. Mr. Broken Wings is wat je hoorde. Nu ik je toch spreek, ben ik wel benieuwd. Wat is jouw eerste associatie bij het woord wiskunde? Wat denk je als allereerste bij het woord wiskunde? En is die associatie van jou 2.500 euro waard? Oeh la la la la, dat hoor je zo meteen. Na Calvin Harris, Blessings.

0: Misschien, heel misschien, maar ik weet het niet zeker. Denk er nog heel even over na, maar misschien... Misschien vind ik dit wel de beste van Dua Lipa. Houdini op Q-Music. Ik weet gewoon nooit zo goed. De beste kiezer van iets. Ik duw mezelf ook weer in een lastige hoek, maar wat een goede track zeg. Dua Lipa dus, Houdini op Q-Music. Zojuist vroeg ik jou, wat is je allereerste associatie bij het woord wiskunde? Wat schiet er dan meteen in je hoofd? Er komen veel antwoorden binnen. Gina en Diaan, die sturen allebei rekenen. Rosina denkt daar hetzelfde over. Mark heeft ook rekenen. Maar Kleidier, die denkt weer wiskunde leraar. Matthijs die stuurt nog stelling van Pythagoras. En Vincent stuurt nog de hel op aarde. Vincent en Matthijs, speciaal voor jullie. Dat is niet helemaal hoe vier op een rij werkt. Dat is het spel wat Mattie en Marieke iedere ochtend om 8:30 spelen. Je moet je eerste associatie geven. Maar die eerste associatie mag maar één en enkel woord zijn. Dus in dit geval zou rekenen een antwoord kunnen zijn. Som zou een antwoord kunnen zijn. Leraar zou een antwoord kunnen zijn. En dat spel spelen wij dus elke dag. Het is heel simpel. Als je meedoet, dan speel je met Mattie, Marieke of met Anne-Marie. En dan krijg jij vier woorden. Die horen Mattie, Marieke of Anne-Marie niet, want één van die drie staat op dat moment op de gang. Dus jij krijgt de vier woorden. Degene met wie je speelt staat op de gang. En diegene komt dan weer terug de studio in. En als jij de vierzelfde associaties hebt als diegene, nou, dan win je 2.500 euro. Hallo daar, met vier simpele woorden. Om een voorbeeld te geven, afgelopen vrijdag speelde Lisa met Mattie samen. Zij kreeg de woorden krom, zaterdag, wiskunde en vloer. En toen Mattie terugkwam de studio in, had Lisa haar antwoorden al gegeven. En gingen we luisteren naar de antwoorden van Mattie. Zouden ze vier op een rij hebben samen? Mattie, het eerste woord is krom.
1: Recht.
0: Zaterdag.
1: Zondag.
0: Wiskunde.
1: Som.
0: Rekenen?
2: Ja, rekenen.
3: Oh,
2: ja.
3: Dat is jammer, Lisa.
4: Helaas.
0: Waren we toch ook nog wel een beetje benieuwd naar het laatste woord? Vloer.
1: Tapijt.
3: Oh.
4: Nou, nee. Dat scheelt in ieder geval. Ja, dat, ja, dat scheelt. Duur.
3: Wat heb je gezegd dan bij vloer?
4: Plafond.
3: Oh.
0: Plafond.
3: Ja, nee, dat had bij mij niet ingezeten, Lisa, in alle eerlijkheid.
5: Mattie en Marieke.
6: Vier op een rij.
7: Je wint 2.500 euro.
5: Ben jij de volgende?
6: Mattie en Marieke's.
5: Vier op een rij.

0: morgen 1 over 6, het laatste nieuws van nu.nl. Krijg je van allemaal. Ja,
1: goedemorgen. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is afgelopen nacht een touringcar van de weg geraakt. De bus reed door de vangrail. Er zijn meerdere gewonden bijgevallen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Vanwege het onderzoek en herstelwerkzaamheden is de A28 in beide richtingen dicht. Slecht nieuws voor het kabinet, want het idee om de woningnood aan te pakken door bestaande panden om te bouwen werkt niet, blijkt uit een nieuw onderzoek. De overheid hoopt met het ombouwen van kantoren bijvoorbeeld duizenden extra woningen te maken, maar de meest geschikte panden zijn al op. Volgens de onderzoekers is er maar één echte oplossing: heel veel nieuwe huizen bijbouwen. En de grote bosbrand in de Amerikaanse staat Nevada breidt zich nog steeds snel uit. Meer dan 60 vierkante meter is inmiddels in de as gelegd. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond. Doordat het al maanden droog is, is het vuur maar moeilijk onder controle te krijgen, zegt de brandweer.
2: Our weather conditions continue to be challenging. Hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
1: Vanwege de brand is in Nevada de noodtoestand uitgeroepen. En de KNVB gaat nog eens goed kijken naar haar eigen regels rondom ongeregeldheden bij wedstrijden. Aanleiding is de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord gisteren, waar vuurwerk werd afgestoken. 5 supporters raakten gewond, maar de wedstrijd werd toch uitgespeeld. Komt er dat er niets over in de regels staat, zei scheidsrechter Danny Makkely bij ESPN.
3: Het is natuurlijk waanzinnig dat supporters worden geraakt door vuurwerk. Ik hoop echt dat het meevalt. Het is verschrikkelijk. Maar het protocol sluit niet uit dat als het publiek wordt geraakt dat we niet door kunnen. Dus het gaat echt alleen om spelers, officials en trainers.
1: De KNVB, Cambuur en Feyenoord hebben gezegd er alles aan te doen om de daders te vinden en te straffen. Het weer dan. In het noorden kan vanochtend nog een bui vallen. Verder blijft het vandaag droog. We krijgen ook best wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
4: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen. Wie is toch Suzanne en met wie heeft ze dit weekend geslapen? Antwoord op die vragen hoor je zo meteen na Douwe, Bob en Mo. Q-music.

0: Even op Q-Music, een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. En over die redactie gesproken, die druppelt langzaam maar zeker vol met iedereen. We gaan er weer een mooie ochtend van maken. Eerst even terug naar afgelopen vrijdag. Toen zat ik hier 's ochtends met Mattie en wij spraken Suzanne. En we spraken haar natuurlijk onder andere over de Formule 1 in Zandvoort. Want daar ging zij naartoe. Maar dat leek op dat moment, die afgelopen vrijdag, toch echt even bijzaak in het leven van Suzanne. Want ze ging afspreken met een speciaal iemand.
1: Hey, Suzanne, jij gaat naar de Formule 1.
2: Ja!
1: Wat heerlijk! Ach, oh, heerlijk zeg.
2: Ja, ik dacht deze laatste moet ik toch wel even meetikken.
1: Ja, dat dacht ik wel, ja. Met wie ga je?
2: Ja, ik ga met Sander.
1: En wie is Sander?
2: Sander, die heb ik ongeveer 8 jaar geleden op een datingsite hebben wij elkaar gesproken.
1: Ja.
2: En telefoon maar uitgewisseld. En we hebben altijd contact gehad, maar we hebben elkaar nooit live gezien. Dat is echt heel bijzonder.
1: Hè, maar je hebt al 8 jaar contact met Sander?
2: Ja.
1: En je hebt hem nog nooit gezien?
2: Nee.
1: En dit is wel een bestaand iemand?
2: Hè? Ja, het is wel een bestaand iemand.
1: Oké.
2: Ja.
1: Oké. En waarom hebben jullie dan nu besloten? Na 8 jaar gaan we elkaar treffen.
2: Ja, ik weet het. Het was toch een bepaalde spanning. En we hadden een heel leuk contact. En ik vond het ook wel een beetje, oh, misschien als we elkaar zien, is dat weg.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik vond het ook een beetje eng.
0: En is dat ook de reden waarom je dus 8 jaar langer voor gekozen hebt om elkaar niet te zien? Want dat is.
2: Ja, en toen kreeg ik. Toen ging tussendoor ontmoet ik iemand. Dus toen had ik ook tegen hem. Maar dat komt ook in het begin hadden we zoiets van. Hij had een nieuwe auto. We zijn allebei ook wel een beetje autogek.
1: Ja.
2: En toen gaf ik nog zo'n hint van, kom even met je nieuwe auto maar halen en zo. Maar kwam er ook niet van. Dus dan denk je ook van, weet je, ja, het is ook goed zo.
1: Ja, precies. En vandaag?
2: Het initiatief kwam van beide kanten gewoon niet.
1: En waar gaan jullie elkaar vandaag ontmoeten dan?
2: Ja, hij komt wel bij mij, want hij is vandaag naar de Formule 1. Ik moet helaas nog werken.
1: Ja.
2: Dus hij komt na de tijd bij mij. Oh. En dan gaan we morgen samen naar Zandvoort.
0: Maar blijft hij? Ja. Hij komt bij jou overnachten ook.
2: Ja, ook.
1: Oh. Blijft hij slapen?
2: Ja.
1: Oh, en waar blijft hij? En waar blijft hij slapen?
2: Ja, mijn bank is al opgemaakt, hoor.
1: De bank is opgemaakt. Oh, ja. Oké. Hey, ja. Laat even weten, Suzanne, hoe dit geweest is.
2: Ja, zeker.
1: Want voor hetzelfde geld valt het echt enorm tegen samen, hè, als je elkaar dan live ziet, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat zou
2: zomaar
1: kunnen. Waar zit je dit weekend? Aan het circuit?
2: Oh jeetje, goede vraag. De een of andere bocht. Ik weet het niet.
1: Nee, dat maakt niet uit. Het hindert ook niet waar je zit. Ik dacht, misschien zeg je nu de Tarzanbocht of bocht 9.
0: En mocht Sander toch in bed slapen, dan kan Mattie misschien op de bank bij jou, want die gaat ook naar de familie.
1: Ja, precies.
0: Je zal begrijpen, ik heb het hele weekend eigenlijk meer aan Suzanne gedacht dan aan Max Verstappen. En ik ben ook heel benieuwd, is Sander op de bank blijven slapen? Lag hij in het bed naast Suzanne? Suzanne, als je wakker bent, meld je

0: Set. En Listen to Your Heart op Q Music. Hele goede morgen. Je luistert naar Mattie en Marieke, de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. De rest van het team is druk aan het vergaderen voor de show van vandaag. We kunnen wel even meeluisteren. De actievergadering.
1: Oh, sorry.
0: Kiki. Hey, Kiek, hallo.
1: Goedemorgen, jongen.
0: Goedemorgen, jongens. Marieke, goedemorgen. We hebben het over Kiki. Jij bent toch degene die de vergadering een beetje leidt altijd, 's ochtends vroeg.
1: Ja, het gaat over van alles. Ja? Alle onderwerpen gaan hier door elkaar. Maar we hebben het ook over de wasmachine van Annemarie vanochtend.
0: Gaan we dat verhaal vandaag vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, toch?
1: Ja. Ik weet daar nog helemaal niks van. Jullie weten daar al dingen van.
0: Ja, dat is een fantastisch verhaal.
1: Nou, wanneer had je dit verteld dan?
0: Ja, deze keer aan mij verteld op de redactie. Van heel, vind je het goed verhaal goed? En dan wil ze dat even testen.
1: Ja, nou, je ruikt het zo wel.
2: Kijk, ik ben de laatste die verhalen over een wasmachine moet veroordelen. Ik sta daarvoor en ik denk altijd, ja, ik weet niet wat ik moet indrukken.
1: Luc, hoe is het bij jou dan? Want jij hebt natuurlijk net je nieuwe huis. Ja. Hoe is het met, ben jij goed in de was? Mat kan niet wassen.
0: Nee, ik ben wel goed in de was. Maar zo moeilijk is het ook niet. Ik ben wel goed in de was, ja. Ik gooi er wel gewoon een wasje in. Nou, trouwens, dat zeg ik nu wel. Ik ben nog wel op ontdekkingstocht over de was. Want ik wil misschien nu proberen om een soort van... Het wolstandje, het wolsysteem. Wat je een wollen trui in de wasmachine doet.
2: Ja, je kijkt mij nu aan, dat moet je echt niet doen.
0: Nee, ik zoek
1: de mattische wollen trui gaan nog altijd naar zijn moeder.
0: Ja, precies. Maar ik wil dus binnenkort proberen, dat is voor mij een heel ding... om een wollen trui te wassen in de wasmachine. Want er staat een wolstandje op. Maar ik vind het ook spannend. Want normaal doe ik gewoon katoen gemixt 30 graden of zo. En dan
1: 20 graden doen bij wol. 20 graden.
0: 20 graden
1: heel laag centrifugeren. Echt 600 of 800 toeren max.
0: Ja.
1: En daarna liggend drogen.
0: Liggend drogen? Nou, dat wist ik dus bijvoorbeeld
1: ja,
0: al niet.
1: Dus ik zou hem neerleggen op je wasrek. In plaats van hangen. Want soms hangt hij door de zwaarte, wordt hij langer.
3: Als echt? Heb je een naveltrui.
0: Oh!
1: Dat kan ook nog. Hij kan ook natuurlijk nog krimpen.
2: Nou, als je zeg maar tegen mij had gezegd... 3000 toeren, 60 graden, had ik het gedaan. Snap je? Het is voor mij allemaal... Abacadabra. Ik begrijp er gewoon helemaal niets van.
1: Nee. Maar je wilt ook niet leren.
2: Nee, hoezo?
1: Dus omdat je namelijk ook
2: hoezo
1: wel
2: hoezo wil ik het nou weer niet leren?
1: Nou, omdat je ook jarenlang alleen hebt gewoond. En toen deed de schoonmaakster jou was. En gingen de alpaca wollen truitjes naar je moeder.
2: Ja, dat
1: dus
2: klopt.
1: Toen heb je ook niet geïnvesteerd in het leren. Want is
0: maar mis je het in je leven?
2: Nee, ik heb voor mijn gevoel genoeg geleerd. Ook. Kijk. Dus ik hoef er niet nog meer bij te hebben. Weet je
1: wel.
2: Ja, ik ben ook gewoon...
0: Roel, wat doe jij dan?
2: 41, ik ben uitgeleerd.
4: Ja, ik doe de was natuurlijk gewoon thuis zelf. Ik vind het heerlijk om te doen, ook lekker rustgevend. Lekker wasje draaien, lekker opvouwen. Ja. Ik vind het super, joh.
0: Is dat niet nu dat je dan verloofd bent, dat je dan dat het voor je geregeld wordt? Dat werkt niet zo.
1: Nee, nee, nee. Ziet de jaren 50. En ik dacht, voordat het zo verloofd was, dan moest hij het wel zelf doen. Wat zeg jij nou?
0: Nee, ik wilde gewoon even deze reactie uitlokken. Even kijken of je wakker bent.
2: Zouden de mensen luisteren waarvan de man zeg maar alleen als enige in de huishouden de was doet?
1: Sander zo'n beetje.
3: Sander was niet uitzonderlijk hoor. Dat gebeurt echt in heel veel huishoudens.
0: Dat is dat sowieso.
2: Luisteraar Sander hoor ik hier.
1: Nee, bij ons thuis doet Sander het meeste de was en ik vouw het allemaal op.
2: Ah, ja.
1: Maar ik vind het ook geen enkel probleem om de was te doen. Alleen hij is me altijd voor.
2: Ja.
1: Hij zit altijd in het washok. Wat hij nou wil doen, we hebben een washok thuis, super fijn. Dus dan heb je een aparte kamer en hebben we ook stallagekasten met zooi, weet je wel. Duct tape en batterijen en weet ik veel. Het stoomapparaat. Maar hij wil nu dat washok opleuken. Dus nu heeft hij een behangetje op. Ja, heeft nu een behang. Heeft hij aan mij voorgesteld. Waarin je. Het is echt zo'n tacky behang. Waarbij je een strand ziet met een palmboom en een hele blauwe lucht. Zo'n heel nepachtig strand. Met een palmboom en een blauwe lucht en een ondergaande zon.
2: Ja.
1: En dat gaat een behanger. Want volgende week komt sowieso een man bij ons. Een hele grote muur behangen in de woonkamer. Die gaat ook het washok behangen met dat behang. Want hij heeft nu ook al van die geluidsdingen neergezet. Dat als je binnenkomt dat je krekels hoort. Van die echt van dikke avondkrekels. En hij wil dan een soort van hele grote roze flamingo als lamp.
0: Jij woont ook in Disneyland, hè?
2: Ik ben zo benieuwd wat er gebeurt als jij straks ook te veel tijd hebt. Wat er dan gebeurt in het huishouden.
0: Nou, jongens, een hele interessante vergadering. Ik hoor het al. Dit komt helemaal goed deze ochtend. Mattie en Marieke om 6:30 hoor je ze. En dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran op Q Music. Repeat it. Zometeen lekker wakker worden met Amy MacDonald. This is the Life. En het allerlaatste nieuws met Annemarie. Komt eraan.
1: Jij verdubbelt jouw salaris!
2: Yes, dankjewel!
1: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
2: Ik denk het.
1: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
3: Q sounds better with you.
4: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu?
10: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies... weet je zeker dat het goed wordt geregeld... en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van

0: pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
6: Kippie.
7: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Nu tot €7900 voor op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Nu bij Dirk, Santa Maria Reps. 1,49. Weer eens wat anders.
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies het ruim 4000 auto's op voorraad.
12: Goedemorgen, 6:30. Mattie en Marieke, luister je. Het is nog rustig op de weg. Nergens ben je langer vertraagd dan 5 minuten. Maar wel oplet op de A28. Van Zwolle naar Amersfoort is de weg dicht. Dat is tussen de Beatrixbrug en Hattemerbroek. Komt omdat er vannacht een ongeluk is gebeurd met een bus. Hoor je bij Annemarie nu alles over.
13: Annemarie heeft de rest van het nieuws.
14: Ja, goedemorgen. En die gaat ook het nieuws gaat ook over dat ongeluk op de A28 bij het Gelderse Wezep. Er is een ongeluk gebeurd tussen een internationale touringcar en een bestelbus. De touringcar schoot door de vangrail en belandde op de zijkant. Er zouden tientallen scholieren in hebben gezeten. Volgens Omroep Gelderland zijn er zeker 20 gewonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn meerdere traumahelikopters ook ingezet. De snelweg is in beide richtingen dus dicht. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Sociale media lijken hier een belangrijke rol te spelen voor jongeren. Zo'n 3/4 van de jongvolwassenen ziet filmpjes van rokende of vapende mensen. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt met deze cijfers niet erg hoopvol. De peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 veel roken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. En in Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden toen ze toevallig politie zag rijden. De vrouw en de baby belanden in de bosjes, raakten licht gewond. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Ja, wat de relatie is tussen de man en de vrouw is niet bekend. En het was een bijzonder gezicht in de straten van Washington D.C. in Amerika. Daar werd voor het eerst een autorace gehouden door de straten van het centrum van Washington. Het was de ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Ja, de bezoekers genoten ervan.
15: It's fast-paced, heart-pounding, very American. We just love it. This is so amazing.
16: It's awesome. It's great to be behind with everybody and get right up next to the cars. It's great.
14: Was te horen bij de NOS. President Trump was er ook bij daar in Washington. Hij reed voor de race in zijn eigen limousine een rondje over het circuit.

0: 99. Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poen van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die 4 euro nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: Maandag de 24e van augustus. Je luistert naar show 1685, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: En goedemorgen Jip.
5: Mama doet nog 2 weken de ochtendshow.
1: Ja, mama doet nog 2 weken de ochtendshow inderdaad. Jip, dat klopt helemaal. Dat als een bus.
0: Ja, dat klopt zeker als een bus.
1: Begrijpt hij het een beetje?
0: Nou, ik had... Wanneer had ik nou met hem een gesprek hierover? Vorige week, toen wij weer terugkwamen van zomervakantie... dacht, ik ga even aan hem uitleggen. Hij is nu, in november wordt hij 4. Dat ik na 3 weken stop met de ochtendshow. Inmiddels nu dus nog na 2 weken. Dus ik lag met hem in bed en toen zei ik... Hey Jip, ik ben nu een paar weken thuis geweest, toch? 'S ochtends, omdat het vakantie was. En, maar normaal gesproken ben ik altijd met oom Mattie, toch? Op de radio in de ochtend. Ja, zei hij dan. Daar ga ik mee stoppen. Dan ga ik nog 3 weken, doe ik dat. En dan stop ik daarmee. Dus dan... ben ik 's ochtends altijd thuis. En toen was hij zo stil. En hij lag zo bij mij in bed. Toen zei hij... Hey mama, er zit hier een gleuf tussen jullie bed. Toen ging hij zo helemaal met zijn arm zo tussen ons matras. Toen dacht ik ook, ja, weet je, who cares? Ook eigenlijk, who cares?
1: Doesn't give a fuck.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar het kwam wel binnen hoor. Want later was hij dan wel tijdens het ontbijt... dat hij tegen Sander zei, mama stop bij de radio.
1: Ah, ja.
0: Maar het is natuurlijk een beetje abstract ook.
1: Ja, dat is het ook, ja. Het is toch lekker, zo'n kinderbrein. Verlang je daar nooit naar terug dat je zo weinig hebt om te onthouden... omdat alles voor je gefaciliteerd wordt.
0: Geweldig, echt
1: mensen
0: geweldig.
1: Vragen zich altijd af, waarom zijn kinderen zo goed in memory? Ja, omdat ze verder niks hoeven te onthouden.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt zo. Ja, dat zijn kinderen toch goed in spelletjes. Ja, maar er gebeurt verder niks, weet je wel. Bij mij zit mijn hele werkgeheugen, mijn harde schijf zit de hele dag vol. Kinderen, er vliegen hooguit 3 gedachten door het hoofd.
0: Weet je nog wat je allereerste herinnering is?
1: Mijn echte allereerste herinnering? Nou, ik denk... Ik weet nog heel goed dat ik voor mijn, ik denk 4e verjaardag, een skelter kreeg.
0: Oh,
1: en die zie ik nog op het moment dat ik naar beneden liep, toen ik jarig was. Dat is mijn eerste herinnering, dat die skelter zag staan. Dat maakte zo'n indruk.
0: Ja, ook wel een logische leeftijd. Dat is een beetje de leeftijd waarop je dingen echt gaat onthouden, toch? 3,5, 4 jaar.
1: Ja.
0: Ja, dus ik hoop ook altijd maar gewoon dat alles wat er voor die tijd is gebeurd... dat het ook gewoon 1 oor in, 2 oor uit bij hem is.
1: Precies. Hey, over kinderen gesproken, gaat deze week weer iedereen naar school of niet?
0: Nu gaat het zuiden en dan gaat het volgende week midden.
1: Mijn hemel, is nou nog niet iedereen terug?
0: Nee. Ja. Dus een midden, geniet er echt nog even van. Laat het

0: Q-Music en This Is The Life. Straks om 8:30 doen wij natuurlijk een nieuwe ronde van 4 op een rij. Ons favoriete spel. Het gaat natuurlijk allemaal om associaties. Heb je dezelfde 4 associaties met de persoon hier in de studio, krijg je 2.500 euro.
1: Vorige week goed gegaan met Niels. Niels speelde met Annemarie. En toen is er 2.500 euro weggegeven. Ik vond dat heel erg lekker zo weer na de zomervakantie.
0: Zullen we even een oefenrondje doen? Begrijp dat de redactie keihard zit te kauwen op 10 woorden?
2: Klopt.
0: Luc?
2: Ja.
0: Dan kun je heel even, zeg maar, dan krijg je een demonstratie van waar onze gedachten zitten bij bepaalde woorden.
1: En daadwerkelijk 4 van die 10 woorden komen straks om 9:30 ook echt terug. Wij weten ook niet welke van de 10 woorden dat dan zijn.
0: Zeker niet.
1: Maar het zijn er wel 4 die terugkomen.
0: Exact. Dus luister goed, want wat er straks om 9:30 wordt gezegd, dat hoor je eigenlijk nu al.
1: Ja, ja.
0: Kom maar, Luc.
2: Yoghurt.
1: Vla.
0: Oh, sorry, wat zei Annemarie?
3: Ontbijt.
0: Bakje.
2: Fiets.
1: Wiel.
3: Ja, wiel.
0: Bel.
2: Poes.
1: Hond.
3: Kat.
0: Hond.
2: Mevrouw.
1: Meneer.
3: Meneer.
0: Meneer.
2: Duur.
1: Goedkoop.
3: Goedkoop.
0: Goedkoop.
2: Lasagne.
1: Pasta.
3: Gerecht.
0: Oven.
3: Oh ja.
2: Plastic.
1: Soep.
3: Papier.
0: Ja, ik wil PFAS zeggen, maar dat is fout. Afval.
1: Je mag toch PFAS zeggen?
3: Ja, dat mag.
1: Dat vind ik wel 1 woord, PFAS. Ja. Moet altijd 1 woord zijn? PFAS, of best 1 woord?
0: Nou, dan zeg ik PFAS.
2: Klomp.
1: Boer.
3: Hout.
0: Hout.
2: Sterk.
1: Zwak.
3: Zwak.
0: Slap.
2: En krokodil.
1: Groen.
3: Groen.
0: Tand. En daar waren ze. Ja, 4 van deze woorden horen we straks terug om 8:30.
1: Heb jij al spijt van PFAS? Zijn er echt voor elkaar?
0: Ja. Nu maar hopen dat ik om 8:30 weer PFAS zeg.
1: Ik denk dat iemand ook niet soep zegt, maar plastic. Plastic soep?
0: Straks om 8:30. Nieuwe ronde 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. En dit is Bruno Mars. Risk it all.

0: Back in Music and Heaven. Hey, het wordt echt een onwaarschijnlijk mooie dag vandaag.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Even bij stilstaan. Het wordt 22 à 23 graden met volle zon.
1: Oh, lekker.
0: En daarna duurt dat nog wel weer een dag of 9 à 10... voordat we het zonnetje weer gaan zien. Want daarna wordt het echt wel heel wisselvallig. Maar dit is echt een heerlijke, ja, Indian Summer dag. Zijn we daar al aanbeland bij de Indian Summer? Of hoort dit gewoon nog bij de zomer?
1: Het hoort nog wel bij de zomer. Ik heb vorige week natuurlijk gezegd, ik geniet best wel van het weer. En dat ik met een kleedje op de bank, nou, alweer helemaal van teruggekomen. Kom maar terug met die zon.
0: Inderdaad. Want jij hebt vorige week nog een hele lofzang gehad hier over de herfst. En dat het lekker was als het waaide en de regen op je tentdoek.
1: Ja, nou dat heb ik ook nog steeds wel, maar ik vind het wel heel erg lekker als de zomer gewoon nog weer even terugkomt.
0: Lekker toch?
1: Hey, is dit een revival of de truirader? Want die heb ik ook al een week niet gehoord.
0: Als jij dat wil, dan is de truirader...
1: Nou ja, ik heb echt het idee, de mensen hebben zich wel echt even een beetje verloren gevoeld afgelopen week, omdat jij geen advies hebt uitgevaardigd.
2: Matties, truirader.
0: Truirader, die adviseert vandaag een 3.
1: Longsleeve?
0: Een longsleeve, inderdaad. Ja, ook niet overdrijven, weet je wel. Vanaf 25 graden.
1: Dat trek ik toch een t-shirt aan.

0: grote break-up waar iedereen heel druk mee was. Ik probeer me er ook weer een beetje op in te lezen nu ik RTL Boulevard weer ga presenteren.
1: Gio.
0: Was dat met Gio?
1: Gio Latoy. Daarmee ging het ook mis. En nu was ze met Kenneth Taylor. Nou, verdrietig natuurlijk. Heel veel succes. Ik wil het eigenlijk over iets anders hebben. Want dat hoor ik dan zeg maar ook aan de andere kant van de bank vandaan komen. Dus het is altijd zo. Ik lig altijd rechts op de bank. Kiki ligt altijd links. En toen hoorde ik influencer Elise Boers dit zeggen.
2: Ibiza is onveilig voor mij.
1: Ibiza is onveilig voor mij. Dat hoorde ik uit het telefoontje van Kiki komen.
0: Staat zij hoog op een liquidatielijst of zo?
1: Nou, zeg maar met de dramatiek waarmee het wordt gezegd.
2: Ibiza is onveilig voor mij.
1: Ja, zou je het wel denken? Er is wat anders aan de hand. Daar wil ik het zo meteen na 7 uur even over hebben.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten. En een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
6: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren.

0: LOE. Erkend online leren.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
3: Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
4: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken botste vannacht op een bestelbus en ging de vangrail in. In die touringcar zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten. De ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of veept namelijk, dat meldt het AD. Het doel vanuit de overheid is dat er geen rokende jongeren meer zijn in 2040. Uit een peiling blijkt dat op dit moment vooral 18 tot 29-jarigen veel roken. 60-plussers roken het minst. 90.000 bewoners van de Amerikaanse staat Nevada zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer verwoest. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. En de brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle door de maandenlange droogte.
5: Our weather conditions continue to be challenging. Hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
4: Vanwege die brand is in Nevada de noodtoestand ook uitgeroepen. In Zandvoort is gisteravond tot laat gefeest na afloop van de Dutch Grand Prix. Was voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 er gehouden werd. Deze fans genoten er nog één keertje van.
6: Vrijdag was fantastisch en zaterdag was fantastisch. Ja, zondag was jammer.
7: Ik kom er helemaal uit Drenthe en dat is fantastisch.
6: We zijn allemaal blij, oranje, jong en oud. Dat is toch geweldig?
4: Ja, Nederlands succes was er dan helaas niet. Max Verstappen die crashte in de eerste ronde. Er waren vanuit het hele land mensen speciaal voor hem gekomen.
8: Het is een tragedie, hè? Echt erg.
9: Ja, we gaan naar huis toe. Een klein voor Max. En Max ligt eraf. Zo jammer. Misschien kunnen we thuis het finish nog zien.
10: Super lang gewacht. En dan is het eindelijk zo. En dan crasht hij.
4: In het noorden van het land kan vanochtend nog een buitje vallen. Verder blijft het vandaag droog. De zon gaat ook flink schijnen. Het wordt 20 tot 23 graden.
11: Dan de vertraging op de weg die vanaf 10 minuten zijn. Op de A15 naar Ridderkerk kom je in 6 kilometer... tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam met 38 minuten. Op de A28 is dus vanmorgen dat ongeluk gebeurd. Dat is in de richting van Amersfoort, ter hoogte van Hattermerbroek. De weg is daar ook dicht. Moet je nou richting Amersfoort, dan volg je Apeldoorn over de A50 en de A1. En tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle-Zuid is er ook nog een file ontstaan. 9 kilometer, daar 21 minuten. De A50 dan, Arnhem naar Oss, 7 kilometer... tussen Knoopend Ewijk en Maasbrug met 11 minuten. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, 6 kilometer tussen Loenen en Schaarsbergen. Daar ongeveer 16 minuten.
3: 3 over 7. Goedemorgen.

0: music and a fever dream. Goedemorgen, 7 over 7, maandag de 24e van augustus, show 1685, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ik wil het heel even hebben over Elise Boers. Elise Boers is een influencer, dat doet ze hartstikke goed.
1: Een vloe-vloe.
0: Een vloe-vloe. Zij woonde tot voor kort op Ibiza. Dat is natuurlijk een soort walhalla geworden voor heel veel influencers. Heel veel mensen emigreren richting Ibiza. Ja, een soort beloofde land. Alleen, ze gaat verhuizen. Tenminste, ze is nu, tot voor kort, was ze heel even in Nederland voor de vakantie. Maar ze gaat ook niet meer terug naar Ibiza met haar gezin. Dus haar man en kinderen. Waarom?
3: Ibiza is onveilig voor mij.
0: Ibiza is onveilig voor Elise.
1: Ja, dus ik dacht, staat ze bovenaan een liquidatielijst of zo? Is daar iets gaande waardoor het onveilig is voor Elise Boers op Ibiza? Maar nee.
0: Waarom kan ze niet meer terug? We luisteren verder.
3: Dat heeft alles te maken met mijn dodelijke notenallergie. En eigenlijk heb ik die allergie vaker dan ooit op Ibiza gekregen. Omdat het toch vaak in eten verwerkt zat. Of het was niet goed doorgekomen als ik bijvoorbeeld uit eten ging. En het allerengste aan Ibiza is eigenlijk dat heel veel plekken moeilijk te bereiken zijn. Dus ik heb al een paar keer 112 moeten bellen. En dan duurde het gewoon 30 à 40 minuten voordat de ambulance er was. En dat is in mijn geval echt heel risicovol. En toen kwam ik wel echt tot de realisatie van Ibiza is onveilig voor mij. Het is in Nederland voor mij gewoon veiliger om hier te wonen.
0: Nou, dit wordt uitgelegd met een bepaalde influencer dramatiek dat daar gelaten. Ik wil toch even in de groep gooien, want misschien oordeel ik te snel. Dat zou kunnen, hè? Ik begrijp er helemaal geen reet van. Ik snap hier helemaal niks van. Zij woont al een aantal jaar met haar man en kinderen op Ibiza. Zij moet al jaren om het feit heen werken dat je daar kennelijk niet zomaar uit eten kan. Want ze zijn niet zo heel erg scherp op mensen met een notenallergie. Ik denk ook, hoe heb je dat dan de afgelopen jaren gedaan? Hoe vaak in de week ga je uit eten dat dit zo'n heet hangijzer is om ervoor te vluchten, als het ware? Want ik bedoel, thuis kan je toch gewoon koken zonder noten, zou je zeggen. Ja. Op een gegeven moment, als je daar jaren woont, dan weet je toch ook de plekken waar het wel goed gaat om nou je hele zootje op te pakken voor een zootje noten. Ik heb geen allergie, dus ik heb geen recht van spreken.
1: Lichtepindenallergie beweer jij te hebben.
0: Maar goed, ik snap dit niet. Ik begrijp hier gewoon echt helemaal niks van. Maar of vind je dat te makkelijk oordeel?
1: Nou, ieder zijn eigen oordeel. Maar ik denk dat zij zou echt niet lichtvoetig besloten hebben om dat hele zwikkie op te tillen en weer terug mee naar Nederland te nemen. Zij woont dus al 3 jaar op Ibiza. Ik moet zeggen, ik weet eigenlijk niet zoveel van Elise Boers. Dus dit verhaal is mij echt een beetje ontgaan. Hmm. Maar ik heb me er nu natuurlijk even in verdiept. En dan denk ik, als je zo'n enorme notenallergie hebt, waarbij, mind you, de lichte pindenallergie van Mattie Valk is en totaal verzonnen. En als je het licht hebt, is er niet zoveel aan de hand. Maar je kan echt doodgaan bij notenallergie. Het is bij haar zelfs zo erg dat als haar kinderen Nutella eten en ze geven haar een kus, dan gaat ze al het hoekje om. Maar als zij blijkbaar zo vaak een aanval heeft gehad op Ibiza, dan snap ik wel dat je op een gegeven moment elkaar aankijkt en denkt, moeten we hier niet gewoon weg?
0: Maar dat heeft ze toch al de hele leven?
1: Ja, maar blijkbaar zit het ook in in Nederland staat toch heel vaak op de verpakking kan sporen van noten bevatten.
0: Ja.
1: Dus hier in Nederland moet alles aan super strenge richtlijnen voldoen. Maar, en in Spanje is dat blijkbaar anders.
0: Maar het is toch ook niet zo dat de kerkhoven daar vol liggen met mensen met een notenallergie?
4: ik denk ook, als je dan zo'n stap maakt door om naar Ibiza te verhuizen en de dood hangt zo boven je hoofd, hè, als met een notenallergie, dan zoek je toch ook uit hoe het geregeld is daar allemaal. En inderdaad, hoe lang zijn de aanrijdtijden van een ambulance? En hoe wordt ermee omgegaan? En hoe vaak wil ik uit eten?
0: Precies, maar weet je wat mij een beetje bekruipt, is het gevoel van, ze missen Nederland gewoon. En dat had ik ook een prima verhaal gevonden. Wil ze niet gewoon terug naar Nederland? Ibiza op een gegeven moment bij haar uitgekeken. Ik heb ook al 5 dagen genoeg. Die wil gewoon terug naar Nederland. En daar is niks mis mee. Om een zootje pinda's af te schuiven.
1: Nee, ik denk dat je echt niet zomaar beslist om weer terug te verhuizen. Omdat zij legde ook uit. Zij hebben het hele leven daar inmiddels op Ibiza. Dus zij hebben 3 kinderen die daar dan ook naar school gaan. En daar ook hun vriendjes en vriendinnetjes hebben. En dat hele zwikkie moet nu weer terug naar Nederland. En dan moet je dat allemaal achter je laten. Die basisschool en die vriendjes en vriendinnetjes.
4: Heftig
1: en
4: zo. Voor die kinderen.
1: Ja, daarom. Dus dat kies je niet zomaar. Dus ik denk dat het voor haar echt een leven in angst is geweest op Ibiza.
0: Ja, maar ook
1: ik vind dat we daar niet, dat moeten we niet... Kijk, wij kunnen ons niks voorstellen bij een allergie. Bij ons op de redactie werkt Roel. Roel, jij hebt, ik spreek het alles verkeerd uit, celiakie?
2: Ja, celiakie is het eigenlijk.
1: Celiakie, dus jij mag echt geen gluten?
2: Nee, maar voor de duidelijkheid, het is niet dodelijk. Dus ik ga er niet dood aan, maar ik krijg er wel heel veel last van als ik gluten binnenkrijg.
1: Ja, en dat is ook net zo'n allergie waarvan iedereen in de restaurants denkt, ja, het zal wel. Ja. En dan gaan ze er een beetje lichtvoetig mee om. Maar hoe kijk jij dan tegen dit verhaal aan?
2: Nou ja, ik snap dat wel, want inderdaad, we maken er een grap over dat ze in angst leeft. Maar je bent wel, zeker als ik in het buitenland ben je constant, moet je op je hoede zijn, wordt er wel schoongewerkt in de keuken, is er kans op kruisbesmetting, maar ook kan ik vertrouwen op de ingrediëntenlijst die je, je kan zelf de verpakkingen checken, maar soms klopt dat niet. De richtlijnen in Nederland zijn veel strenger dan misschien wel in Spanje, weet je wel. Dus je bent constant, ben je wel in een soort angst of op je hoede de hele tijd. En zeker als je daar dan woont, kijk, ik ben 2 weken op vakantie, daar kan ik wel, kan ik mee omgaan, maar als je daar woont, ben je elke dag ben je daar dus mee bezig.
0: Lieke, hallo, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij snapt Elise en Roel helemaal.
5: Nou, dat niet per se. Maar het stuk van de voedselallergie en het niet altijd even serieus genomen worden als je ergens gaat eten of het niet helemaal goed vermeld worden op pakjes, dat kan wel echt heel naar zijn. En kijk, ik heb het niet dodelijk, maar ik word er wel echt heel ziek van.
1: En welke allergie heb jij?
5: Ja, die is niet zo bekend, maar ik ben heel allergisch voor knoflook, bieslook, ui, eigenlijk die hele familie.
1: En wat gebeurt er dan?
5: Dat zit echt overal in.
0: Wat gebeurt er als je er last van hebt?
5: Ja, dan moet ik heel erg spugen, buikpijn, echt... dan blijf ik gewoon maar over mijn nek gaan, zeg maar. Okay. Mijn lijf wil het niet.
0: En stel even, zeg maar, in Nederland wordt daar volledig niet meer op gelet. Zou je ervoor verhuizen? Dat je zegt, ik ga naar Ibiza, daar is het veel beter geregeld. Ik laat mijn hele zootje hierachter.
5: Nou nee, daarmee sluit ik me wel een beetje aan bij jou, Mattie, dat je zegt van, hé, je kan daar toch ook omheen koken. Je kan dat toch ook zelf doen. Ik ga gewoon niet zo vaak uit eten. Ik haal dan van mijn eigen spullen. Ik weet nu inmiddels dat ik wel en niet kan eten.
0: Ja.
5: Dat is dan wat ik eet.
0: Ja, precies.
1: Ja, kijk, Elise heeft misschien ook een leven, het influencerleven, waarbij je ook continu in restaurantjes zit. En dat laat zich natuurlijk moeilijk rijmen met een notenallergie.
4: Ik vind wel, we hebben natuurlijk de klimaatvluchteling, we hebben nu de allergievluchteling.
0: Nieuwe categorie geworden.
1: Nou, Elise, als je luistert, je bent echt hartstikke welkom, hoor. Hier kun je lekker Q luisteren. Het is echt gezellig in Nederland.
0: Lieke, fijne dag, hè?
5: Welkom.
0: Hoi. Zometeen iets waarvoor jij een beetje allergisch bent geworden.
1: Ik?
0: De Trump coin.
1: Oh, nee.
0: Dat we even over hebben. Na Lost Frequencies bij Q-Music. Dit is Are You With Me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Teddy Swims, Spanky Music en Breakup in Reverse. Ik heb ongelooflijk goed nieuws voor jou.
1: Echt?
0: Ja, echt heel goed nieuws. Kijk, die Trumpcoin, we zijn daar een paar maanden geleden mee begonnen.
1: Nou, zeg maar gewoon 2 jaar terug, hoor. Het zit al 2 jaar terug, is dat in een dode put gegooid. Een dode, donkere, zwarte put, €200 op erin gegooid.
0: Ja, en ik zei van, ik ga dat voor jou beleggen.
1: Geef hem aan, papa, zei je.
0: In de Trumpcoin, omdat, ja, jij zei eerlijk... Zeg maar, ik durf niet de eerste stapjes te nemen in beleggingsland. Toen heb ik jou aan de hand genomen. Ik zeg, geef mij nou die €200. Dan ga ik dat beleggen in de Trumpcoin.
1: Nee.
0: Want daar verwachten we heel erg veel van.
1: Nee, zo is het niet gegaan.
0: Wel.
1: Ik heb gezegd, ik durf niet te beleggen. Want ik vind dat gewoon spannend. En ik heb geen zin om me daarin te verdiepen. Toen heb jij gezegd, meisje, geef het maar aan mij.
0: Ja.
1: Nou, toen zijn we overeengekomen dat ik €200 aan jou heb gegeven. En dat is een bedrag dat ik kan missen. En toen zei jij, dan ga ik het... goed voor jou beleggen.
0: Klopt.
1: Ja, en toen kom je 2 weken later terug... en toen bleek dat je het in de Trumpcoin had gedaan.
0: Ja.
1: Terwijl jij weet, ik ben een linkse meid. Ik moet helemaal niks hebben van die man in Amerika.
0: Het maakt toch geen reet uit waar het vandaan komt?
1: Nou ja, jawel. Ik beleg het toch ook niet in de wapenindustrie? Ja, maar je moet wel een beetje iets beleggen... waar je ook een beetje van denkt, daar voel ik me prettig bij.
0: Ja, totdat het in 1 keer 10 miljoen waard is. Ja, dan maakt het allemaal geen reet meer uit waar het vandaan komt.
1: Dat is het natuurlijk niet, liever. Het
0: luister
1: is gekelderd,
0: luister
1: dat wil je niet weten.
0: Ik zeg net tegen jou, ik heb heel goed nieuws voor je.
1: Oké. Okay.
0: Want we hebben natuurlijk, ik moet eerlijk zeggen... het traject dat wij hebben afgelegd, het was een pittige reis. Dat moet ik eerlijk zeggen. Die €200, die werd €150, dat werd €97. Het voorlopige dieptepunt was €2,73.
1: Ja.
0: Echt heel weinig. En ik heb het altijd al voorspeld... We zitten erin voor de lange termijn. De weg omhoog is ingezet.
1: Ja.
0: Ja. Dus die €2,73. Ja, als je nu het bedrag ziet, dan denk je, zie je wel, Mattie heeft toch gelijk gekregen. En we gaan toch de weg omhoog pakken.
1: Ja, we komen...
0: €4,10. Hè?
2: Ja, wat erg.
0: Ja.
1: We komen van de 200, hè?
0: Ja. Maar luister, nogmaals, voor de lange termijn, de weg omhoog is ingezet.
1: Lieve schat, ik heb geen lange termijn. Ik doe dit radioprogramma nog 1,5 week.
0: Ben je al hardop aan het dromen van alles wat je straks allemaal kan gaan doen? Je krijgt een heel ander leven als dit zo doorzet. Als dit in dit tempo doorzet, dan herken je je leven zelfs niet meer terug. Dan heb je geld als water. Als een kraan die niet te stoppen is.
1: Nou, lieve schat, ik kan hier denk ik net een Vianetta van kopen.
0: Nee,
1: met de kerst.
0: Dat weet ik. Maar wie het kleine niet eert, de schone niet weert. Dit gaat zo door natuurlijk, dat snap jij ook wel. Dit is slechts het begin. Dit is nog geen 1% van al het rendement. Dit is niet meer te stoppen nu, hè? Dus ik weet niet, heb je nog dromen? Wil je nog dingen doen? En wil je nog een nieuwe auto? Wil je nog een aanbouw thuis? Wil je nog een wereldreis maken? Wat wil Jip studeren, weet je wel?
1: Oh, ja.
0: Dat zijn dingen, daar kan je nu over gaan nadenken. Want
1: ja.
0: Dit is een turning point. Ik zou even vertellen, op 24 augustus... jouw leven is nu aan het veranderen.
1: Ja.
0: Zonder dat je het zelf door hebt.
1: Nou, ik doe nog even hold your horses, want ik weet het niet. Het is namelijk van €200 naar €4,10 gegaan.
0: Ja.
1: En oké, het dieptepunt was €2,73... Maar het is niet gezegd dat dit het was, hoor.
0: Nee, nou, ik zal je... Wil je einde van de week? Dan zal ik je weer een update geven. Nogmaals, ik zou het met Sander thuis overleggen. Lief, wil je
1: misschien
0: allemaal...
1: kan hij wel stoppen met werken. Dat doe ik immers ook.
0: Exact.
1: Nou, ja, leuk, ik hoor het heel graag. Einde van de week.
0: Ongelooflijk goed nieuws. Aan het einde van de week krijg je weer een nieuwe update. Zo betekent krijg je het laatste nieuws van Annemarie. En ja of nee, komt eraan binnen een paar minuten.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
8: Kippie.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
14: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
15: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
14: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies het ruim 4000 auto's op voorraad.
10: 7:30, goedemorgen. Je luistert Mantie en Marieke. De vertraging op de weg langer dan een kwartier heb ik, maar eerst even een wegafsluiting. Er is vanmorgen een ongeluk gebeurd met een bus op de A28. Je hoort er bij Annemarie zo meer over. Amersfoort richting Zwolle, in beide richtingen ter hoogte van Hooglanderveen en Hattemerbroek is de weg dicht. Moet je nou richting Zwolle, volg dan Apeldoorn over de A1 en de A50. En moet je juist richting Amersfoort, dan volg je ook Apeldoorn over de A50 en de A1. Vertragingen langer dan een kwartier, die zijn op de A15. Gorkum naar Ridderkerk, je komt daar in 5 kilometer tussen Hardingsveld, Giesendam en Sliedrecht-West, 22 minuten. En de A50 naar Arnhem tussen Beekbergen en Loenen, 6 kilometer, 20 minuutjes.
11: In het noorden kan nog een bui vallen. Verder blijft het vandaag droog en krijgen we ook best wat zon. Door 20 tot 23 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
12: Goedemorgen. We beginnen ook met nieuws over dat zware ongeluk met een touringcar op de A28 bij Wezep. Daarbij zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. Het zou gaan om een Oostenrijkse touringcar met daarin Duitse scholieren. De touringcar botste vannacht op een bestelbus en reed de vangrail in. Op beelden is te zien dat de bestelbus in tweeën is gebroken. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, dat is nog niet bekend. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. De ravage is groot en de weg is in beide kanten op dicht. En dat blijft in ieder geval zo tot vanavond. Het kabinet wil het woningtekort oplossen door bijvoorbeeld kantoren te verbouwen. Maar dat gaat hem niet worden, zegt het Instituut voor de Bouw na nieuw onderzoek. Er is maar één echte oplossing en dat is het bijbouwen van nieuwe woningen. Dus niet het ombouwen van al bestaande panden. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. En sociale media die lijken hierin toch ook wel een belangrijke rol te spelen. Zo'n 3/4 van de jongvolwassenen ziet filmpjes van rokende of vepende mensen. Ja, de kans is dan groot dat ze het zelf ook gaan doen. Ja, en het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt met deze cijfers niet echt te lukken. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 veel roken. 60-plussers die roken het minst. Ja, dat is nu klaar voor de Formule 1 in Nederland. Gisteren werd in Zandvoort voor de laatste keer geraced. De organisatie heeft het liever over in ieder geval voorlopig de laatste race. Sportief directeur Jan Lammers denkt dat de Formule 1 nog wel een keertje terugkomt naar Nederland. Wanneer weet hij niet, maar hij denkt niet dat het weer 36 jaar gaat duren. En ook de burgemeester die denkt dat hij keek bij Hart van Nederland een beetje emotioneel terug ook op de afgelopen 6 jaar.
13: Ik stond net bij de finish en toen heb ik wel een klein traantje gelaten. Dus ik vond het heel jammer. Met name ook wat het teweeg brengt in ons dorp. Het feest, de verbroedering, het feit dat mensen zo blij zijn dat dit hier kan. Ja, dat raak je nooit meer kwijt.
12: In Nederland succes was er helaas niet. En Max Verstappen die crashte in de eerste ronde.
11: Zo, dat was echt een flinke klapper. Ongelooflijk, joh. Ja, he goes out with a bang, zeiden ze in het buitenland. Maar dan echt een verkeerde knal. Dat was wel echt heel mooi, jongens. Ik was er afgelopen weekend. En wat zo vet is, is dat iedereen die daar rondloopt, en dat zijn in totaal meer dan 300.000 mensen.
14: Wow.
11: Je voelt gewoon dat iedereen op dat moment wist, wij zijn getuigen van iets heel bijzonders. En dus niet over 10 jaar terugkijken en denken, goh, dat was toch wel een bijzondere tijd. Iedereen wist het afgelopen weekend precies op dat moment.
10: En waar zit dat hem dan in?
11: Ja, dat weet ik niet zo goed. Je voelt je echt, ik voelde me echt een geluksvogel samen met alle andere fans die daar op de tribune zaten, dat we naar die sport mogen kijken die ons zo lief is, omdat het zo bijzonder is. Ik hoorde Umberto Tan zeggen, het is een kijkdoos waarin je jezelf blijft verwonderen. En dat is het ook echt. Kijk, hij heeft helemaal gelijk. Zandvoort, toen ze aankondigden de Formule 1 kwam terug, zelfs de Verstappers zelf, die zeiden van, ja, dat kan helemaal niet. Zandvoort, hoe ga je dat doen? Dat is veel te klein. En als je daar dan rondloopt, dan denk je, het is niet te klein, maar het is ook niet te groot. Het lijkt er wel voor gemaakt. En dat is zo'n benchmark geworden, ook in de wereld van de Formule 1. Volgens mij zijn er 10 delegaties geweest afgelopen weekend om te kijken hoe wij dat in Nederland doen. En dat is zo ongelooflijk gaaf, man. We gaan dit voorlopig niet meer terugkrijgen. En dat we dit mogen zien met eigen ogen, ik was ook echt ontroerd.
10: Nou, jij zei vorige week, ik heb mijn eerste sporttraan gelaten daar, ja, op het circuit.
11: Ja.
10: En heb je dit weekend ook even tranen in je ogen gehad?
11: Absoluut. Zou je weten, zal ik laten horen bij welk moment?
10: Ja.
11: En dan moet je je heel even voorstellen dat het zonnetje schijnt. Willem-Alexander staat daar samen met Maxima en Robert van Overdijk, de sportief directeur van Zandvoort. En Davina Michel, die dan loopzuiver het Wilhelmus zingt, dat is gewoon, jongens, ja, dat is kippenvel. Dat is zo ongelooflijk mooi.
10: En toch ook altijd weer muziek, hè, die voor de ontroering zorgt.
11: Ja, dat is het echt.
10: Ja,
11: dat
10: want
11: is het echt.
10: Dan sta je even erbij stil en dan komt het echt binnen.
11: Nou, fantastisch, jongens. Ja, Bertus die vraagt zich af in de Q-Music app, waarom stopt het dan? Ja, dat heeft te maken met dat de sponsors zeggen van, ja, we moeten zoveel geld hierin pompen. En het krijgt geen overheidssteun, hè. Dus wij zijn een van de weinige landen die het helemaal zelf moeten betalen. In alle andere landen zeggen ze, hier heb je miljoenen van de overheid en dan kan je het blijven organiseren. Hier is dat niet. En dus zeggen ze, het is mooi geweest. Ongelooflijk genoeg.
10: Ik ben niet opgestaan en heb gezegd, leg ik maar in.
11: Nee, zelfs ik heb mijn grenzen.
15: Mattie en Marieke.

0: Michael Jackson, Wacky Music en Black or White. Dankjewel jongens voor alle leuke reacties op de podcast die we afgelopen week hebben gelanceerd. Het zijn 3 afleveringen. Kijk je achter de schermen bij Mattie en Marieke. Voor iedereen die dit programma gevolgd heeft de afgelopen jaren.
1: Ja, en die eerste aflevering is dus nu te vinden op qmusic.nl en in de app, maar ook gewoon op Spotify en zo. En daarin vertellen wij hoe dit programma begon. En dat wij voordat we begonnen naar Australië zijn geweest samen om inspiratie op te doen bij Australische radiostations. Want daar hebben ze het gewoon dik voor elkaar.
0: Ja.
1: En wij klappen een beetje uit de school dat we daar eigenlijk gewoon items hebben gejat.
2: Die items die we daar hebben gejat, één daarvan was jee or nee.
1: Ja.
2: Dat werd daar gespeeld.
1: En toen dacht ik, dit laat het even stilvallen. Want ik denk dat dit voor veel mensen eventjes...
2: Let op, één daarvan was jee or nee. Heb je...
1: Maar heftig toch voor mensen om te horen dat dat eigenlijk een rip-off is?
2: Ja, dat maakt toch niet uit? Ik bedoel, ja... beter goed gekopieerd dan slecht bedacht. Het is wel een keiharde rip-off. Heb je het echt gejat?
1: Ja.
2: Ja of nee is gejat. Gestolen.
0: Zullen wij als ode aan het programma waar we het hebben gejat vandaag jee of nee zeggen?
1: Oh, dat vind ik wel leuk.
0: Ja of nee.
1: Ja, jee of nee.
3: Jee, nee.
0: Play the long.
3: Jee or nee. 3, 2, 1. Jee or nee.
0: Topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, wat is de eerste?
4: Je partner vergelijken met zijn of haar ouders.
3: 3, 2, 1.
1: Jee.
0: Op wat voor manier?
1: Nou, Sander lijkt gewoon best wel veel op zijn vader, fysiek. En hij heeft ook wel bepaalde karaktereigenschappen van zijn vader... die ik af en toe wel echt eventjes aanhaal. Bijvoorbeeld, zijn ouders allebei wel, dingen verzamelen.
0: Oh ja.
1: Ja, dingen verzamelen en dan echt heel goed georganiseerd willen hebben. Dat lijkt daar wel heel erg in op zijn ouders, ja.
0: Ja, ik heb dat ook. Ik denk dat, als je kijkt naar de ouders van je partner... is toch een blik in de toekomst. Van hoe is het over 20 jaar?
1: En ben je blij?
0: Hartstikke blij.
1: Ja?
0: Ja, zeer tevreden.
1: Lijkt ze op een van de twee het meest?
0: Oeh, ik denk dat Kiki meer heeft van haar vader. Haar vader is ook heel nuchter en weinig dramatiek. Die zegt ook, zoals het is, krijg je ook niet zo snel van zijn stuk. En daar hou ik wel van. En ze heeft tegelijkertijd... wat heb je eigenlijk van je moeder, Kiek? Wat heb je daarvan?
5: Ja, heel veel, ja. Kletsen, denk ik.
0: Ja, tegelijkertijd.
5: Ja,
0: jouw moeder is gewoon heel praatgraag. En dat is heel leuk, want dat kan jij ook zijn. Dus ik denk dat je de nuchterheid hebt van je vader... en tegelijkertijd zeg maar het gezellige van je moeder.
5: Dat is een hele fijn... open, spontaan.
0: Ja, dat denk ik,
1: Dit is toch ook wel vaak dat je dingen eruit pikt... die je gewoon niet zo heel erg leuk vindt aan je schoonouders... die je ook af en toe in je partner kunt herkennen. Of niet?
0: Ja, zeker.
1: Maar ik hoor nu alleen maar superlatieven.
0: Ja.
1: Ik hoor heel erg veel enthousiasme. Maar er zijn toch ook wel eens gewoon dingen...
0: Nou, noem ze maar.
1: Nou, mijn schoonvader kan ook best wel koppig zijn. Als hij iets in de kop heeft, dat het. Als hij heeft besloten, ik ga linksom, dan blijft hij het voor de rest van zijn leven ook linksom doen. Die blijft echt bij een beslissing.
0: Oh ja, vervelend zulke mensen die zo koppig zijn.
1: Nou, dat zei ik, zie het bij Sander weer terug. Denk ik, kan het ook nog iets buigzamer?
0: Ja. Volgende, Luc.
4: Eten met stokjes.
3: 3, 2, 1.
0: Jee.
1: Nee. Wat een gedoe, joh.
0: Nou, maar als je sushi eet, dan eet je toch gewoon netjes met... Eet je sushi met mensen voor?
1: Nee, ik doe het wel met stokjes, maar ik vind het heel gedoe. Wij eten thuis wel eens noedelsoep en legt Sander dan stokjes naast. Ja, dan denk ik, ja, ik ben geen Chinees. Ik kan dat gewoon niet.
0: Oh, ja.
1: Ik kan niet
0: maar zo ingewikkeld is het toch ook niet?
1: Nee, maar noedelsoep met stokjes, dat wil niet.
0: Je eet wel iets rustiger, hè? Ik ben een snelle eter namelijk.
4: Klopt, je kan niet naar binnen schrokken met stokjes.
0: Nee, maar dat is ook wel lekker. Je neemt daardoor automatisch iets meer de rust.
1: Zeg maar. Hey, en is het ook niet het Aziatische model? Dat je moet eten totdat je 80% vol zit? Of is dat Japan?
0: Nee, dat vind ik zo moeilijk. Maar je weet nou wanneer je 80% vol zit.
1: Nou ja, daar zijn ze dus daar echt een master in. Eten totdat je 80% vol zit. En dan moet je dan natuurlijk een beetje kunnen inschatten. Maar dat je jezelf niet helemaal vol eet.
0: Ja, want ik zit nu vaak op 140, zeg maar, als ik klaar ben met eten. Dit vind je, het is maar lastig in te schatten, hoor. 80%.
1: Ja, en volgens mij, ik kan me ook dus voorstellen... dat die stokjes daar wel een beetje bij helpen. Dat je iets rustiger eet. Waardoor dat signaal van, ik zit vol richting je hersenen... dat schijnt 20 minuten te duren, hè? Dus als je denkt, ik heb nog trek, wacht even 20 minuten... zit je vaak alsnog vol.
4: Ik vind het sowieso lastig, hoor, met eten inschatten.
0: Deze modus heet Harahachiboe.
4: Gezondheid.
1: Ach,
0: ja, Harahachiboe. Dat is eten tot je 80% vol zit. Nou,
4: ja, geen idee.
0: Denk eraan bij je ontbijt. Ja. Laatste, Luc.
4: De bondgenoot.
3: 3, 2, 1.
1: Nee.
0: Begrijp ik echt geen reet van. Ik snap helemaal niks van de bondgenoot. Ik weet niet wat ze daar doen. Ik zie af en toe Jan Verstegen. Dan doen ze weer een spel. Dan gaat er iemand naar huis met 100.000 euro. Dan liggen ze horizontaal te dansen met elkaar. Ik weet niet wat die... Ik kom er niet achter. Ik weet niet wat die mensen er doen.
1: Mega populair programma.
0: Mega populair.
1: Het is echt heel populair. Ik heb het een aantal keer gekeken. Ook omdat mijn vriend Jan Versteeg het presenteert. Dus ik dacht, wat doet Jan daar eigenlijk? Bij die
0: ja, wat doet Jan daar?
1: Maar even een notendop. Sorry Jan als ik het verkeerd uitleg. Maar er zijn 4 teams, de haaien en de tijgers en zo, zoiets. En die nemen het tegen elkaar op. En dan gaat elke maand gaat er iemand met een hele grote jackpot
0: 100.000
1: naar huis.
0: Euro. 100.000.
1: En er moet ook iemand naar huis gestuurd worden. Dus elke maand gaan er in principe 2 mensen dat huis uit. En het is een beetje à la Big Brother dat je alles kan volgen. En ze hebben punten waarvan ze ook dingen moeten kopen. Dus volgens mij als ze hele lekkere hagelslag willen, dan moet je daar wel veel punten voor inleveren.
0: Ja, ja.
1: En het team met de meeste punten aan het einde van de maand, die twee teams die spelen tegen elkaar. En dan wint er dus iemand een ton en gaat er iemand naar huis.
0: Maar ik lees alleen maar dat ze met elkaar liggen te flikflooien. Het gaat nooit over die spelletjes.
4: Dat lees ik ook.
0: Ja,
4: nee, lees ik ook.
1: Wat is natuurlijk, het blijft natuurlijk het Big Brother gegeven. Ja. Dat je meekijkt met mensen in een huis.
0: Ja, ja.
6: Wat voor mensen zitten daarin die niet werken of zo?
1: Nee, ja, heel diverse types zoeken ze natuurlijk. Ah. En die nemen dan voor onbepaalde tijd vrij of zo. Er zitten mensen maanden soms
0: ja,
1: daarom, in, hè?
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Tom die stuurt nog een appje. Het heet tegenwoordig de Bonkgenoten. Dit is je muziek, nieuwe muziek van Tempur City.

0: Avicii, Sander ook alvast daar bij Q Music en Without You. Zometeen krijg je het laatste nieuws van Annemarie. En jij hebt deze ochtend iets voor ons meegenomen.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Hoort dat bij het nieuws? Is dit een
2: Nee, dit is geen requisiet voor
0: vorige week was het nog een dopper.
1: Ja. Ga je uitdelen? Was je jarig?
2: Ik heb iets voor jullie meegenomen. Het zijn twee kledingstukken. Die komen uit mijn wasmachine.
0: Ja.
2: Er is een ongelukje meegemaakt. Ja, er is iets gebeurd tijdens het wassen.
1: Oh jee.
0: Oké.
1: En wat gaan we hier nu mee doen?
2: Ik wil je even vragen. Jij krijgt van mij een oud t-shirt. Ja. Dat gebruik ik vaak als pyjama. Jij krijgt van mij een hemdje waar ik in sport.
0: Ik krijg een hemdje Annemarie in sport. Okay.
2: Ik zou zeggen, ruik er even aan.
0: Oké. Okay. Mag ik al zeggen wat ik denk?
2: Nee, nog niet zeggen wat je ruikt.
1: Oh, wat is dit? Oh, wat is dit heftig.
0: Oh, dit is echt heel heftig.
1: Wat is dit?
0: Ik denk te weten wat ik ruik.
1: Oh, wat heftig. Ik wil doorruiken, maar ik wil het ook niet.
2: Nee, ik zou het niet doen.
0: Ja, ik denk te weten welke geur dit is.
1: Ja?
0: Ja, ik vraag me alleen af, hoe komt dit in vredesnaam in je was?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we af alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken.

0: mogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Goedemorgen, het is 1 voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen, we beginnen met een zwaar ongeluk op de A28 bij het Gelderse Wezep. Daar deed vanochtend vroeg een Oostenrijkse touringcar vol Duitse scholieren achter op een bestelbus in. De touringcar schoot door de vangrail en kwam op zijn kant terecht in de berm. Van de bestelbus is weinig meer over. De brandweer vertelt over het ongeluk bij Hart van Nederland.
2: Iedereen is uit de bus. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulancedienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glas, snijwonden en dergelijke.
1: En omdat de weg bezaaid ligt met brokstukken, blijft de A28 tot na de avondspits in beide richtingen dicht. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing voor het woningtekort en dat is het bijbouwen van nieuwe woningen. En er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Sociale media lijken hierin een belangrijke rol te spelen. Zo'n 3/4 van de jongvolwassenen ziet filmpjes van rokende of vapende mensen. Ja, en het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt met deze cijfers niet te lukken. En de KNVB bespreekt vandaag het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord gistermiddag. 5 supporters liepen brandwonden en gehoorschade en oogletsel op nadat er vanuit het vak met Feyenoord-supporters vuurwerk werd afgestoken. Maar de wedstrijd ging na een korte onderbreking wel door, omdat er geen spelers werden geraakt. Er staat namelijk niets over in de regels, zegt scheidsrechter Danny Makkely bij ESPN.
3: Het is natuurlijk waanzinnig dat supporters worden geraakt door vuurwerk. Ik hoop echt dat het meevalt. Het is verschrikkelijk. Maar het protocol sluit niet uit dat als het publiek wordt geraakt dat we niet door kunnen. Dus het gaat echt alleen om spelers, officials en trainers.
1: Maar zegt de bond nu, dat voelt niet goed. Het weer dan. We krijgen een droge en zonnige dag. In het noorden kan nog wel wat bewolking voorkomen. Het wordt 20 tot 23 graden.
4: Ja, je hoort het al bij Annemarie de A.

0: A28 is dus ter hoogte van Hattemerbroek in beide richtingen afgesloten door het ongeluk. De A50 en de A1, dat zijn de omrijsnelwegen. De vertragingen vanaf 20 minuten die zijn op de A16 in de richting van Breda. Daar kom je in 4 kilometer tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht. 24 minuten. Weggeval op de A50 richting Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen zorgt voor 3 kilometer en 22 minuten. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, 5 kilometer tussen Moergestel en Best, klein half uurtje. En een ongeluk op de A59 van Os naar Zonzeel zorgt voor 8 kilometer. Tussen Vlijmen en Drunenwest doe je er 33 minuten langer over.
1: Music. Mattie en Marieke.
2: Ja, Mattie en Marieke, hoe lang nog eigenlijk, Jip?
3: Mama doet nog 2 weken de ochtend.

0: Key Music, David Guetta en I Don't Wanna Wait. Goedemorgen, 4 over 8 op maandag de 24e van augustus. Je luistert show 1685, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
1: 1685, het klinkt ook alsof je denkt, nou zo is toch genoeg.
0: Nou ja... waar zouden we eindigen?
1: Nou, 8 vanaf nu. Dus dit, hierna nog 7 shows met z'n tweetjes.
0: Okay.
1: Maar op vrijdag ben je er ook. Nou, anyway.
0: Geniet er nog even van.
1: 2 weekjes nog.
0: Wij hebben net in ons handen gekregen... 2 voorwerpen uit de wasmachine van Annemarie. En Annemarie, jij zei, ruik er even aan.
2: Ja.
0: Ja. Nou, want er is een ongelukje gebeurd in de wasmachine.
2: Ja.
1: Nou, ik vind het een heel onprettige beleving om eraan te ruiken. Het ligt nu ook al 1 minuut of 10 voor me. Ik ruik het de hele tijd.
0: Grappig is, ik rook het echt meteen. En
1: Jij denkt te herkennen wat dit is.
0: Nou, ik ben hier doorgaans helemaal niet goed in. Maar ik vind het echt onmiskenbaar, de geur van iets.
1: Maar waar vind jij het naar ruiken? Want ik heb ook iets in mijn hoofd. Maar daarvan denk ik, dat kan niet in een wasmachine. En het is zo specifiek.
0: Ik ruik 100% vis.
2: Ja.
0: Is het vis?
2: Ja.
0: Is het goed?
2: Vis.
0: Ja, zie je? Ja, ja, ik ruik vis.
2: Ja.
1: Nou, nu je het zegt... Is dat ook wat ik ruik? Ik rook heel erg gras. Maar dan echt heel
0: erg. Heel diep gras. Heel, ja, dat snap ik wel. Ja, dat snap ik ook wel.
1: Je hebt toch ook tarwegras-shortjes? Dat was toch 1 jaar of 10 geleden heel hip. Dat is heel goor. Maar ik dacht, hoe kan dat nou in je wasmachine? Maar hoe komt er vis in jouw wasmachine dan? Dat vind ik nog gekker.
2: Leuk dat je het vraagt. Want Laura en ik die ruiken echt al weken... alsof we wekenlang bij de visafslag van IJmuiden hebben gewerkt... zonder te douchen. Het is echt werkelijk ongekend. Een aantal weken terug, ik deed de grote vakantiewas. Die doe je als je thuis komt toch meteen. Dus,
1: wel lekker vind ik dat.
2: Ja, het is een mindful werkje. Dus ik had ook al wel hoopjes gemaakt. Nou, de kleur was op 30 graden. De hete was op 60 plus droge. Dan had je nog de wolwas. Nou, noem het allemaal op. Weet je, de fijne was, bikinis, dat noemt allemaal op. Dus er lagen allemaal hoopjes in onze waskamer. Maar dat is ook onze werkkamer. Nou goed, en kleedkamer, noem maar op. En ik gooi de eerste was erin. En dat was de hete was, 60 graden plus droge. Dus handdoeken, sportkleding die heet kan. En echt zeg maar de onderbroeken die al even een tijdje in de koffer zaten.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dus ik doe die was. Op een gegeven moment is die was klaar. Deurtje open. Nou, en er komt me een muur uit die wasmachine. Ongekend. Ik denk, wat is dit, joh? Maar ik zag niks geks. Dus ik... haal die was er voorzichtig uit. En ik krijg bruine derry aan mijn handen.
1: Oh, het goor.
2: En ik ruik, ja, en nou, dat is die derry, die ruikt nog 100 keer sterker dan wat je hier ruikt.
1: Oh, wat heftig.
2: Ik haal die was eruit en op een gegeven moment, ik zie het. Ik haal er een blauw potje uit. En dat waren de biologische omega-3 visoliecapsules van Laura.
1: Oh, Annemarie. Oh, wat erg.
2: Hele plastic potje, groot verpakking. Helemaal, ja, ook verwrongen door die hete, ja, dat hete water natuurlijk. Ja, en nogmaals, het waren biologische pillen. Dus als dat potje normaal gesproken al open ging, dan ging ik al over mijn nek. Maar nu zat het dus in de wasmachine. Al die pillen waren opgelost en dat was die bruine derry. En dat zat overal. Dus ik dacht, nou oké, knijper op de neus. Die was moet eruit, ik ga die wasmachine schoonmaken. Maar alles stonk. Dat was echt niet normaal. Het was een grote was ook. ChatGPT gevraagd, wat kan ik doen? De wasmachine opnieuw doorspoelen, natuurazijn erin, die rubberen rand schoonmaken, alles gedaan. Keertje extra laten draaien. Ik dacht, nou, weet je wat? Nu moet het toch goed zijn. Doe er nog een was in, 40 graden voorzichtig, niet drogen.
0: Ja.
2: Ook daar weer, joh, een muur. Maar ondertussen had ik denk ik al tientallen kledingstukken waar dus die geur in zat.
1: Nou, die geur, die zit hier op een... jij hebt een sportshirtje aan mij gegeven waar het flink in zit. Ik denk dat dit de eerste was is die je hebt gedraaid. Ja, het ruikt, als ik zeg maar nu aan mijn handen ruik, dan ruik ik het al. Ja. Dus als het al aan mijn handen blijft kleven, ja, hoe zeker. Erg is het dan wel niet in je kleding?
2: Nou, goed, anyway... Een paar keer nog die wasmachine schoongemaakt. Het werd steeds minder en minder en minder. Maar ik zit ondertussen. Ik krijg het hier ook niet uit. Ik heb dit nog een keer gewassen, deze kledingstuk. Maar het blijft erin zitten. Maar in al ons ondergoed zit het. Maar ja, dan ga ik een onderbroek aandoen met een enorme visgeur.
1: Ja, nou, en het is dan natuurlijk al een beetje dubieus.
2: Ja, dat is een beetje gek. Dus ja, ik zet er geluid. Ik ga nieuwe onderbroeken kopen. Ja. Maar ik moet echt wel 20 kopen, weet je wel. En ik moet een nieuwe sportkleding, ik moet een nieuwe handdoek. Alles moet naar vis.
1: Je moet een nieuwe wasmachine.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Nee, want het is inmiddels wel uit de wasmachine, die geur. Dus als ik nu was, is het eruit. Maar het gaat niet uit die kleding die
1: Dat moet weg.
0: Dit is echt afschuwelijk.
1: Moet 100% weg.
0: Ja, maar dat kan toch niet? Je kan toch niet al je kleding weggooien?
1: Nee, dat snap ik wel. Maar die onderbroeken, die moeten echt, echt, echt weg. Want het broeit ook nog eens op een plek waar het vaak al dubieus is. Of je je benen wijd hebt, of dat je naast de viskraam staat.
2: Ja, nou, goed.
1: En dan is het sportkleding, Annemarie, wat ik hier in mijn hand heb gekregen van jou. Als je daar een beetje in gaat zweten, dan wordt die geur alleen maar sterker.
2: Laatst ging ik trainen in zo'n ding. Ik dacht, doe het onder mijn t-shirt. Maar ik rook het zelf, joh. En op een gegeven moment zei die trainer, die zei ook, ik zeg, ruik jij dit? Hij zegt, ruik je dit? Ik dacht dat je echt serieus nooit gedoucht had.
1: Ja, dus, ja.
2: Nou ja.
0: Ja, vroeger had je de zak van Max, dan wordt nu de zak van Annie.
1: Nou ja, moeten we iets organiseren om jou de herfst door te krijgen... met dat we allemaal een kledingstuk bij de voordeur van Q-Music neerleggen?
0: Vind ik eigenlijk best wel idee.

0: Shakira, Burna Boy, Back in Music, Die Die. Annemarie, er komen ongelooflijk veel lieve tips binnen. Mensen die hebben met jou te doen. Je hebt namelijk een ongeluk gehad met de wasmachine. Is dat een potje? Hoe heet die pillen weer?
1: Er is een potje met biologische visolie omega 3 meegewassen. Die is al bomvol, dat potje. Nou, en alles meurt naar vis.
2: Heel goor, je hebt wat kledingstukken meegenomen. De hele studio stinkt nu ook naar vis. Wij zeiden, je moet alle kleding die zeg maar daarna ruikt, moet je gewoon wegdoen. Maar heel veel mensen hebben tips. Onder andere, weken in baking soda, zegt Esther. Azijn is wat er echt heel, heel, heel vaak binnenkomt. Nachtje in azijn leggen en dan weer opnieuw wassen. Zegt ook onder andere Alicia. En Tony die zegt iets wat ook veel mensen roepen. Wassen met enzymen. En blijkbaar heeft de Vibra een soort vlekkenmiddel met enzymen. En dan kun je ook de geur eruit trekken. Ja, ik zeg nog steeds, flikker het weg. Echt ver weg in een container, ook meters bij je vandaan.
0: Rick die vraagt zich nog af, Annemarie, trek je nu ook meeuwen aan als je buiten
1: bent? Oh, dat is het.
0: Hallo, Selina.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Annemarie is niet de enige met een wasmachine-ongeluk.
3: Nee, klopt.
0: Ook jouw was, die ruikt naar, wat zeg je nou, riool?
3: Ja, alsof het riool gesprongen is. Ja, echt zo zonde.
0: Wat is er gebeurd?
3: Ik heb het trouwpak van mijn man gewassen. En dat kan dus niet. En dat wist ik niet.
0: En ook...
2: Wacht even. Het trouwpak van je man.
3: Ja,
2: heb je
3: in
2: de wasmachine gedaan?
3: Ja.
2: Maar hoe kan dat nou?
3: Ja, ik weet het niet. Ik dacht, hij moet weer lekker fris. Dan kan hij hem weer aan, of tenminste zijn broek. En toen dacht ik, oh, dat kan helemaal niet.
2: Maar dat breng je toch naar de stomerij? Het voelt ook een beetje zo. Heb je je trouwjurk er ook in gedaan?
3: Nee, die is wel naar de stomerij. Stom.
0: Wanneer ben je getrouwd? Ja.
3: 31 juli.
2: Nou, en wanneer ga je scheiden?
0: Hé, hey, maar wat is er gebeurd? Want nu ruikt de trouwpak naar riool. En alleen dat trouwpak? Of ruikt alles naar...
3: Nee, de wasmachine ook. Ik heb de wasmachine weer helemaal opnieuw moeten laten, opnieuw moeten laten draaien. 90 graden, echt een paar keer. En we dachten echt, nou, er is wat gesprongen. We hebben alles overhoop gehaald. En het was uiteindelijk gewoon het pak.
2: Maar die geur kwam van dat pak?
3: Ja.
2: Oh, wat gek.
0: Ja. Echt merkwaardig,
2: Maar dan kan hij nu nooit meer aan.
3: Nee, hij is hartstikke gekrompen. Ja, ik schaam me dood. Ja.
2: Oh, ook nog gekrompen. Nou, op zich wel prima. Ja. Als er niet nog een trouwpak ligt, gaat hij ook niet nog een keer met iemand anders trouwen.
3: Ja, dat sowieso. Ja.
0: Hey, Selina, fijne dag.
3: Hetzelfde. Hoi, dank je. Hoi.
0: Heb je nog van Dick den Oude?
4: Mijn vader zegt altijd, je moet niet overal aan ruiken.
0: En zo is het, Dick.

0: Swifts.
1: Soundtrack van het laatst verschenen Toy Story film. Ik zit een beetje, ik heb eigenlijk met de verkeerde persoon het gesprek. Want ik zit te bedenken dat we een hele leuke filmzomer hebben gehad met en Toy Story.
2: The Odyssey.
1: En The Odyssey, heb je die al gezien?
2: Ja, geweldig. Nee, je vraagt inderdaad aan de verkeerde persoon. Wij gingen naar The Odyssey, Sander en ik. Maar de keer daarvoor dat we allebei voor het laatst naar de bioscoop waren
1: Titanic.
2: Geweest. Nee, nou, zo voelde het wel. Dat was afgelopen september, augustus, september. Zat bijna een jaar tussen.
1: Ja, precies, ja.
2: Maar die Odyssey, ja, echt goed.
1: Ik heb ook nog Spider-Man er even aan toegevoegd. Dat is toch die Tom Holland en die Zendaya.
2: Ja, die zijn ook getrouwd, hè?
1: Een setje. Maar die zitten ook weer in de Odyssey. Dat is toch echt een koningskoppel van het beeldscherm op dit moment. Dat is toch gezellig. Ongelooflijk.
2: Gezellig ook een beetje hoe Kiki en jij het leven leiden. Altijd maar alles samen doen, ook op werk.
1: Nou, van Tom Holland naar Zendaya en dan naar Mattie en Kiki.
2: Ja, toch
1: een beetje. Hele grote stap.
2: Ja, dat is Zendaya en Tom Holland van Holland.
1: Dankjewel voor deze complimenten. Absoluut. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
3: Het gaat over roken. Want ja, ondanks alle maatregelen van de afgelopen jaren lijkt het niet te werken, want er wordt volop gerookt en geveept.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SaaSas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SaaSas-effect. Kijk op saasas.nl/effect.
7: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
8: Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op saasas.nl/effect.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: De Kippiepan, de lekkerste hapjes voor jouw feestje.
13: Kippie. Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
1: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage.
0: Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
20: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
19: Wat dan?
20: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Oh, mag ik mee?
20: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
21: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
24: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
24: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
27: Kim Music, goedemorgen. Het is 8:45. De vertraging op de weg vanaf 20 minuten die zijn op de A1. In de richting van Amersfoort kom je in 6 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken met 22 minuten. A59 Os naar Zonzeel tussen Osse-Oost en Nuland, 5 kilometer 21 minuten. Ook nog van Os naar Zonzeel tussen de Ring, 's-Hertogenbosch-West en Drunen-West, 9 kilometer door een ongeluk. Daar is je vertraging 36 minuten. En op de A28 is een ongeluk gebeurd met een touringcar, hoor je Annemarie ook zo meteen over. Van Amersfoort richting Zwolle, maar ook de andere kant op is er hoogte van Hattemerbroek, de weg ook dicht. Duurt waarschijnlijk ook nog de hele dag. Omrijden doe je over de A1 en de A50.
1: Krijgen vandaag een droge en zonnige dag. In het noorden kan nog wat bewolking voorkomen. Het wordt 20 tot 23 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. 8 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na het heftige ongeluk op de A28 vannacht bij het Gelderse Wezep. Wat daar precies gebeurde, dat vertelt de brandweer bij Omroep Gelderland.
28: Er is hier een ernstig ongeval gebeurd. Een Oostenrijkse touringcar is achterop een bedrijfsbusje gereden. Daarop is de touringcar uit moeten wijken, is door de vangrail geklapt en is uiteindelijk op de kans aan de overkant van de weg terechtgekomen.
3: Het Isala ziekenhuis in Zwolle vangt de gewonden op. Het zou gaan om Duitse scholieren die in die touringcar zaten. Sommige van hen hebben snijwonden van het glas. De ravage is enorm, de weg ligt bezaaid met brokstukken. De A28 is tot na de avondspits in beide richtingen dicht.
27: Wat ik altijd zo heftig vind aan ongelukken met touringcars, met name als je dan ook noemt dat er scholieren in hebben gezeten, is dat je als ouder je kind uitzwaait die op kamp gaan of op dagtrip of wat dan ook. En dan gebeurt er een ongeluk. En dat, je denkt daar als ouder, denk ik, altijd wel aan. Zo van, oké, ze komen toch wel terug. Maar en dan stil je jezelf weer en denk je, natuurlijk komen ze terug. En in dit geval, gelukkig zijn het alleen dus maar gewonden die goed behandeld kunnen worden in het ziekenhuis. Maar dat is altijd wat er door je hoofd gaat als het om een bus met scholieren gaat. Dat komt er nog eens bovenop of zo in de emotie.
1: Een van je grootste angsten wordt toch werkelijkheid.
27: Precies, ja.
3: Ja, ik moet zeggen dat hier wel een aantal zwaar gewonden bij lijkt te zitten. En ook de bestelbus, waar die touringcar dus tegenaan is geknald. Op beeld is te zien dat die in tweeën is gebroken. Ook eigenlijk moet met die inzittende is, dat is nog niet duidelijk. In Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden toen ze de politie zag langsrijden. De vrouw en de baby belanden in de bosjes, raakten licht gewond. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Wat de relatie is tussen de man en de vrouw is niet bekend. En ook in het zuiden van het land zit de schoolvakantie er weer op. De zomervakantie zo ongeveer. Ja, nu zullen op veel scholen de lessen daar weer beginnen. Vorige week waren natuurlijk de scholen in de regio Noord alweer van start gegaan. In het midden van het land zijn kinderen nog een weekje vrij. En de rookvrije generatie, ja, die lijkt verder weg dan ooit. Want 40% van de jongvolwassenen rookt of veept namelijk. Dat staat in het AD. Het doel vanuit de overheid is natuurlijk dat er geen rokende jongeren meer zijn in 2040. Maar dat wordt echt wel een moeilijk verhaal, schrijft de krant. Met name vapen is erg populair onder jongeren. Ze worden ook daarin beïnvloed door sociale media. Ze zien op de socials andere vapen. Maar het zijn ook de soort vapes. Zo is daar de illegale smartvape die gebruikt wordt. Met spelletjes op die vape. Die zijn toch echt de boosdoener. Dat spelletje zit dan in de houder van de vape. En bij elk puffje dat je neemt, ja, verdien je punten. En we kennen natuurlijk ook al de verhalen van jongeren die zich echt helemaal suf vapen en 's nachts niet meer kunnen slapen.
27: Suf puffen?
3: Ja, puffen en vapen. En dat is,
1: dat spelletje, jongen, dat is toch heel, heel gek. Dat je de... Ik heb het helemaal uitgespeeld.
27: Wat raar ook.
1: Ik heb het spelletje helemaal uit alle levels. Ik was er heel erg goed in.
27: Weet je wat ik bij dit ook altijd het idee heb? Je loopt als overheid altijd gewoon 3 stappen achter. Dus er is vol ingezet op dat beleid om sigaretten te verbannen en daar dus een rookvrije generatie mee te maken. Maar ondertussen was eigenlijk onder de radar, waren die vapes natuurlijk al helemaal upcoming. En dan loop je toch achter met het beleid op van die vapes.
1: Ja, maar heel even, want jij zegt inderdaad, moet je kijken wat ze de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. De minimumleeftijd is omhoog. Sigaretten mogen niet meer in het beeld in een supermarkt. Er mag niet meer mee geadverteerd worden. Sponsoren mag niet meer. Vroeger stond Marlboro gewoon op een Formule 1 auto. Mm-hmm. Of wat stond er. En nu zitten we verder weg bij een rookvrije generatie dan ooit. Dus ja, het heeft eigenlijk geen moer geholpen. Gewoon helemaal niks.
3: En
1: dan,
3: ze zeggen ook echt, het zit hem in dat vapen. En als je eenmaal vaped, heb je een 3 keer grotere kans dat je uiteindelijk ook echt gaat roken. En wie jong begint, ja, die is er gewoon niet af te krijgen bijna.
27: Nou, en los van echt gaan roken, het vapen zelf is natuurlijk ook al verschrikkelijk
3: slecht.
27: Ja, zeker,
3: absoluut.
27: En als ze daar zit nu ook vol beleid op. Maar dan is er ongetwijfeld onder de radar door die verschrikkelijke industrie ook alweer iets aan het broeien. Wat ze aan het verzinnen zijn, wat dan weer die vapes kan vervangen.
1: Ja, maar ik denk dat het probleem nu met social media nog veel groter is. Want daarmee komen ze dus in aanraking.
3: Ja,
1: dus...
3: en ze zien andere mensen het doen, worden natuurlijk ongelooflijk beïnvloed.
1: Ja.
27: Hoe lang ben jij al gestopt?
1: Echt al jaren.
27: Maar ik weet dat jij een app hebt. Jaren. Heb je die nog steeds waarop staat hoeveel dagen, hoeveel geld je hebt uitgespaard? Want het is voor jou nu heel normaal, hè, dat je niet rookt. Maar toen we met het radioprogramma begonnen, ging jij echt denk ik nog wel 2 of 3 keer in een ochtend ging je naar buiten om even te paffen.
1: Ja.
27: Nee, en het blijft knappen dat je niet meer rookt.
1: Ik zit heel even te kijken. Nee, ik heb een verkeerde update gedraaid. Dus die apps zijn dan weer niet mee op een volgende telefoon. Oh ja. Maar ik denk een jaartje of 5 ongeveer dat ik nu gestopt ben. En dat was gewoon, ik dacht op een gegeven moment, ik heb wel uitgerookt. Alsof je nog maar 1 patatje nam en dat je dacht van, nou, ik heb nu genoeg patat op.
27: Echt goed hoor.
1: Ja, nee,
27: het blijft knap, want je was er gewoon aan verslaafd.
1: Ja, absoluut. Zometeen nieuwe ronde 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro. Eens even kijken met wie wij zometeen gaan spelen.
2: Annemarie, Mattie, Marieke. Annemarie,
1: Marieke, Mattie. Mattie. Wil je met me spelen? Kun je nu bellen 0909-9596.

0: Bibi Rexha, Faithless Back in Music en New Religion. Als jij de naam Bo ziet staan, denk je aan een man of een vrouw?
1: Oh, dan denk ik aan een man, maar dat komt door Bo van Ervendoren, dat is mijn RTL-collega.
0: Oh ja, ik vind namelijk ook een hele mooie naam voor een vrouw.
1: Waar gaan we op inzetten? Het is B-E-A-U. Ik zeg een man.
0: Ja, ik denk een vrouw. Goedemorgen, Bo.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, leuk zeg. Ja, ja, wat een mooie naam. Wat een mooie naam.
1: Ja, gaat dit, moet je dit vaak verklaren?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. En hoe heet de rest van de familie? Hebben jullie allemaal van die mooie, zeg maar, zo'n
1: Franse klank.
0: Ja, Franse klank.
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb nog drie zussen hoor. En Michelle, Chantal en René. Allemaal dames.
1: Hey, en bij René is dus ook, dat is natuurlijk ook een unisexnaam.
2: Ja, dat is wel vaker de vraag waarom. Hoor. Maar echt een vrouw.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Dat is dat dan met dubbel E?
2: Ja, dubbel E.
0: Hey Bo, ben je nog op vakantie geweest afgelopen zomer?
2: Nee, ik moet nog gaan. Ik heb pas in september vakantie. Ik heb geen kinderen, dat scheelt. Dus ik kan naar het hoofdseizoen.
0: Oh, lekker buiten het hoogseizoen. Oh,
1: ja. Dan is het ook wat minder heet. Ga je ook naar Zuid-Europa?
2: Ik ga lekker naar Rodos.
1: Geweldig.
0: Zo, fantastisch zeg.
2: Ja.
1: En met wie?
2: Ik heb ook een heel veel zin in. Met mijn vriend.
0: Nou, geweldig. En dan krijg je natuurlijk een hele andere vakantie dan het column wat Marieke hier afgelopen week voorlas. Dus,
2: ik heb geen kinderen, ik ga lekker all-inclusief, ik mag niet klaar.
1: Geweldig, oh, echt geweldig.
0: Oh, de wekker niet zetten, lekker uitslapen, cocktailtje hier.
1: En ik weet of jullie nog wel eens denken aan gezinsuitbreiding. En doe het, want het is ook fantastisch, maar geniet echt even van de vakantie. Want dit is vakantie, Bo.
2: Ik zal het onthouden, ga ik doen. Ja, komt goed hoor.
0: Hey, hopelijk ga je 2.500 euro meenemen naar Rodos. We gaan 4 op een rij, ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor,
0: hartstikke goed, dan ga ik de studio verlaten.
1: Zo, Mattie wandelt naar buiten. Dat betekent dat wij met elkaar over zijn. 4 woorden heb ik voor je. Ik wil je eerste associatie horen. En ligt dat straks gelijk met Mattie zijn eerste gedachte. Dan krijg je dus een straatstaatsloten en 2.500 euro.
2: Yes.
1: Bo, het eerste woord is duur.
2: Goedkoop.
1: Yoghurt.
2: Muesli.
1: Fiets.
2: Bel.
1: Lasagne.
2: Oven.
1: 4 woorden. Zijn het ook de 4 woorden waar Mattie zo meteen meekomt? We gaan het horen. Naar Kelly Clarkson.

0: Food Suck Without You. Vier op een rij spelen we met Bo uit Goorne. En dit waren haar vier woorden. Duur.
1: Goedkoop.
0: Yoghurt.
1: Muesli.
0: Fiets.
1: Bel.
0: Lasagne.
1: Oven.
0: Hey Bo, hoe laat had jij vanmorgen de radio aan?
1: Ja, dat was om 6:15 al.
0: Heb jij gehoord wat wij vanmorgen hebben gedaan?
1: Ja, maar ik heb het woord yoghurt niet gehoord.
0: Ik ga toch even uitleggen voor iedereen die net de radio heeft aangezet. Kan ik me voorstellen. Vanmorgen in alle vroegte hebben wij iets gedaan wat we heel af en toe doen. We hebben van de redactie 10 woorden gekregen. En Mattie, Annemarie en ik hebben bij die 10 woorden allebei onze eerste associatie gegeven. Dat heb jij dus gehoord, Bo.
1: Ja.
0: En uiteindelijk worden van die 10 woorden... worden er 4 gekozen door de redactie... waarmee we dan uiteindelijk gaan 4 op een rijen. En dus, als je vroeg hebt geluisterd vanmorgen... ja, dan heb je alle associaties al een keer voorbij horen komen. Jij speelt nu met Mattie. Wist jij nog wat zijn associaties waren... bij duur, yoghurt, fiets en lasagne?
1: Ja. Ja.
0: Ja? Bij alle 4 de woorden?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oké, dus jij zegt...
1: Maar yoghurt niet. Yoghurt weet ik dus niet zeker trouwens. Nee, die weet ik niet zeker.
0: Oké, bij yoghurt weet je niet zeker.
1: Ja.
0: En daar heb jij muesli gezegd. Maar van de andere 3 woorden zeg jij dat in elk geval 3 goed. Het draait dus voor jou eigenlijk om die spannende yoghurt.
1: Ja, de yoghurt, ja.
0: Ik ga Mattie erbij roepen.
1: Ja.
0: Ik leg hem 4 dezelfde woorden voor. En als hij nou precies op 1 lijn zit met jou... dan krijg jij van ons 2.500 euro. Mattie, het eerste woord dat ik aan Bo heb gegeven is... duur.
2: Goedkoop.
0: Ik ga iets doen wat we anders nooit doen. Ik ga het nu al heel spannend maken. Wat is jouw associatie bij... yoghurt?
2: Bakje.
1: Oh.
2: Ja, yoghurt doe ik in een bakje.
0: Ja, Bo, wat heb jij daar gezegd?
1: Muesli.
0: En het erge is... Bo, die wist de andere woorden zeker... omdat ze vanmorgen heel vroeg heeft meegeluisterd... en dus al de woorden voorbij heeft horen komen. Maar ze wist niet meer zeker wat jij bij yoghurt had gezegd... en dus koos jij voor muesli, hè, Bo?
1: Ja, helaas. Ja, het was een muesli.
0: Ja, want die andere fiets had je gezegd, Mattie?
2: Bel.
0: En lasagne?
1: Ja.
2: Oven.
0: Ja.
2: Oh, Bo.
1: Ja, ach.
0: Ja. Ja, jammer, het is niet anders.
1: Niks aan te doen. Nee. Nou, ik vond heel leuk dat ik in een uitzending mocht komen.
2: Ja, nou, alsnog veel plezier op Rodos.
1: Ja, dankjewel. Gaat goed komen. Ga lekker aan de cocktails.
2: Ja,
0: eerlijk.
2: I love it.
0: Ja, misschien de Virgin variant, want je hebt iets minder te besteden. Geen 2.500 euro op de rekening. Maar geniet ervan, hè?
1: Het is al inclusief. Komt goed, maar dankjewel.
2: Heerlijk.

0: deze week Roxy Dekker bij Q-Music en Bare Minimum.
1: Je zingt het zo mee, hè?
0: Lekker liedje, hè?
1: Ja. Het is
0: een nichtje van Vlies Albers, hè? Van het Nederlands hockeyteam.
1: Over Koos Albers.
0: Nee.
1: Oh.
0: Tenminste, naar mijn weten niet.
1: Okay.
0: Naar mijn weten niet. Hey, Luc, trouwens.
2: Ja.
0: Ik zat gisteren nog even die wedstrijd terug te kijken van de hockeydames. Want dat viel natuurlijk gelijk met Formule 1. Gefeliciteerd trouwens, 4-1 China.
2: Ja.
0: Hoe weten die meiden wanneer ze moeten wisselen? Want ze wisselen continu. Ze lopen het veld op en af en op en af.
1: Wordt dat niet aan de zijkant door een coach of zo geregeld, zoals bij het voetbal?
0: Nou, dat zie ik dus niet. Want het staat niet met cijfers in de lucht bijvoorbeeld. Ik kon er niks. Ik kon niks ontdekken. Niks.
2: Nou, ik durf daar niet uitspraken over te doen. Nou, ik weet het niet zeker. Ik
1: ben wel van de sportredactie.
2: Ja, je bent wel van de sportredactie. Ik kan wel iets nu gaan opperen, maar ik weet het niet 100% zeker. Want ze hebben inderdaad niet zo'n bord wat de lucht in gaat. Met een speler aan de zijkant moet. Het gaat ook heel snel. Dus je kan gewoon de hele tijd doorwisselen. Dus zo'n coach blijft ook niet roepen. En nu die, en nu die, en nu die.
0: Moet ik nou weer je bij Jansen gaan appen?
2: Alsof jij het zo erg vindt. Oh, ja, nee, dan moet ik weer een blondine uit de Nederlandse hockeydames gaan contacten privé. Oh, ik, Mattie Valk, heb last van mijn fame en roem. Nee,
0: ik heb vorige keer er eigenlijk ook aan gevraagd. Wat doen jullie op de iPad naast het veld? Bestellen jullie daar eten? Maar nee, dan kunnen ze het spel zien van de tegenstander. Zal ik even...
1: Maar jij bent op apping basis met Jibby Jansen. Jibby Jansen is de vrouw, ik leer steeds meer over hockey door jullie. Is de vrouw die met een slag van 105 km per uur die bal kan wegslaan, hè?
2: Heel goed, heel goed.
0: Wacht even, ik ga een appje voor de inspreken. Kijken of we wel antwoord krijgen. Hallo Jibby, Mattie en Marieke hier.
1: Hi!
0: En Luc. We hebben een vraag aan je. We hebben gisteren naar het hockey zitten kijken. En wij snappen niet hoe een speler weet van jullie ploeg wanneer je moet wisselen. Want jullie lopen op en af het veld. En hoe hoor je dat?
1: Gefeliciteerd met de winst!
0: Gefeliciteerd met de winst! Dag!
1: Nou, als ze nou met diezelfde snelheid waarmee ze een bal slaat ook terug hebt, dan horen we het misschien nog voor het foute uur.
0: Dat zou fantastisch zijn. Luc, zo meteen een overzicht van alles wat er op het sportveld is gebeurd afgelopen weekend. Wat gaan we horen?
2: Iets over hockey.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
5: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
14: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Goedemorgen, het is 1 over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
19: Goedemorgen, bij het heftig ongeluk met een touringcar vannacht en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Je hoort meer van de politie bij de NOS.
20: En de touringcar zat onder andere Duitse middelbare scholieren. Nou, die zijn er voor een groot deel op eigen gelegenheid uitgekomen. Ook, maar ook enkele dus gewond geraakt en ziekenhuisbehandeling nodig. En ook de bestuurder van de bestelbus die is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. En
19: bij het ziekenhuis in Zwolle staan ze klaar om eventueel meer mensen op te vangen. De A28 blijft de hele dag dicht. Ja, wat is nu de beste manier om het woningtekort in ons land op te lossen? Nou, het Instituut voor de Bouw heeft er nieuw onderzoek naar gedaan en zegt dat het ombouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden in ieder geval

0: niet veel helpt. De panden zijn vaak niet geschikt of liggen te ver van de bewoonde wereld. Alleen nieuwe woningen bijbouwen heeft effect, zeggen de onderzoekers. Dat is een tegenvaller van het kabinet dat vol inzet op ombouwen. En een doorbraak in de zorg. Bij 4 op de 5 patiënten met endeldarmkanker is het niet meer nodig om te opereren. Bestraling en chemotherapie zijn vaak genoeg om de tumor te laten verdwijnen, blijkt uit internationaal onderzoek. Dat is fijn, want bij zo'n operatie komen soms grote complicaties, vertelt deze arts bij de NOS.
1: Als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. Met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet.
0: Niet opereren zorgt dus voor minder klachten, terwijl de kans op overleven volgens de onderzoekers hetzelfde blijft. En er zijn vorig jaar 1,7 miljoen auto's in ons land verkocht. Nieuwe en tweedehandsjes bij elkaar opgeteld. Vooral auto's van 16 jaar en ouder werden goed verkocht, heeft het CBS berekend. De meeste auto's die gekocht werden reden op benzine. 8 op de 10 zijn benzineauto's, maar ook plug-in hybrids. Die gaan lekker. Dat zijn auto's die gedeeltelijk elektrisch rijden. Het weer dan, we krijgen een droge en zonnige dag. In het noorden kan nog wel bewolking voorkomen. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: Op de weg eerst die wegafsluiting in verband met het ongeluk met die touringcar op de A28 Amersfoort naar Zwolle. Maar ook de andere kant op, ter hoogte van Hattemerbroek, is dus de weg dicht. Omrijden doe je over de A1 en de A50. Op de A1 is een vertraging langer dan een kwartier, de rest blijft eronder. Dat is richting Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer en 20 minuten.
3: Music. Ja, de zomer van 2026 was onder andere de zomer van de Bauza. Magnetic hoor je zometeen naar Ray en Where Is My Husband. Yeah.

0: Becky Music en Where Is My Husband?
1: Lowlands, wij stonden op Lowlands, toch?
2: Lowlands?
1: Ray, of niet?
3: Vorig jaar.
2: Oh, vorig jaar.
3: Oh. Dus je loopt weer een jaar achter.
1: Nee. Oh, jeetje.
0: Nou, leuk gokje. Ja. Leuk gokje daar. 7 over 9, maandag de 24 van augustus, show 1685, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
5: Goedemorgen.
0: Ik heb nog geen antwoord van Jibby Jansen van het Nederlands hockeydamesteam.
1: Misschien slaapt ze uit. Hoe laat was de wedstrijd gisteren?
0: Volgens mij 4 uur.
3: Ja, 4 uur. Oh. Middags.
1: Zeg maar. Is het dan nu door weer naar de volgende ronde? Ja, ze waren al door die groepsfase.
3: De hockeysters zijn door naar de halve finale. Tegen wie ze spelen in die halve finale, dat wordt vanavond bekend.
0: Oké, ik heb de vraag namelijk aan aangesteld. Hoe weet je dat je moet wisselen? Maar goed,
3: waarom had je die vraag dan? Hoe kwam je op die vraag?
0: Omdat ik gisteren zat te kijken en ze wisselen op zo'n hoog tempo dat ik dacht, ja, hoe weten ze het, zeg maar? Ja.
1: Mag je bij, dat weet ik niet, voetbal onbeperkt wisselen? Of is er een x-aantal wissels?
3: Nee, bij voetbal is het een beperkt aantal wisselen. En bij hockey mag je de hele tijd door blijven wisselen. En dan zie je dus ook inderdaad, gewoon tijdens spelmomenten, en vandaar jouw vraag waarschijnlijk ook, Mattie, gewoon een paar meiden dan snel naar de kant rennen en er komen een paar meiden in. Maar dat gaat in zo'n vaart, het lijkt wel een distributiecentrum. Je kan niet constant een bord in de lucht gaan houden met nu jij. Of die namen blijven roepen. Dus goede vraag, hoe weten ze dat? Geen idee.
1: Nou, we hopen het van Jibby te horen.
0: Luc, het gaat sowieso lekker. Ook met de mannen. De WK hockey mannen.
3: Klopt, die spelen vanavond tegen Engeland. En dit WK is natuurlijk leuk om te zeggen, is in eigen land, hè, jongens. Het is gewoon allemaal in België en in Nederland. Maar alle Nederlandse wedstrijden wordt dus ook op Nederlandse bodem gespeeld. Vanavond, de mannen die staan eigenlijk al met één been in de halve finale, moeten tegen Engeland spelen. Ik denk dat dat wel goed komt. Ja. En ik ben ontzettend fan van Duco Telgekamp. Die scoorde toen de winnende shootout tegen de Duitsers in de finale, in de Olympische finale in Parijs.
0: Ja.
3: Ik zie jou lachen, Mattie.
0: Nou ja, dat is natuurlijk een veelbesproken speler.
3: Ja,
0: vooral zijn gedrag op het veld. Dus veel besproken.
1: Waarom dan?
3: Omdat de Duitse keeper had toen de tijd van tevoren gezegd, die gasten allemaal bang voor ons. Die Nederlanders zijn allemaal bang voor ons. En Duco had gedacht, echt een mannetje, was toen 22, volgens mij is hij nu 24. Dacht van, laat mij die allerlaatste shootout maar nemen. Laat mij hem maar nemen, ik schiet hem er wel in. Dan leg je nog wel wat druk op je eigen schouders.
0: Ja.
3: En toen had hij hem gescoord, goud voor Nederland. Even met zijn vingertje naar die keeper, even voor zich liggen. En een tikkie op zijn hoofd.
1: Oh.
0: Hij deed zijn vinger zo voor zijn mond, zo van stil jij. En daar moet je een beetje van houden, van dat gedrag.
3: En daar hou ik van.
0: Ja, daar hou ik van.
3: Dus ik hou van al die mannen en die vrouwen. Nog even een leuk statistiekje. Als het gaat om de Nederlandse hockeyvrouwen, die gaan dus ook lekker. Hoe lang is het geleden dat zij een wedstrijd verloren hebben, denk je, Marieke? Op dan wel een titeltoernooi. Dus een EK, WK, Olympische Spelen.
1: Dan ga ik hoog zitten. 18 maanden?
3: 18 maanden? Nou, laatste keer was op 11 augustus. 2011.
0: Wauw, ongelooflijk.
1: Nee, joh.
0: Ja, we zijn zo goed in hockey.
1: Maar dan is het toch gewoon, dan worden we toch wereldkampioen.
0: Ja, niet jinxen. Niet jinxen.
1: Oké, sorry.
3: Ja. Zal ik het gewoon zeggen?
0: Bij het voetbal werkte dat ook niet bij jou.
3: Nou, daarover gesproken, het WK voetbal van afgelopen zomer, inderdaad, daar werden wij geen wereldkampioen, had ik wel verwacht. En toen dacht bondscoach Ronald Koeman, daar moet ik ook mijn verlies nemen. Ik stap op, ik vertrek. En dan moet de KNVB op zoek naar een nieuwe bondscoach. Daar is heel veel over te zeggen en over te doen geweest. Uiteindelijk hebben wij een nieuwe bondscoach gekregen, Xavi Hernandez. Die wordt morgen gepresenteerd, echt. Op een persconferentie kunnen vragen worden gesteld. Maar in aanloop naar die presentatie werd Nigel de Jong, technisch directeur bij de KNVB, geïnterviewd door de NOS. En ik zat al te kijken gisteren met bord op schoot na de voetbalsamenvattingen. En ik zat me naar te ergeren, te irriteren en ik frat bijna mijn hele bord op. Want wat wordt er gevraagd door de interviewer van de NOS? Nou, luister maar gewoon even mee.
6: Wat betekent dat dan? Dat als dit een mislukking wordt, dat je daar dan zelf je consequenties aan verbindt? Of?
7: Nou, dat is te vroeg om te zeggen, maar ik vind wel altijd dat je gezamenlijk een evaluatie moet gaan en kijken waar je dat in het proces zit.
3: Die hele coach is nog niet eens begonnen. Hij is nog niet eens gepresenteerd. Hij heeft nog geen stap op het voetbalveld in Zeist gezet. Ja. En er wordt nu alweer gevraagd, als dit misgaat, als het niks wordt, als het een grote disruptie, stap jij dan ook op? Hou gewoon je mond. Ja. Echt, waarom zitten we nu alweer in deze hoek? Waarom is het de sportjournalistiek van de afgelopen tijd zoveel zeuren, zoveel trappen, zoveel treiteren, zoveel gal over iedereen huis? Gaat hebben over wat zijn de plannen? Waar droom je van? Worden we wereldkampioen? Want dat hoor ik elke ochtend op Q-Music bij een of andere gek groep. Weet je, stel die vragen met je zure NOS-back.
0: Ja? Juist.
3: Morgen wordt het

0: Bluff bij Q-Music en dichterbij dan ooit.
1: Ik heb in alle bescheidenheid zo ontzettend vaak naar een filmpje van onszelf zitten kijken op onze Instagram-account. Dat is Edmatty Marieke.
0: Wij zijn ook echt gek op onszelf. Ja, echt, alle verhalen zijn waar. Nee, wij zitten 6 keer naar onszelf te kijken. Nou, ja. Echt gênant. Wat, wie zitten we kijken dan?
1: Nou, ik heb zo gelachen om dat filmpje waarin Annemarie zegt dat ze geen reet van glasvezel begrijpt, maar dat er wel monteurs bij haar thuis waren geweest. En vervolgens hebben wij glasvezelmonteur Ramon aan de telefoon. En dan mag Annemarie allemaal vragen stellen aan Ramon. Maar dan zie je gewoon vooral bij Annemarie en bij mij dat we er nog steeds niks van begrijpen.
0: Ik vond het vooral goed om te zien dat het verhaal zo herkend wordt door heel veel mensen die eronder hebben gereageerd, Annemarie, die ook geen reet van glasvezel begrijpen.
2: Wat kun je er nou precies mee?
0: Juist, dat vind je op Edmatty Marieke. Nou krijgt het verhaal nog wel een vervolg.
2: Ja, nou, ik werd aangesproken door mijn buren op dat filmpje dus. Want meer mensen hadden dat gezien. En bij ons in de buurt, ja, in die hele straat wordt natuurlijk glasvezel aangelegd. Dus ja. Mijn buren hadden ook te maken met dat verhaal. Het wordt allemaal geregeld door de VVE. Dus iemand bij mijn sportklas, die dan mijn buurman is en ook hoofd VVE, die zei, leuk dat verhaal van glasvezel, maar weet wel dat jij nu de glasvezelcoördinator bent van jouw pand.
1: Oh, verschrikkelijk.
2: Oh, dacht ik. Ja, dat werd gewoon even in mijn schoenen geschoven. Nee, dat was een soort open sollicitatie. Toen zei ik, ja, nou ja, oké, is goed. Maar ja, toen dacht ik, wat moet ik hier nu weer mee? Maar ja, dat heeft natuurlijk mee te maken dat het glasvezel is aangelegd in mijn huis. Want ik beneden woon, dus er zit een enorme, ja,
1: kabel
2: in mijn meterkast, maar die moet natuurlijk nog omhoog getrokken worden naar al mijn buren.
1: En moet jij dat nu gaan doen?
2: Ik heb drie mensen, zeg maar, drie appartementen nog boven mij. Dus daar moeten afspraken voor worden gemaakt. Nou,
0: hemel.
1: Ja, dan ga jij nu coördineren?
2: Ja, mijn uren gaat lopen vanaf 1 uur vanmiddag.
0: God, zeg. Nou goed, we wensen Annemarie heel veel sterkte vandaag.
1: Ja.

0: Amstel. Hey Menno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Foute uur gaat beginnen. Ik had nog een idee trouwens.
1: Ja?
0: Jij wil nog wel eens last hebben van nierstenen. Moeten we niet gewoon een hele grote subwoofer in de studio leggen waar je dan op gaat zitten tijdens het foute uur?
1: Op gaat zitten.
0: En dat we dan proberen om jou op die manier de nierstenen te vergruizen, zeg maar. Dat draai je allemaal liedjes met hele lage bassen.
1: Ja?
0: En dan maken we, ja.
1: Ja, ik vind het topplan.
0: Toch?
2: Want dat is ook een beetje hoe ze het in het ziekenhuis doen, toch?
0: Ja.
2: Want je had het vorige week weer even. Dan wordt het een soort van weggetrild, toch, die nierstenen?
1: Nou, er wordt een soort opgeschoten. Met luchtdruk of zo.
0: Maar ga gewoon op een speaker zitten.
2: Ja. Kijk of het werkt.
1: Ja, ik weet niet of dan nierstenen weggaan of dat ik heel opgewonden van word.
2: Maar nou, ik wou zeggen, ik vind het ook wel lekker om even op die show te doen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, nou, welke muziek komt er uit die speaker?
1: Nou, Jump for Joy van Too Unlimited.
2: Oh. Even die lage bas.
1: Ja. Of 24/7 met Slave to the Music.
0: Nou, zeg het maar. Waarmee begint Menno het foute uur zo direct? Jij bepaalt nu in de app van Q Music.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: eboekhouden.nl. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
12: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
19: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
22: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
22: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
24: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
10: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
26: Ja, de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 4 files. 2 files hebben een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stoe en Hoevelaken 6 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel 2 kilometer, vertraging is daar 22 minuten. Het is maandagochtend, ben je erbij vandaag? Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment mee bezig bent. Ja, misschien is dit wel de eerste dag na je vakantie, dan kan natuurlijk goed. Of begin je juist aan de laatste week voordat je op vakantie gaat, ben je gewoon de hele zomer aan het doorploeteren, wat je situatie ook is. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn

0: met Gerard Joling, Ik hou er zo van. Klik op je favoriet in de Q-app.
1: Q-Music is proud to be found.
0: Eerst Too Unlimited, Jump for Joy.

0: stuurt Mitchell Rentmeester. Nou ja, ook goedemorgen. Die is ingelokt vanuit de cabine. Kelly Cox, die is ook ingelokt, zie ik in de Q-app. Ze werkt vandaag in de trimsalon. Ze moet nog anderhalve week werken voordat ze vakantie heeft. Corwin van Meel, die is een dagje uien aan het rooien. Daphne Gerritsen, die is aan het werk en jarig vandaag. Nou, gefeliciteerd. Michel Huisman, die is ingelokt. Die is onderweg naar de eerste klant in Almelo. En Henry Rechts, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij klokt je in. Je bent onderweg naar de KVK om je in te schrijven.
1: Ja, klopt.
0: Wat voor bedrijf ga je beginnen, Henry?
1: Ik rook mijn eigen vis en dan een beetje verkopen, zeg maar.
0: Oké. En die vis, die vang je dan zelf ergens? Of?
1: Ja, in principe kun je het gewoon inkopen bij de groothandel. Maar ik vang alles zelf.
0: Ja.
1: En één keer in zoveel tijd gaat er rook over aan. En dan, is iedereen weer blij.
0: Oké, en hoe heet je winkel?
1: Rokerij Rechts.
0: Rokerij Rechts, nou, dat alliteert mooi en is precies wat het is natuurlijk.
1: Ja,
0: ja. Nou ja, ga je handtekening zetten.
1: Ja man, ja, heel veel zin in.
0: Ja, dat begrijp ik. En neem er daarna een klein drankje op om het te vieren. Dat zou je kunnen doen in mijn koffiecup. Nou, die is er niet heel snel, maar ik ga je mijn koffiecup opsturen.
1: Top.
0: Ja, en voordat we ophangen, nog één ding.
1: Ja, hele fijne dag.
2: Fijne dag!
0: Nou, Henry van Rokerij Rechts, hele fijne dag, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Het is maandagochtend, dit is het Foutuur. Charlie Lonois en Mental Tio met Your Smile. Tegenover de Party Animals met Aquarius. Welke wil je? Klik op je favoriet in de Q-app. Of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Naar Alice Cooper.

0: En stak aan you, zometeen het nieuws met Nathalie.
1: Ja, met straks het laatste nieuws over het ongeluk van vannacht op de A28.
0: Het foute uur. Ja, de scholen zijn vandaag ook weer begonnen in het zuiden. Dus we gaan zometeen even een battle doen tussen twee zuiderlingen. Maar eerst wil ik van je weten, wil je zometeen anders nieuws...

0: Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Wil je ook een kleine tussenstand? De Ademloos Doeg Die Nacht, ja, ligt eigenlijk al best wel ver voor.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn.

0: Gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
3: ik red me wel hoor.
2: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
1: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Kippies. Klaar binnen 30 minuten.
1: Kippie.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim. Bekijken. We doen met je mee. Plus.
7: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
8: Goedemorgen. De politie is druk bezig met onderzoek op de A28 bij Wezep in Gelderland. Daar botste vannacht een touringcar op een bestelbus. In die touringcar zaten scholieren uit Duitsland. Je hoort de politie bij de NOS.
9: Wat we in ieder geval weten is dat er in elk geval 8 personen naar het ziekenhuis zijn gegaan met letsel.

0: Dat we nog de nodige lichtgewonden hebben.
1: Ook de bestuurder van de bestelbus raakte gewond. Tientallen lichtgewonden worden opgevangen in een sporthal in Wezep. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat wordt nu onderzocht. De A28 blijft de hele dag dicht. Dan naar Politiek Den Haag. Er worden weer veel kopjes koffie gedronken en gepraat over de begroting. Vandaag gaat Pro langs bij premier Jette en financiënminister Heijnen. Later deze week volgen ook SGP en JA21. Jette heeft de oppositie hard nodig voor een meerderheid in beide kamers. De begroting moet eigenlijk deze week af zijn. Steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen. Nu gaat het vooral om de enorme droogte en hitte. We maken ons meer zorgen omdat we direct de gevolgen zien van het weer, zeggen de onderzoekers. En China roept ruim 4 miljoen elektrische auto's terug, waaronder bijna 3 miljoen Tesla's. Het gaat om de deurklink aan de buitenkant die verborgen in de auto's zitten. Volgens een toezichthouder zijn die in noodsituaties moeilijk te vinden. Er gebeurden al meerdere ongelukken waarbij inzittenden door de verborgen klinken vast kwamen te zitten in een brandende auto. Tesla hoopt het probleem op te lossen met waarschuwingsstickers en een software-update die de ramen na een crash automatisch laten zakken. Dan nog het weer van Weerplaatsen. We krijgen een droge en zonnige dag in het noorden wat bewolking door 20 tot 23 graden.
2: 5 files gemeld door Flitsmeister. En ik heb hier files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 2. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Hoenderloo. 3 kilometer, vertraging 11 minuten. En snelheidscontroles op de A7 van Drachten naar Groningen bij 168,1. Op de A12 van Maarn naar Utrecht bij hectometerpaal 75. De A27 Hilversum richting Utrecht bij 87,8. Van Hilversum naar Almere op de A27 bij 115,2. Op de A28 van Zwolle naar Meppel bij 96,8. En de A58, de ene laatste, Breda richting Berg op Zoom bij 59,9. En de A73 van Venlo naar Venray, controle bij hectometerpaal 61,1.
3: Menno Barneveld.
2: Carl Douglas, Kung Fu Fighting tegenover Yvonne Elliman. If I Can't Have You. Stem op je favoriet.
4: Q Music is proud.

0: Douglas en Everybody Was Kung Fu Fighting. Het Foute Uur.
1: Ja, de scholen zijn weer begonnen in het zuiden vandaag. De lessen zijn, as we speak, nou ja, denk ik al wel bezig. Alleen in het midden van het land zijn kinderen nog wel een beetje vrij. Maar ik dacht, leuk, het zuiden is weer begonnen. Laten we een battle doen tussen twee zuiderlingen. Ik heb hier, uit Feyenaard, Frans Bauer.
2: Heb je even voor mij?
1: En uit Tillywood, uit Tilburg, Guus Meeuwis.
3: Ik loop hier in Brabant. In een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee.
1: Nou, voor welke ga je? Het is heel eenvoudig. Je klikt op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Zo naar deze ballad in het Foutuur van Extreme. Dit is More Than Words op Qmusic.

0: Primus.
1: En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.
2: En Brabant in het foutuur. Ik zie wel wat mensen in de Q-app die een beetje van de leg zijn en denken, hé, hoe zit het met die tijd? Ja, het foutuur sinds vorige week maandag is een klein beetje verhuisd. Van 9:30 tot 10:30. Dus dan weet je dat. Ja, het betekent wel dat het voor vandaag bijna erop zit. Oh. Ja, ja. Maar ik heb

0: Antonios en Hey Na Nee Na. Ja, we doen er nog één, toch? Ja, zometeen doen we nog één liedje uit het foutuur. Maar welk liedje moet dat worden? Je weet het lot van al die liedjes ligt iedere dag in jouw handen. Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Ga je voor Bloem en Even aan mijn moeder vragen?
1: Even aan mijn moeder
0: vragen. Of voor René Vroger en het goede doel. Met alles kan een mens gelukkig maken. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
14: Een droge en zonnige dag. In het noorden wel kans op wat regen en bewolking. Het is tussen de 20 en 23 graden. En voor mensen in het noorden, daar komt ook de zon hoor. Maar gewoon later vandaag.
15: Ik ben aan mijn moeder vragen.
14: Dit was Edwin.
16: Menno Barreveld.
14: Die het volgende nummer in het foutuur bij nog eentje dan zingt.
17: Ja,

0: En zet op Q-Music met Break Free. We gaan over 7 minuten terug naar 24 augustus 2017 in de Top 40 Classic.
1: Dit is Q-Music.
2: Dennis Wims.

0: Bob Sinclair en Love Generation. Top 40 Classic. We gaan terug in de tijd, terug naar 24 augustus 2017, vandaag in de Top 40 Classic. Weet je welke Nederlander op die dag werd bekroond tot beste voetbalster van Europa?
1: UEFA's Women's Player of the Year is Lieke Martens.
0: Ja, Lieke Martens, vertelde deze meneer, vol enthousiasme. Ja, ik denk dat deze dag voor haar in haar eigen geheugen staat gegrift. Ze vloog namelijk samen met Messi naar de uitreiking, want hij was ook genomineerd. En ze stond later met Ronaldo op het podium, want hij won die prijs voor de mannen. En dat ze die prijs won voor vrouwen was ook wel terecht. Ze scoorde dat jaar op het EK, ze won dat EK ook. Maar de UEFA vond ook dat haar techniek goed was. 1-1 acties goed, beslissende passes goed. Sterker nog, het werd nog groter, want het jaar sloot ze af als beste speler ter wereld.
2: En de winnaar is...
3: Lieke Martens.
0: Ja, ja.
3: Thank you very much, you all. My dad and mom, this one is also for you.
0: Ja, dan de top 40 van toen, van 24 augustus 2017. Ik heb 3 liedjes uit de top 40. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 7 stond Dua Lipa met New Rule.

en There's Nothing Holding Me Back. Nou, dat is keuze 3, dus laat weten welke je het leukst vindt. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zometeen rond 10 over 11. Nu Harry Styles. Dit is American Girls op Q Music.

0: Deborah. Wordt het Dua Lipa, Calvin Harris of Shawn Mendes? Ja, je kunt nog stemmen voor de top 40 Classic. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo meteen rond 10 over 11. Het nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, met straks belangrijk nieuws over het Songfestival.
0: En Another N54 Ultra zelf.

0: do.
1: Lieve die vuurwerken.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease. Spier.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk

0: fles 2 blikken van 25 centiliter ook maar 1 euro. Eurobeken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack Van. Wat is jouw favoriet?
12: Kippie.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: morgen het Q-music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
1: Goedemorgen. Avro Tros doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Je hoort Songfestival-verslaggever Lara Zevenberg.
2: Avro Tros geeft dezelfde reden als dit jaar om niet mee te doen aan het Songfestival. Israël doet wel mee en dat betekent dat een land in conflict meedoet. Nou, Avro Tros wil daar niet in meegaan en zegt: de wedstrijd wordt te ingewikkeld, er komen te veel politieke motivaties in en daar gaan wij niet aan meedoen.
1: Volgens Avro Tros is het evenement niet meer neutraal. NPO gaat nu kijken of een andere omroep iemand wil sturen. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het is één grote ravage op de A28 bij Wezep. Daar botste vanochtend een touringcar op een bestelbus. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht, vertelt de politie bij de NOS.
3: Als je zo kijkt, dan is het hard gegaan. Hoe dat precies is gebeurd, ja, dat weten we helaas nog niet. FO Verkeer gaat hier onderzoek doen. Het droneteam is hier al met drones in de lucht om ook alles in beeld te brengen. En ze proberen het plaatje compleet te krijgen en te achterhalen wat hier precies is gebeurd.
1: De weg is nog uren dicht, omdat er overal puin ligt dat moet worden opgeruimd. Bij het ongeluk zijn 8 mensen gewond geraakt. Tientallen lichtgewonden worden opgevangen in een sporthal. In de bus zaten Duitse scholieren en leraren die op weg waren naar Parijs. Dan naar Zwitserland. De eigenaar van het café dat afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde en waar 41 doden vielen, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Het echtpaar wordt vervolgd voor het café-drama en er wordt door veel Zwitsers

0: zien als schuldigen van de brand. En de rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped namelijk, meldt het AD. Het doel vanuit de overheid is dat er geen rokende jongeren meer zijn in 2040. Maar dat wordt een moeilijk verhaal, schrijft de krant. Met name vapen is erg populair onder jongeren. Zij worden beïnvloed door social media. Ze zien op socials andere vapen. Dan nog het weer van Weerplaza. Een droge en zonnige dag in het noorden wat bewolking. En het wordt 20 tot 23 graden.
1: 8 files op dit moment gemeld door Flitsmeister. 1 file heeft een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 21 minuten. En snelheidscontroles op de A7 van Drachten naar Groningen bij hectometerpaal 168,1. De A12 van Maarn naar Utrecht bij 75. De A27 Hilversum richting Utrecht bij 87,8. De A30 van Barneveld naar Ede bij 16,3. De A58 Breda richting Berg op Zoom bij 60. En de A73 Venlo richting Venray, controle bij hectometerpaal 61,1. Music. Menno Barreveld. Ja, ik heb zo Kensington.

0: Wat hebben Frits Cola, Luiers en Lady Hear Me Tonight met elkaar te maken? Ga ik straks vertellen. Eerste top 40 classic. Terug naar 24 augustus 2017. Op die dag werd Lieke Martens bekroond tot beste voetbalster van Europa. In de top 40 toen onder andere Dua Lipa met New Rules. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean met Feels. En Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Nou, welk nummer heeft de meeste stemmen gekregen?
1: Menno, goedemorgen op deze zonnige maandag. Voor mij Calvin Harris.
2: Shawn Mendes natuurlijk.
3: Holding me back.
4: There's nothing holding me back.
5: Shawn Mendes. Alleen maar Shawn Mendes.
0: Nou, Sven zegt Shawn Mendes. Alleen maar Shawn Mendes. Die heeft wel gewonnen. 62% van de stemmen.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All op Q-Music. Wat hebben Frits Cola, Luiers en Lady Hear Me Tonight met elkaar te maken? Frits Cola, Luiers en Lady Hear Me Tonight. Nou, ze zijn allemaal ontstaan op een zolderkamertje. Ja, de wegwerpluier door Marion Donovan. Ja, die was er klaar mee om steeds die natte luiers en beddengoed en zo te verschonen. Dus op haar zolderkamertje ging ze waterdichte luiers maken van een

0: Jean Mieux en Dark Before the Dawn. Hoe vaak kun je hetzelfde boek lezen voordat het echt gek wordt? Ik ben namelijk van plan een biografie van een artiest die ik zo ga draaien te gaan lezen. Maar voor de vierde keer, is dat gek? Artiest hoor je zo meteen. En ook Just Day, Jackstyle en John komen eraan. Turn the lights off.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

0: Business.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
16: Sloopmelk.
15: Mona?
16: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
16: Sloopmelk.
15: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
19: Nu hou hè, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
21: Aldi, klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu?
18: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
19: Nu hou hè, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
23: Kippie.
24: Jongens, eten.
25: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: In het noorden kans op wat bewolking, misschien nog een beetje regen. Verder vooral zonnig vandaag en droog, maximaal 23 graden. En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister, 14 files. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten, dat zijn er 4. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. Vertraging is daar een half uur. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging 20 minuten. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Hoenderloo 4 kilometer. Vertraging 14 minuten. En de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg, Reeshof en Galder 7 kilometer.

boek lezen voordat het echt gek wordt? Is het gek om bijvoorbeeld een boek voor de vierde keer te gaan lezen? Ja, ik pak net veel columns erbij, want die ga ik zo draaien. Ik heb zijn biografie echt al 3 keer gelezen en ik ben echt van plan om dat weer te gaan doen. Ik ben nu de biografie van Bluff aan het lezen, maar daarna ga ik veel columns weer opzoeken, denk ik. Het leest gewoon lekker weg, weet je. Het is gewoon een leuk boek, een leuk levensverhaal. Het zal op de een of andere manier wel inspireren of zo. Ja, en ik kan niet zeggen dat ik mega fan van Phil Collins ben. Dat is ook niet zo. Wel liefhebber. Ja, en door dat boek heb ik natuurlijk wel een beetje het idee dat ik hem persoonlijk ken. Dat is natuurlijk complete onzin. Want Phil Collins die weet waarschijnlijk niet eens dat ik besta. Maar door zijn muziek en door zijn verhalen en alles wat ik mijn hele leven al van hem zie en gezien heb. Ja, bouw je toch een soort band met iemand op, hè? Nou, hier is hij. Ik heb even nagekeken. Dit is de laatste top 10 hit die hij bij ons in Nederland gehad heeft. In 2002. Can't Stop.

0: with Becky G.
1: En sorry, papi.
2: Q. Maximum Summer.
1: Ja, het is een maandagochtend. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat. Of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Mijn eigen woord is verdwenen. Verdwenen. En het was wel een klein soort dieptepuntje. Ik was zaterdag aan het draaien op Zepta. Dat is het grootste waterpolo-toernooi van Europa. Ik heb niet meegewaterpolo'd, maar Lars Boel en ik die gingen daar draaien. Het was heel leuk. Maar na twee uurtjes verdween mijn stem. En dan wordt praten tussendoor wordt dan echt wel een soort van lastig. Uiteindelijk doe je dat dan wel. En dan klink je voor mijn gevoel echt als een soort gillende Neandertaler. Maar goed, gisteren was voor mijn vriendin wel echt een heerlijk rustig dagje. Maar jouw weekend, hoe was het? Wat is je weekendwoord? Stuur het in de Q-app deze kant op. We spelen zo weekend het weekend. Eerst 21 Pilots.

0: 21 Pilots en Stressed Out. Het nieuws zo meteen met Nathalie.
1: Ja, onze nieuwe bondscoach Xavi is in ons land. En de Spanjaard lijkt al bezig te zijn met Nederlandse les.
0: En All Right Stop Lunchtime zo met lunchmix met onder andere Swedish House Mafia.

0: Edu.
1: Libri Vuurwerken.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel het beste voor jou op coolblue.nl.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounding looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
13: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie.

0: €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Q-music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
1: Goedemiddag. De NPO respecteert het besluit van Avrotros om niet mee te doen aan het Songfestival, maar vindt het wel jammer. De omroep maakte vanochtend bekend ook volgend jaar niemand te sturen. Avrotros vindt het evenement niet neutraal zolang Israël mee mag doen. Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg over wat nu.
2: Avrotros heeft gezegd, we geven de opdracht terug aan de NPO, want zij voeren een opdracht uit. En de NPO die gaat zich nu beraden over hoe ze nu verder willen. Er is dus nog een kans dat een andere omroep zegt, ja, maar wij vinden het wel leuk om te doen en wij zenden wel een artiest.
1: Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Bij het zware ongeluk op de A28 vanmorgen zijn meer mensen gewond geraakt dan eerst werd gezegd. Niet 8, maar 16 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend ging het mis bij Wezep in Gelderland. Een touringcar met daarin ook Duitse middelbare scholieren botsten tegen een bestelbus. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt. Dat zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosief om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van de Roemeense kunstschat uit het Drents Museum. Daar wisten dieven binnen te komen door een deur op te blazen. En de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, is in ons land. Hij meldde zich vanochtend in Zeist bij de KNVB. Spanjaard is daar om kennis te maken met zijn nieuwe collega's. En hij sprak gelijk een woordje Nederlands.
3: Goedemorgen.
1: Ja, dat ging heel snel. Hij zegt, ja, goedemorgen. Xavi heeft morgen zijn eerste perspraatje als bondscoach. En volgende maand komt Oranje dan voor het eerst weer in actie. Dan spelen we tegen Duitsland in de Nations League. Het weer dan nog van Weerplaza, een droge en zonnige dag. In het noorden wat bewolking en dat bij 20 tot 23 graden.
0: Op dit moment 15 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo 6 kilometer, vertraging 18 minuten. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles op de A7 van Drachten naar Groningen bij 168,1. De A12 van Maarn naar Utrecht bij 75. De A27 Hilversum richting Utrecht bij 87,8. De A30 van Barneveld naar Ede bij 16,3. En de A73 Venlo richting Venray. Controle bij hectometerpaal 61,1.
4: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! All right. Stop.
0: Lunchtime! Ja, tijd voor de lunchmix. All right, stop. Lunchtime. Mauro Picotto zo meteen met Komodo.

Lunchtime, Mauro Picotto en Komodo. We spelen zometeen Weekend Het Weekend. Heb ik 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. De afgelopen weekend was onder andere Lowlands. Somber, die trad daarop. Maar ik zal dat niet in de quiz doen, want dan wordt het wel heel makkelijk. Wat wel, dat ga je zo horen. Het is iets met robots. Domino.

0: Somber and My Body Isn't Ready. Britt, ben jij wel ready?
1: Jazeker.
0: Oh, dat is mooi. Maximum Summer. Ja, ik vroeg net om allemaal weekendwoorden in de Q-app. Formule 1 komt een aantal keer binnen. Vakanties komt een aantal keer binnen. Chaos lees ik hier. Opruimen. Te druk. Avontuurlijk. Leuk, Britt. Jouw weekendwoord is zus.
1: Ja, klopt, ja.
0: Oké, wat is er met zus?
1: Nou, mijn oudste zus was van het weekend getrouwd. Samen met een vriend. Met je nu man. Op het melkveebedrijf.
0: Gefeliciteerd.
1: En mijn zusje is vannacht naar Amerika gevlogen voor de buitenlandse stage.
0: Oké. En wat gaat ze doen in Amerika voor stage?
1: Op een melkveebedrijf stage
0: ook
1: lopen.
0: Oké, en wat doe jij zelf voor werk, Britt?
1: Nou, ook op een melkveebedrijf.
0: Oké, een hele melkfamilie.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Nou, dan is het logisch dat jouw weekendwoord zus is. Ga je zusje missen die 11 weken of denk je dat het zo voorbij is?
1: Nou, ik denk dat zij een mooie tijd zit tegemoet heeft dat het zo voorbij is.
0: Oké. Ik ga met jou het weekend doen. Weekend.
2: Het weekend. Oh, weekend het weekend.
0: Heb je er wel een klein beetje nieuws kunnen volgen dit weekend?
1: Nou, we waren druk met de trouwerij. Dus eigenlijk niet heel erg.
0: Het is zo mooi, dit spel. Ik heb iedere week iemand aan de lijn die echt altijd is. En nog nooit iemand geweest heeft van... Ja, ik heb echt het nieuws dit weekend heel goed kunnen volgen. Maar goed, ik heb 3 nieuwsberichten hier van afgelopen weekend. 1 bericht klopt. En van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. Wat is het volledig kloppende bericht? Is dat bericht 1? Zondag was het Domino Day in Tilburg. Wel met mega grote blokken van beton. Er was een route van 2 kilometer afgezet, of opgebouwd met 5000 stenen. Dwars door de stad, over straat, door huizen. Eind van de dag werden de stenen omgeduwd en was het een mooi spektakel. Of bericht 2. Het was voor nu de laatste Grand Prix in Zandvoort afgelopen weekend. En wat een afsluiting. Max Verstappen die won. En nog nooit is er zoveel champagne gespoten na een race. Of is het bericht 3. Een bijzondere tenniswedstrijd in Hilvarenbeek dit weekend. Namelijk eentje tussen 2 robots. En het was een test, maar die is mislukt. Er kwam eigenlijk geen eind aan die wedstrijd. Na 33 uur dacht de organisatie van we halen die robots van het veld. Het is wel mooi geweest.
1: Oei. Ja. En welke is waar?
0: Ja, welke is volledig waar?
1: Ik denk A.
0: Jij denkt A, Domino Day in Tilburg. Nou, daar gaan de handjes voor elkaar, Britt, want dat klopt inderdaad. Ja, een soort grote domino-stenen van beton. Het duurde 20 minuutjes, maar alle stenen vielen om. Dus het ging precies zoals ze wilden. En daarna moesten ze alles weer opruimen. Bericht 2 was natuurlijk niet waar, want Max Verstappen die lag in de eerste ronde al vrij snel uit. Dat was balen. En bericht 3, er werd niet getennist door 2 robots, maar door Brechtje, een mevrouw die van tennis houdt. Die heeft 33 uur, 33 minuten en 33 seconden getennist. En dat deed ze om geld op te halen voor een goed doel. En dat is gelukt, 6.000 euro.
1: Yo.
0: Nou, dat dacht ik. Hey, het levert jou het Q-prijzenpakket en mijn koffiecup op. Die stuur ik naar het melkveebedrijf. Dus kan ook melk in als je dat leuk vindt.
1: Ja, superleuk.
0: Oké. Nou, dankjewel, Britt.
1: Ja, tof. Bedankt.

0: Hugo en Solto met Jamaican Bam Bam.
1: Zeg Menno.
0: Ja.
1: Wat heb jij daar?
0: Nou, ik heb hier de alarmschijf. De Q-Music alarmschijf.
2: Roxy Dekker.
3: Nee!
2: Q-Music.

0: minimum. Roxy Dekker, de alarm, schrijft deze week op Q-Music. Ik ga zo meteen Alex Warren draaien met Fever Dream. En ik wil niet echt zeggen dat het een fever dream was, maar ik droomde vannacht iets. Het was wel echt een beetje teleurstellend toen de wekker keek.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.

0: De grootste in sportvoeding.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

0: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
2: Kippie.
0: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: Simpel. Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: 3 minuten over 1:30. Ja, als we kijken naar het weer van vandaag, dan kan het in het noorden nog wel wat bewolkt zijn. In grote delen van de rest van het land is het droog. En ook zondag maximaal 23 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 16 files. En ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk 6 kilometer, vertraging 38 minuten. De A12 van Lunetten naar Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn 5 kilometer, vertraging 43 minuten. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Hattemerbroek en Heerde 6 kilometer, vertraging 26 minuten.
15: Menno Barreveld.
14: Alex Warren zo met Fever Dream, maar eerst Medusa.

niet echt zeggen dat het een fever dream was. Alex Warren was dit. Maar ik droomde vannacht dat ik vakantie had. Nou, ik liep onder palmbomen in de zon. En het was wel echt een beetje een tegenvallen toen het wekkertje om 5:15 ging. En ik gewoon thuis in mijn bed wakker werd. Toen dacht ik, hè? Maar ik weet hoe het komt. Het laatste wat ik gisteren gekeken heb is een YouTube-video van een Nederlandse dude die van Rotterdam verhuisd is naar L.A. en daar dus video's over maakt. Maar goed, gewoon lekker hier. Maar ook genieten bij Q-Music. Brievenbusje komt eraan. Dus als je berichten hebt, van frustraties tot felicitaties en alles ertussenin, het is welkom. Typ je bericht in de Q-Music-app. En stuur het zo deze kant op tijdens het lied van de brievenbus. Jonas Blue en Malief komen eraan met Edge of Desire. Eerst Meredith Brooks.

0: Jan, Bax en Jaap eindelijk weer samen na 4 weken vakantie, stuurt Ad.
1: Zo, de kinderen weer naar school. Ik wist niet dat het zo stil kon zijn in huis, zegt Elina.
0: Kijk, Valko Kuipers is er vaak op maandag met positieve woorden. Zo, de laatste maanden van de week alweer, bijna weekend.
1: De groeten aan alle chauffeurs en machinisten, zegt Peter.
0: Mandy, als je luistert, fijne vakanties, zegt Corien.
1: Schatje, ik hou van jou voor altijd. Alles komt goed. Kus je mannetje, Albert.
0: Ik ben hier de dagen aan het aftellen naar mijn lange weekend. Nog 3 werkdagen te gaan, stuurt Christina.
1: Kringloop 013, werk is door allemaal. Groeten van Bart van Vught.
0: Hey mannen, groeten aan alle luisteraars van Q. De groeten van Petra uit Raalte. Groeten terug natuurlijk.
1: In Doorn met mijn collega's Tines en Dennis. Laurels stuurt dat.
0: Aan het wachten op de uitslag van de MRI van mijn knie. Spannend stuurt Elodie.
1: Tim zegt, wanneer begint het geluid weer? Nou, dat kan niet lang meer duren.
0: Ik het ook niet. Lieve Rick de Bruin, ik ben onwijs trots op jou. We hebben het niet altijd makkelijk gehad de laatste tijd, maar we komen elke keer er weer bovenop. Ik wil je zeggen, ik hou van jou voor altijd. Veel liefst van je moppie.
1: Marina zegt, heerlijk genieten in het zonnetje.
0: Hij doet het bij mij niet meer.
1: En Fem zegt, veel plezier op school allemaal.
0: Ja, bedankt. Ik heb hier mat.
2: Heb je wel eens de mop van de druiven gehoord?
0: Heb je wel eens de mop van de druiven gehoord?
1: Mop van de druiven?
0: Ja.
1: Ah, daar zit geen pit in, denk ik.
2: Daar zat geen pit meer in.
0: Nou, inderdaad, daar zat geen pit meer in. Maar zit er in jou nog wel genoeg pit?
1: Ja!
0: Ja, het slimste bedrijf komt er zo eraan.
1: Lekker opgeladen, hoor.
0: Helemaal scherp in het hoofd.
1: Voor de volle 30% gaan we er weer in.
0: Nou, jongens.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: dure HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

0: alles doet. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedemiddag. Het had veel erger kunnen aflopen bij het ongeluk op de A28. Dat zegt de burgemeester van Wezep in Gelderland. Dat is een plek waar vanochtend een touringcar en een bestelbus op elkaar botsten. Volgens de burgemeester hebben er heel veel engeltjes op de schouders gezeten, zegt ze tegen de NOS.
4: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is lichtgewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen, het zijn glasplinters.
3: 16 mensen moesten naar het ziekenhuis. In de touringcar zaten vooral Duitse scholieren. De bestuurder van de bestelbus is aanspreekbaar. Omroep BNNVARA heeft geen interesse in het Songfestival. Dat laten ze weten na de beslissing van AVROTROS. Die omroep stuurt geen Nederlandse inzending volgend jaar. Israël mag namelijk nog steeds meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. Voorlopig is het nog onduidelijk of ons land er volgend jaar bij is. Het dodental door de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 100. Dat komt omdat er meerdere gewonden het niet hebben gered. De aardbeving was ongeveer een week geleden. Bijna 200.000 mensen moesten geëvacueerd worden. En er zijn vorig jaar ruim 1,7 miljoen auto's verkocht in ons land. Zowel nieuw als tweedehands, blijkt uit cijfers van CBS. Vooral auto's van 16 jaar en ouder werden goed verkocht. De meeste auto's die werden verkocht reden op benzine. Auto's die deels elektrisch rijden doen het ook goed. En nog het weer van Weerplaza, zon en wolken bij 20 tot 23 graden. Morgen in het zuiden vooral een stukje warmer.
2: Er staan 23 files, het slechtst ben je af op de A12, Lunetten richting Ouderijn. Tussen Lunetten en Ouderijn, daar 7 kilometer. Je vertraging is daar 50 minuten. Komt allemaal door een ongeluk. Verder zijn er flitsers op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij 72,1. A15 Maasvlakte Rotterdam, 51. En op de A17 opletten van Roosendaal naar Moerdijk, daar staan ze bij 6,9.
5: Music. Wim van Helden.
2: Zo, daar gaan we voor de maandag. Hebben we er een beetje zin in?
6: Jazeker!

0: Stella Lefty en Boston bij Q Music. Maandagmiddag.
1: Hallo daar.
0: Wim hier. Nou, als je om je heen kijkt op het werk, kun je waarschijnlijk goed zien wie er net terug is van vakantie. En wie na een weekendje Formule 1 of Lowlands iets minder fris terug is gekomen. Nou, ik zou zeggen, doe na de lunch even een ommetje. Even frisse neus halen. Beginnen we straks weer fris aan een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Ik moet zeggen, dat mag ook wel, want afgelopen week zat er bijzonder weinig beweging in. In het slimste bedrijf van Nederland. 33 seconden over. 33 seconden over. 33 seconden over. Tot eindelijk afgelopen vrijdag dit gebeurde. Nou, dit ging lekker. 43 seconden over. Ja.
2: Lekker.
0: Rijinstructeur Priscilla en leerling Bianca speelden mee voor Grow rijopleidingen uit Lelystad. Zij hielden dus geen 33, maar 43 seconden over. En dat is nu de nieuwe time to beat in het slimste bedrijf. Meespelen kan over een minuut of 12. Dan heb ik een kwalificatievraag voor je.

tijdens je vakantie geprobeerd om wat meer offline te zijn, wat meer in het moment te leven. De wereld een beetje aan je voorbij te laten gaan. Appgroepen gelaten voor wat het is en niet 10 keer op een dag naar Instagram. En dan denk je als je terugkomt van vakantie, nou heb ik vast heel veel gemist. Wel nee! Shakira, Die Die, staat nog steeds op nummer 1. Er is gewoon sinds het WK voetbal helemaal niks veranderd. Nog steeds op nummer 1 in de top 40 met Burna Boy. Die Die is zojuist op Q.

0: Swims and Break Up in Reverse bij Q Music. Zometeen krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. In de nieuwe ronde Het Slimste Bedrijf van Nederland. Dit is je kwalificatievraag. Ja, gisteren werd natuurlijk de allerlaatste Grand Prix van Nederland verreden in Zandvoort. Het Zandvoort van Anton Griep. Die werd gewonnen door Lando Norris, dus dat is niet de vraag. Ik wil van je weten, wie mocht de bokaal aan hem uitreiken?
1: Het Slimste Bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
15: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
16: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
17: Het voordeel is enorm. Bij Prijzenstorm.
16: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
18: Het is weer Prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
25: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: kan het hier en daar bewolkt zijn. Verder een zonnige maandag. Het is maximaal 23 graden. Twee langste files op dit moment op de A12, Lunetten richting Ouderijn. Tussen Lunetten en de Galenkoppenbrug in verband met een defect voertuig. 3 kilometer, 25 minuten extra reistijd. En op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Beekbergen en Loenen, ook daar 3 kilometer met 25 minuten.
1: Wim van Helden.
0: Ruben Heerenhooy zometeen.

gotta be with you. Als je net als ik regelmatig door het bos loopt, dan weet je dat het er allemaal een beetje treurig bij ligt. Hè? De herfst lijkt wel begonnen, bomen zijn kaal en beginnen te verkleuren. Ja, als ik een beetje naar voorspelling

0: Marieke.
1: Hoi, hoi.
0: Heb je gekeken naar de Formule 1 gisteren?
1: Ik heb niet gekeken. Ik zat voetbal te kijken.
0: Oh, ja. Ja. Of hockey had ook nog gekund.
1: Ja, ook inderdaad.
0: Ja, maar goed, je hebt het ongetwijfeld meegekregen in het nieuws. Natuurlijk sowieso de laatste Grand Prix in Zandvoort gisteren. Die werd gewonnen door Lando Norris. En wie heeft die iconische Delfsblauwe trofee aan hem mogen uitreiken?
1: En dat was koning Willem-Alexander.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Nienke, jij gaat de strijd aan met Werkend Nederland. Voor de gemeente Den Haag werk je.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat maakt jouw werk bij de gemeente Den Haag zo leuk?
1: Dat zijn mijn collega's.
0: Ah, daar zijn ze. Ik hoorde die glimlach in je stem. Ik denk nou, even kijken of dat ze zich ook laten horen. Maar ze zijn
1: er. Ja, waren ze, ja.
0: Ik neem aan, er is meer te doen bij de gemeente Den Haag. Dus wat is jouw afdeling?
1: Een bezwaarafdeling, parkeerbonnen.
0: Bezwaarafdeling, parkeerbonnen?
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Die krijgen de hele dag allemaal lastige telefoontjes, toch? Of niet?
1: Dat klopt, ja. En brieven en telefoontjes.
0: Ja, ja, maar ik denk, ik had laatst toevallig nog, en daar schrok ik wel een beetje van, dus meer dan 80 euro. Ik had al lang geen bon gehad, maar ik moest even een pakketje afgooien bij zo'n pakketpunt. En dus ik had de auto ergens neergezet waar het sinds kort betaald parkeer is. Dat was eerst ook niet zo. Dus ik rende even naar binnen, een pakketje afgooien. Nou, 2-3 minuten, je bent weer buiten. En toen kreeg ik dus een bon. En ik dacht, wat heb ik verkeerd gedaan? Meer dan 80 euro. En dat was dus blijkbaar omdat ik een pakketje had afgeleverd en niet de meter had aangezet.
1: Ja.
0: Nou, dan weet je, dan kan je gaan bellen van, nou, hè, menselijke maat en dat soort dingen. Maar ja, het trekt je toch het kortste end. Dus ik zou denken, ja, ik ga niet in discussie, ik betaal dan toch wel. Maar er zijn heel veel mensen die dat wel doen.
1: Ik zou betalen.
0: Ja, toch? Ja, heb jij het ook een beetje rustig? Nee, maar gebeurt het, dan ben ik dan toch even benieuwd. Nou, gebeurt het wel eens dat je zegt, ah, oké, dit is inderdaad wel een situatie waarin wij dan toch iets fout hebben gedaan. En dan krijgt diegene zijn geld terug of hoeft niet te betalen.
1: Ja, dat gebeurt wel eens. Als je wel hebt aangemeld bijvoorbeeld, maar net een nulletje of een eentje hebt omgedraaid.
0: Ja, en wanneer is dat voor het laatst geweest dat je dat hebt gedaan? Ongeveer?
1: Vandaag nog.
0: Vandaag nog?
1: Ja,
0: oh, dat gebeurt best wel. Het gebeurt vaker dan ik dacht.
1: Ja,
0: dat gebeurt vaker dan ik dacht. Oké. Dus ook mensen blij maken, doe jij ook.
1: Ja.
0: Goed. De gemeente Den Haag, de afdeling bezwaarschriften voor parkeerboetes. Zijn jullie klaar om de strijd aan te gaan?
1: We zijn er klaar.
0: Een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. 1 minuut, zo snel mogelijk. 5 vragen goed. Welk dorp heet ook wel Venetië van het Noorden?
3: Bijoorn.
0: Welk cijfer wordt bedoeld met de Romeinse X? Hoe wordt het jong van een kuipen kip genoemd? Ach jongen, die slaan we over. Hoeveel dagen telt de maand augustus?
3: 31.
0: Hoe heet de grootste wielerronde van Spanje? Wie hoor je naast Domien in de Q-middagshow?
1: Anton.
0: Ja, en dat is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat was hem. Ja, die andere die corrigeren we even, want... Ja, nou ga ik zelf de fout in, hè. Zie je het? We hebben jou aan de telefoon. Het is allemaal heel spannend.
1: Ja, dat is wel ja. Ik heb net 4 kippies. 4 kuikentjes.
0: Ja, dat was wel een heel makkelijke vraag. Maar ja, ik stelde hem precies verkeerd. Ik gaf het antwoord al in de vraag. Dus dat gaan we niet doen. Maar het waren de 5 op rij. Goed dus. Venetië van Noorden, Giethoorn, Romeinse X, 10, Spanje, Vuelta. Nee. Dat duurde even dat antwoord, maar was wel goed. Ja. 31 dagen telt de maand augustus. Dus nog precies een week totdat we weten wie het slimste bedrijf is van deze maand. En Domien hoor je natuurlijk elke middag met Anton in de Q-middagshow. Voor jullie 42 seconden over. Het zilver is nu voor jullie. Net 1 seconde onder de nummer 1.
1: Ja.
0: Maar is netjes.
1: Ja.
0: Niks om je voor te schamen. Ik zet bij deze Den Haag op de kaart. En jullie krijgen ook het slimste bedrijf kaartspel.
1: Oh, leuk, dank je.
2: Het slimste bedrijf.
4: Het slimste bedrijf van Nederland.
5: Q-Music.

0: Lost Away. Nou, dit is vooral heel lang geleden. In de tijd hadden we nog niet zulke goede mobieltjes. Opgenomen op zijn middelbare school in Rome. Het is een Italiaan voor de duidelijkheid. Nathalie, luister je even mee, Nathalie, van het nieuws.
1: Zeker.
0: Het is nu een wereldster, maar zo klonk hij op de middelbare school. Hij heeft die school ook nooit afgemaakt, want hij wilde gewoon een carrière maken in de muziek. Dat is wel gelukt. Maar dit is dus het allerbrakke begin van deze wereldster op die middelbare school. Bravo. Italiaans accent ook. Dat is wel een Italiaans die Engels zingt, hè? Het is ook niet heel zuiver, hij is hartstikke gespannen. En naast wie ben ik, wie dit is?
1: Ja, ik heb wel een vermoeden.
0: Ja, omdat het een Italiaan is.
1: Ja.
0: Ja, maar je hoort toch niet dat dit Damiano David is, jongens? Hè? Het is gewoon Damiano David. Nu een wereldster, maar. Nu klinkt hij zo en je hoort hem ook zo. En het laatste nieuws met Nathalie, die komt er ook aan.
1: Ja, volgens de experts hebben supermarkten nog steeds last van een hardnekkig probleem. Vertel zo meer.
2: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend om 8:30.
3: Warm.
4: Koud.
3: Zonnebrand.
4: Smeren.
3: Pyramide.
4: Egypte.
3: En je laatste. Pannenkoek.
4: Stroop.
0: Stroop.
5: Ben jij de volgende?
2: Win 2500 euro.
5: Mattie en Mariekes, vier op een rij.
6: Mattie en Marieke. Q-Music.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
18: Je wint 3000 euro!
17: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
19: Oh, ik kan het niet geloven.
17: Vanmiddag om 4:15 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
0: In 1 minuut.
17: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
8: Q sounds better with you.
3: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage.
4: Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
20: Kippie.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
21: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
22: Yes!
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
21: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
22: Yes!
24: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
25: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
26: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
27: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
25: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
29: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
30: e-boekhouden.nl. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
29: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
31: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
32: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
33: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamstersjef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamstersjef volkoren pannenkoeken.
32: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
34: Deze week bij HEMA, vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40.

0: Politieonderzoek hoort Omroep Gelderland.
1: 28 zit dicht sinds vanochtend al. Dat gaat ook echt nog wel enige tijd duren. We willen natuurlijk weten hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren. FO Verkeer is hier voor sporenonderzoek. Droneteam om alles in beeld te brengen. Daarnaast zullen we natuurlijk ook getuigen gaan horen. Dat alles moet tot een compleet plaatje leiden.
0: 15 scholieren en de chauffeur van de bestelbus zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Andere leerlingen en leraren zijn opgevangen in een sporthal. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Volgens de inspectie lieten ze buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden en ook was de administratie niet op orde. De inspectie kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. En ook in het zuiden van het land is de zomervakantie voorbij en dus moesten veel scholieren weer vroeg uit vanochtend. Ook in Zeeland was het druk op de schoolpleinen. Omroep Zeeland ging bij een school langs om te peilen hoe het was bij zo'n eerste schooldag.
2: Ja, vroeg. Voor haar was het wel weer eventjes wennen, hè. Vroeg naar bed, vroeg eruit. En voor haar was het ook alweer goed. En voor ons ook. Je gaat weer een beetje in je ritme.
3: Vandaag valt het misschien nog mee, maar zo in de loop van de week ga je wel even merken dat het vroeger uit wel weer moeilijk is. Zijn ze misschien wat moe, maar dat mag ook toch?
0: Alleen in het midden van het land heeft nog een week vakantie. Het weer van Weerplaza, zon en wolken bij 20 tot 23 graden. Morgen in het zuiden vooral een stukje warmer.
4: Er staan 20 files, de langste 2 op de A2 van Maastricht Noord naar Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batendorp. Ongeluk, 7 kilometer, 21 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. Daar is de weg dicht, 4 kilometer, 21 minuten extra reistijd ook. Verder zijn er flitsers. A16 Dordrecht-Breda bij 50. De A27 Almere-Hilversum bij 112,3. En de A58 opletten Vlissingen-Goes. Daar staan ze bij 161,5.
5: Music. Wim van Helden.
4: De zomerhit van de zomerochtendshow van Tom en Joe. Rolf Sanchez hoor je zo meteen met Martjaar. En dit is Bibi Rexha. Q.

0: olie. Boom. Tak. Pit. Olie. Boom. Tak.
1: Zegt Wim, heb jij zometeen nog een snack van een lekkere track?
0: Oh ja, zeker, Jules. Even een snack van een lekkere track die je zometeen in zijn geheel hoort. Maar van welke track heb ik zitten snoepen dan? Oh, dit is een instinker. Dit is echt een instinker. Laat je er nou niet in luizendommen. Welke hit is dit? Ik zet je een beetje op het verkeerde been, maar je moet goed luisteren. Als je het weet, mag je het zeggen. Je hoort hem binnen 5 minuten.

0: Dit is Kim Music. En welke hit is dit? Nou, het is een instinker, heb ik gezegd, hè?
1: Het instinker nummertje of geluidje wat je net hoorde, dat is Music Sounds Better With You van Stardust.
0: Oh, William, je hebt door dat het een instinker is. En toch zeg je het verkeerde antwoord. Het is niet Stardust.
2: Music Sounds Better With You
3: van Stardust.
0: Het is hardnekkig, deze instinker. Maar gelukkig is daar Julia van den Kamp.
4: Dat is Lost Frequencies met Live It All. Helemaal aan het einde.
0: Ja, helemaal aan het einde. Ja, het zit eigenlijk door het hele liedje wel verweven. Maar de sample die erin zit is inderdaad wel Music Sounds Better With You. Deze van Stardust. Maar dit is precies wat Julia zegt. Helemaal aan het einde. Daar hoor je hem terugkomen extra duidelijk bij Lost Frequencies.

0: Anastasia.
1: Left Outside Alone. Gisteren deed hij Zandvoort nog even op zijn grondvesten schudden. Everjack was erbij bij de Formule 1 de laatste keer. Never forget you van Everjack. Hoor je binnen een paar minuten bij Q.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
2: Geluidsoverlast?
1: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: voeding. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
10: ik red me wel hoor.
9: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
11: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
12: Kippie.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
19: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
25: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
26: In
0: in het noorden is er wat kans op bewolking. Verder vooral heel veel zon. En voorlopig is dat de laatste dag dat het zo zonnig is. Maximaal 23 graden. Er staan 24 files, de langste op dit moment op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leenderheide en Batendorp. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor 8 kilometer en bijna 40 minuten extra reistijd.
1: Wim van Helden.
0: Sterkte daar. Een nieuw vergeten liedje. En nu Afrojack, dit is Never

0: bij Q Music. Zometeen een nieuw oh ja momentje.
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Ja, 100% zeker dat je straks weer zegt.
1: Oh ja.
0: Een nieuw vergeetmeliedje komt eraan. En ik ga een klein tipje van de sluier geven. Het is een zangeres die je zeker te weten nog wel kent. Die je niet vergeten bent. Bijvoorbeeld van deze hit.

deze hoor je nog regelmatig bij Q ook, hè? Can't Fight the Moonlight uit Coyote Ugly. En die andere, How Do I Live, natuurlijk van Liam Rimes. Maar ze had nog veel meer hits in de zeros. Nou ja, veel meer, een aantal. En die zijn wel een beetje de vergetelheid geraakt. Zometeen een vergeten liedje dat net ingestuurd werd door Joy van Liam Rimes. En ik ben benieuwd of dat er iets in jouw hoofd begint te dagen van Liam Rimes. Welke hit had ze nog meer?

0: De Bouza, Magnetic. Bij Q Music.
1: Vince, vergeet me liedje.
0: Oh ja, nou deze heb je echt heel lang niet meer gehoord. Weet ik zeker.
1: En vergeet me liedje.
0: Ik had het net over Liam Rimes. Bekend van hits als How Do I Live at the 90s en uit de Zero's. Can't Fight the Moonlight. Maar ze had nog meer top 40 hits. Ja, aan jou de vraag, welk liedje van Liam Rimes ken je dan nog? Joey moest meteen hier aan denken.
2: Het kan niet missen, Wim. Dan moet jij Life Goes On van Liam Rimes gaan draaien. Dat is die andere track die misschien nog wel beter is dan Can't Fight the Moonlight.
0: Oh, nou, we gaan eens even luisteren naar Joy, want die heeft het vergeven liedje ingestuurd.
3: Hey, hallo. Laatst kwam ik dit nummer op TikTok tegen en sindsdien zit hij eigenlijk standaard in mijn algoritme. Hier bij mijn vergeet me liedje Life Goes On van Liam Rimes. Ja.

0: vergeet mijn liedje. Sommige mensen dachten dat het een nieuw liedje was. Danielle stuurt, klinkt wel lekker, doe maar een repeat. En Bas die zegt, is dit repeat of niet? Dan zeker een repeat, wat een banger. Dat is ook grappig dat je een vergeten liedje hoort. Maar als je hem dan helemaal vergeten bent of nog nooit gehoord hebt, dat je dan wel meteen zegt repeat, want het klinkt lekker. Nee, het was echt een heel oud vergeten liedje uit de Zero's. Van Liam Rimes, die hoorde je met Life Goes On. En repeat of niet is er met een klein uurtje weer. Dan ga ik weer nieuwe muziek aan je voorstellen. Hey Nathalie, wat is er zo in het nieuws?
1: Nou, dat Avatros weer niet meedoet aan het Songfestival maakt een hoop los. Je hoort zo reacties van de organisatie tot aan Politiek Den Haag.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie. Van de Bron.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
10: Steeds slimmere energie van de Bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Het is 3:00. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuylenkom.
9: Goedemiddag. Veel reacties op het besluit van AvroTros om ook volgend jaar niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. De organisatie van het evenement

0: gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt. Dat zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van de Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Daar wisten dieven binnen te komen door een deur op te blazen. En dan nog nieuws over een bijzondere zoektocht. Twee vrouwen hebben namelijk duizenden oude naaktfoto's geërfd van hun overleden vader en opa. Die begon vanaf de jaren 80 met het vastleggen van honderden vrouwen in hun geboortekostuum. Maar liet alleen hun namen achter en geen contactgegevens. De erfgenamen proberen de foto's nu netjes terug te geven, zo zeggen ze bij Hart van Nederland.
1: We hebben een stuk of 55 modellen hebben we al getraceerd. Maar we hebben nog iets van 160 modellen te gaan.
0: Ja, en daarom hoopt de familie dat de vrouwen zichzelf in het verhaal herkennen en zich melden.
2: Ja, deze foto's zet je ook niet op Instagram natuurlijk.
0: Nee.
2: Ja. Herkent u zichzelf? Meld u even.
0: Ja, het weer van Weerplaza zonder wolken bij 20 tot 23 graden. Morgen in het zuiden vooral een stukje warmer.
2: Situatie op de weg. 21 files zijn er. Op de A2 in Lange van Maastricht Noord naar Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batendorp. 6 kilometer, 27 minuten. En de langste op dit moment is de A50. Os Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. Daar een ongeluk. 10 kilometer, 35 minuten. Verder zijn er flitsers op de A1. Barneveld-Apeldoorn bij 71,7. A27 Almere-Hilversum 112,3. En een flitser op de A58. Vlissingen richting Goes bij 161,5.
3: Music. Wim van Helden.
2: Met de nieuwe track van Kygo. Samen met Max McNone. Take Me Back hoor je zometeen. En ook Madonna binnen een paar minuten. Q.

0: Hallo.
1: Janneke met Wim van Q Music.
0: Hi.
1: Jij hebt mij totaal wakker geschud met je appje. Jij stuurt namelijk op Cameron Whitcomb, die je net hoorde, met King No. 4.
0: Ja.
1: Ik hoor steeds, I'm gay.
0: Ja.
1: En ik dacht,
0: ik heb het echt 3 keer opgezocht of het wel klopt.
1: Ik wilde dus echt jou gaan beantwoorden van ja, maar dat

0: Kent hij ook? Want ik hoor namelijk al wekenlang. I'm gay.
1: Klopt.
0: Het valt ook zo samen in die zin dat je denkt, ja, het kan wel kloppen. Ask me how I've been, I'll say I'm gay. But under my skin, I'm not okay. Nou, het liedje heet Kingdom of Fear. Ik denk, nou, het is een soort protest op waar je niet jezelf mag zijn of zo.
1: Klopt.
0: Dus ik denk, wat is... Ask me how I'll say I'm gay, but under my skin, I'm not okay. Okay. Nou ja, dat is gewoon een soort protest van Cameron Whitcomb. Wat blijkt het nou dat hij zingt inderdaad? Ik kom er nu ook pas achter door jouw appje.
1: I'm okay.
0: Ja, hij zingt gewoon I'm great.
1: I'm great.
0: Great.
1: Hij, ja.
0: En zelfs als ik weet dat hij zingt I'm great, hoor ik nog steeds niet.
1: Ja, ik hoor het nog.
0: Laten we nog even één keer voor iedereen die het nog niet gehoord heeft. Hij moet hier dus zingen great, maar ik hoor het niet. Ask me how I'll say I'm great. Hij spreekt de T gewoon ook helemaal niet uit. Het is great.
1: Nee.
0: Great. Ask me how I've been. I'll say I'm gay. Ja, ik hoor gewoon gay. Maar het is great.
1: Ja.
0: Dus hij is great. Er is niks met hem aan de hand. Er is niks mis. En ook als hij gay was, was het ook helemaal prima geweest. Maar hij is great.
1: Precies.
0: En jij ook, Janneke. Jij bent ook great. Want ik hoor dit liedje dus vanaf nu. Weet ik dus wat de juiste songtekst is.
1: Ja, wat hij zingt.
0: Dankjewel.
1: Fijne dag.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
2: En hij verdient meer. Dit moet de top 40 in, als je het mij vraagt. De nieuwste van Kygo met Max McDonald.

Onze vrienden van Criss Cross Amsterdam, Jordi en Sander, zijn er elke zaterdagavond op Q. Uurlang in de mix vanaf 9 uur. Lekker begin van je zaterdagavond met Criss Cross in de mix. Zojuist de nieuwste track, My Oh My, Criss Cross Amsterdam. Samen met Willy William. Hey, zometeen ga ik nieuwe muziek aan je voorstellen in Repeat of Niet. Dat doe ik natuurlijk elke middag. Een liedje wat ik nog niet heb laten horen. Dus waarschijnlijk ga je het voor de eerste keer horen. Het is iemand die al lekker aan de weg aan het timmeren is. Stond onder andere in het voorprogramma van Benson Boone. En heeft eerder samengewerkt met Niall Horan. Van One Direction inderdaad. Die track van haarzelf ga je zometeen horen in Repeat of Niet. Mag je je mening over geven. En binnen een paar minuten hoor je ook de Chainsmokers.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: It's playtime. Easy Toys.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
12: eboekhouden.nl. Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
16: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
18: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met bami. Lekker,
19: Kippie.
20: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
21: Sloopmelk.
20: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
20: Milner?
21: Sloopmelk.
20: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
21: Sloopmelk.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
23: vakantie.
22: ANWB en gaan.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
28: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
27: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
28: Social deal deals die je niet mag missen.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
24: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
25: Nu haal, hè? Dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
28: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
29: De
0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: In het noorden zijn er nog wat wolken. Verder is het lekker zonnig. Het is maximaal een graad of 23 vanmiddag. Files, er zijn er 24 gemeld. Het slechtst ben je af op de A50. Os richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar een defect voertuig zorgt voor 10 kilometer. En ruim een half uur extra reistijd.
2: Wim van Helden.
1: Mr. Know-it-all. Teddy Swims hoor je zo. En ook een nieuwe

0: Repeat.
1: Of niet.
2: Ja, ik mag nieuwe muziek aan je voorstellen. Het is de Amerikaanse singer-songwriter Ash. Niet van je achterwerk, maar met A-S-H-E. Zo schrijf je haar naam en je spreekt wel uit als Ash. Ze is 33 jaar. In Amerika is ze al flink aan de weg aan het timmeren. Ze heeft het voorprogramma van Benson Boone mogen doen op zijn laatste tour. Ze heeft eerder ook al samengewerkt met Niall Horan. Dus dat klinkt eigenlijk allemaal goed. Maar ja, in Nederland is ze nog helemaal niet bekend. Ash. Haar liedje heet Stop the Wedding. En het is een opmerkelijk liedje, laat ik het zo zeggen. Het is echt een liedje waar je sowieso een mening over hebt. En ik ben heel benieuwd wat die mening is. Luister even goed naar Ash met Stop the Wedding. En mijn vraag aan jou is, wil je dit vaker op Q Music horen? Of juist helemaal niet meer? Repeat.

0: Ja, de vraag is, stoppen we ook dit liedje of gaat die door?
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Stop the wedding van Ash in Repeat of Niet. Remy vraagt zich nog af, vang ze ook Pokémon? Daar heb ik geen antwoord op. Kim die zegt, ik heb Stop the Wedding op repeat staan sinds hij uitkwam. Heerlijke ABBA-vibes, absoluut repeat. Grappig, Janita zegt ongeveer hetzelfde. Die zegt repeat, ABBA-vibes. Mensen krijgen het gevoel van alsof ABBA terug is. Die link had ik nog niet gelegd. Sylvia die zegt, stop met dit saaie nummer. Sander zegt, nee Wim, door naar de volgende in repeat of niet. Ilse zegt, repeat maar, lekker fijn nummer. Goed tempo ook, en die wisselingen zijn leuk. Ricardo zegt, repeat, beetje vreemd, maar wel lekker. Marianne geeft het een niet, vindt het gewoon verschrikkelijk. En Kaylee zegt repeat, erg leuk om Ash op de radio te horen. Ik ken haar en ik vind dit zo'n leuk liedje.
3: Ha, eindelijk een origineel iets. Lijkt wel een beetje zeldzaam te worden tegenwoordig de dag. Een dikke repeat.
4: Ash, you gotta catch them all. Repeatje.
5: Ja, dit klinkt heerlijk. Ik heb het anders. Voor mij zeker een repeatje.
6: Oeh, ik moet even een beetje aan het ritme wennen hoor, die verschuiving. Maar klinkt niet verkeerd. Een repeatje.
7: Onder het genot van een lekkere gezichtsmaskertje zeggen wij helaas een nietje.
2: Repeat of niet?
0: Ja, meningen zijn nog een beetje verdeeld. Sommigen moeten er nog aan wennen, anderen zijn meteen enthousiast. Het is wel een repeat, ja. Hij is gewoon lekker door naar de volgende ronde. Dat betekent vanavond 21:45 hoor je S met Stop the Wedding weer bij Lars Boelen. Please.

0: Spyro, Die on this Hill.
1: Nou, ik ben ook wel gestorven. Ik ben ook wel gestorven op de heuvels van de Alfa, hoor, van Lowlands.
0: Ja. Kijk even naar Joost Schinkels. Ja, ik heb toch een soort van integraal mee zitten genieten via jouw Instagram stories. Jij was op Lowlands.
1: Ik was op Lowlands inderdaad.
0: Kijk, even kijken hoe dat die klinkt op de maandag.
1: Hoe vind je het zo far?
0: Ik vind het eigenlijk wel meevallen.
1: Ja, ik was ook gisteravond wel netjes naar huis.
0: Ja?
1: Ja, dus ik was om 7:15 lekker op de bank met McDonald's. En toen dacht ik, heb ik 10 uur geslapen. Dus het gaat wel weer. Het gaat wel weer.
0: Nuchter.
1: Ja, ja.
0: Ook nog.
1: Ik heb de hele zondag...
0: Ja.
1: De hele zondag niks gedronken.
0: Kijk eens, keurig. Wat een professional is het toch.
1: Zo is dat.
0: Joost zometeen in de mixshow met Anton.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook verdubbel je salaris. Is er om 4:15. Dus 1 van de 10 vragen krijg je bij deze cadeau. Let op. Vandaag is dat vraag, nou ja, doe maar wat.
1: Zullen we 7 doen?
0: Nou, laten we 7 eens doen.
1: Gelukkig in welke provincie ligt de stad Emmen?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: 1 minuut over 4, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
7: Goedemiddag. Het busongeluk op de A28 bij Wezep in Gelderland had veel erger af kunnen lopen, zegt de burgemeester. Vanmorgen vroeg botste een touringcar op een bestelbusje. In de touringcar zaten Duitse scholieren. En ze zijn naar omstandigheden oké, vertelt de burgemeester.
8: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is lichtgewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen, het zijn glasplinters.
7: 16 mensen moesten naar het ziekenhuis, ook de bestuurder van de bestelbus. Een deel van de A28 is nog steeds dicht. Minister Letschert van Cultuur vindt het jammer dat Omroep Avrotros zich terugtrekt voor het Songfestival. Want, zegt ze, het plezier is toch een stuk groter als Nederland gewoon meedoet.

0: zonnig en 20 tot 25 graden.
1: Vertragingen langer dan 20 minuten gemeld door Flitsmeister op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoude-Rijndijk en Ypenburg. 15 kilometer, 21 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. 7 kilometer, 20 minuten, daardoor een defect voertuig. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. 10 kilometer, een half uur. En nog een keer de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekberg en Hoenderlo. 6 kilometer, 21 minuten.
2: Music. Joost en Anton.
1: Anton Griep, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dan gaat hij dan de middagshow voor maandagavond. Samber komt eraan, eerst Alex Warren.

0: Alex Warren bij Q en Fever Dream.
1: De Q Middagshow met Joost en Anton.
2: Joost, Anton, hoe is het?
0: Ja, goedemiddag. Maakt het 6 minuten over 4. Dan gaan we dan met de Q Music Middagshow. Domien is er niet. Anton is er uiteraard wel. Gewoon gezellig bij Anton.
3: Hallo. Hi. Hey, heerlijk weekend, hè?
0: Ja, fantastisch.
3: Ja, weekend. Uiteindelijk ben ik toch zaterdag bij de Formule 1 terechtgekomen. Heb ik op de tribune gezeten. En maar goed op zaterdag. Want ja, zondag lag Max er al na 1 rondje uit natuurlijk.
0: Ja. Dus, het was wat jou betreft had je natuurlijk het beste weekend en in ieder geval de beste keuze gemaakt.
3: Nou ja, en de goedkoopste keuze ook, ja. hoe was het op Lowlands?
0: Ja, ik was op Lowlands Festival. Dat was eigenlijk leuker dan ik had gedacht. Want vorig jaar was ik ook geweest en dacht ik, ik weet niet of ik volgend jaar nog een keer ga. Toen heb ik dit jaar toch weer een kaart gekocht. Ja, en toen was het eigenlijk toch weer erg leuk.
3: Het was eigenlijk leuker dan vorig jaar.
0: Dus toen dacht ik, als het nou dit jaar echt niet leuk is, dan ga ik volgend jaar niet meer. Maar dat was dus niet helemaal het geval.
3: En even één hoogtepuntje?
0: Oeh, ja, daar komen we later vanavond nog wel even over te spreken. Maar somber vond ik echt een ongelooflijk hoogtepunt. Zo'n ongelooflijk goede artiest. Ja, hij komt heel veel voorbij op Q-Music. Een jongen van 21, die dan de grootste tent plat weet te spelen. Ik was daar echt van onder de indruk. Ik vond het zo ongelooflijk goed. Als je erbij bent op deze maandagmiddag, kom er vooral bij in de Q-Music app. Vind het altijd leuk om te horen. Ja, en Anton, dat Formule 1 weekend, daar zijn we nog niet over uitgesproken.
3: Absoluut niet.
0: Maar ben je het?

langste vertraging vandaag op de A50 Os Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsberg. 10 kilometer, doe je een half uur langer over. Sterker als je daarin staat, komt daardoor een defect voertuig. Nieuwe muziek.

0: Two Brothers on the Fourth Floor bij Q en Never Alone. Exact 4:15. Is de Q-Music middagshow met Joost en Anton. Bericht van Gerard via de Q-Music app. Ja, toch een anticlimax zonder de toeter. Ja, sorry.
1: Ja, ik had niet eens door. Mee.
2: Nagaan, zo brak ben ik eigenlijk vandaag.
0: Ik had een kleine imitatie van de toeter. Ja, dat valt natuurlijk niet bij de echte toeter. Hij stond nog op de redactie helaas. Wendy is erbij, moet zometeen paardrijden. En een bericht van Linda, heb ik wat gemist? Geen Domien vandaag. Klopt, Domien is er donderdag weer. Ja, jij zegt de brak van dit weekend. Ja, we zitten hier allebei een klein beetje krokant, moeten wij toch wel eerlijk bekennen.
2: Nou ja, laten we gewoon zeggen dat we een gezellig, enthousiast weekend hebben gehad.
0: Ja.
2: Dan heb je nu op maandag een klein beetje de naweeën van.
0: Jij was bij de Formule 1 als bezoeker. Wie daarbij was als persoon die aan het werk was, was Sven.
3: Yo, is een Anton. Goedemiddag. Op weg terug van Zandvoort nadat we wat medische spullen hebben opgehaald. Afgelopen weekend mooi de mensen kunnen verzorgen en behandelen wat nodig. Groetjes, een fijne uitzending.
0: Applausje voor Sven.
2: Ja,
0: hard gewerkt, hard gewerkt. Ja. En ik wil ook graag een applaus laten klinken voor Wendy.
4: Hi, hi. Nou, ik ben ook op weg naar huis vanuit Lowlands. Ik heb er 5 dagen gewerkt. Oh, zo blij dat ik naar huis kan. Nog een half uurtje en dan ben ik lekker thuis. Heerlijk.
0: Ja, applaus voor Wendy. Applaus voor Wendy.
2: Ja, maar eigenlijk, kijk, 250.000 mensen Formule 1, 60.000 mensen Lowlands. Eigenlijk zijn gewoon 300.000 mensen zijn een beetje krokant vandaag.
0: Die moeten vandaag een beetje krokant zijn, wil je zeggen. Ja, ik ben benieuwd of Wendy aan het werk was op camping 404, heb ik mij laten vertellen, op Lowlands. Ja, dat was het.
2: 404?
0: Ja, dat was een soort verhaal dat rondging over camping 404 op Lowlands. Dat was dus de influencer camping.
2: Ja, de glamping, denk ik.
0: Ja, dat geloof je niet, maar het was een stuk bij de glamping. En daar zaten ze, hebben ze alle influencers bij elkaar gepropt.
2: God, dat is wel gezellig geweest.
0: Dat is niet te geloven. Niet te geloven. En nog een bericht van Monique via de Q-Music app. Al waar ik een foto van jou zie, Anton Griep. Je mocht met Monique op de foto, zie ik.
2: Ja, we stonden in de rij en toen kwam Monique mij tegemoet en die wilde even een gezellig selfie maken.
0: Ja, ja, wat goed. Ik zie daarna ook nog een foto van Lucienne. Die is ook met jou op de foto geweest.
2: Oh, echt?
0: Maar ik zie dat wel... Ja, dit was een beetje tegen het einde van de avond.
2: Ja, hier kan ik me niks meer van herinneren. Dit was later.
0: Maandagmiddag. De werkweek zit er alweer bijna op. Nou, in ieder geval de werkdag, laat ik het zo zeggen. De werkweek van Wendy, die is voorbij. Eerst Bruno Mars bij Q. Dat is Risk It All.

0: deze muziek heb ik dan weer niet gehoord op Lowlands afgelopen weekend. David Guetta, Sia, Beautiful People, thank you. Joost, hier op de plek van Domien. We gaan richting 4:30. Het nieuws krijg je zo meteen van Heefje.
1: Ja, een hoop gedoe vandaag over het Songfestival. Tot in Politiek Den Haag gaat het erover.
0: En
2: zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hoi allemaal, ik ben Milou, ik ben 29 jaar. Ik kom uit Nieuwegein en ik werk als sportfysiotherapeut.
2: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga

0: bestel op moneyton.nl.
1: Ga naar een kast vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: gegrilde kippenpoten. Lekker!
1: Kippie!
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
5: Exact 4:30, vertragingen langer dan 20 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Wijkertunnel en Akersloot. 8 kilometer, een half uur. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. 7 kilometer, 22 minuten, daardoor een defect voertuig. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Gavendeel. 9 kilometer, 37 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. 10 kilometer, 34 minuten.
6: Wolken, maar ook zon. Het blijft droog vandaag. Op dit moment is het in Delfzijl 20,1 graden en in Nijmegen 22,3 graden.
5: Het laatste nieuws kreeg van Eefje.
7: Goedemiddag. Het busongeluk op de A28 bij Wezep in Gelderland had veel erger af kunnen lopen, zegt de burgemeester. Vanmorgen vroeg botste een touringcar op een bestelbusje. In die touringcar zaten Duitse scholieren. Zij zijn naar omstandigheden oké, vertelt de burgemeester.
8: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is licht gewond. Dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen, het zijn glasplinters.
7: Nou, als je de beelden ziet, is het een wonder dat niemand erger gewond is geraakt. 16 mensen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de bestelbus. Een deel van de A28 is nog steeds dicht. Een hoop gedoe vandaag over het Eurovisie Songfestival. Want we doen ook volgend jaar niet mee. Dat liet Avro Tros vandaag weten. Want Israël doet mee. Het Songfestival is niet meer neutraal, zegt de directeur van Avro Tros.
9: Het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival. En daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. En wij vinden dat de IBU duidelijke criteria had moeten stellen waarop gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
7: Tot in Politiek Den Haag gaat het hierover. Minister Letschert van Cultuur vindt het jammer dat de omroep Avro Tros zich terugtrekt. Want, zegt ze, het plezier is nou eenmaal een stuk groter als Nederland meedoet. De minister zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Dus er kan nog een andere omroep zich melden. Nou, BNNVARA heeft alvast laten weten niet geïnteresseerd te zijn.
5: Ik moet wel zeggen dat het dit jaar echt volledig aan mij voorbij is gegaan, het Songfestival. Toch daardoor is ook, omdat Nederland dus niet mee heeft gedaan.
7: Ja,
5: is het echt, het was ineens, oh ja, het Songfestival, staat bijna maar vergeten.
6: De NOS gaat dit toch gewoon weer doen, net als afgelopen keer.
7: Een uitzenden?
6: Ja.
7: Ja, maar het kan nog zijn dat een andere omroep dus wel kiest van wij sturen wel iemand.
6: Want dus omroep Max gaat ook niet meer, heeft Jan Slachter al gezegd vorige week. Dus dat, ik denk dan dat de NOS NTR dat weer gaat doen.
5: Maar het kan dus bij wijze van spreken ook zo zijn als Poont zegt wij willen met Rutger van Barneveld gaan.
7: Ja, volgens mij in theorie.
5: Dan zou dat in theorie moeten.
6: Hey. Maar ja, is dat goed voor ik zou het risico niet gaan lopen als ik Rutger was.
5: Zwoele zomernachten, die heb ik dan wel weer gehoord op Lowlands afgelopen week. Ja, het is wel, ja.
6: Ja, make your laser date.
5: Ja, te geloven, ja.
7: In de supermarkt is nog steeds een hoop krimpflatie, zegt de Consumentenbond. Ja, bij krimpflatie is een product stiekem kleiner gemaakt, hè, terwijl de prijs hetzelfde blijft. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij chocoladerepen. Het schijnt ook bij M&M's al gebeurd te zijn. De Consumentenbond noemt dit een hardnekkig probleem.
5: Ik heb dit afgelopen weekend weer ondervonden bij de sneakerijzen.
6: Wat zijn die kleiner
7: zijn
6: geworden?
7: Die ook kleiner?
5: Die zijn niet. Maar vroeger kocht je een pak van 6. Nu zitten er nog maar 5 in. En voorheen dacht je, nou weet je wel, als ik na het eten zo'n sneakerijs, nou dat is echt top on top, weet je wel. Dan gaat er nog iets overheen. Nou, dan smijten we die calorieën er tegenaan. Nou, die kun je gewoon in je handpalm leggen.
6: Nou,
5: het lijkt wel een Snicker Mini.
7: Sommige producten worden zelfs meerdere keren kleiner gemaakt. Ja. Dus er blijft op een gegeven moment niks meer over.
5: Wordt gewoon bestolen waar je bij staat. Wordt echt bestolen waar je bij staat.
7: Gelukkig heb ik dierennieuws.

0: over vossen. Op een camping in Canada hebben ze last van 5 stelende vossen.
1: Krijg nou wat.
0: Die dieren die jatten de hele tijd schoenen van kamperers. Ze hebben er inmiddels al meer dan 100 gestolen. En het maakt ze ook helemaal niet uit wat voor soort. Laarzen, teenslippers, sandalen. De vossen nemen alles mee. Waarom? Dat weet niemand.
2: Nee, het is niet dat ze dan op die naald hakken ineens over het pad lopen, toch?
3: Of crocs.
0: Ja. Ja, die schoenen worden vaker ook later weer teruggevonden in de bosjes of langs de weg.
2: Wat ongelooflijk. Ik ken het eigenlijk alleen maar van apen in Azië, toch? Dat je dan echt
3: moet je
2: dat die apen ineens ochtends met je BH lopen te zwaaien.
3: Maar ik vind het voor vossen wel onbrand. Onbrand. Want het is bij een Disneyfilm zijn het ook altijd de vossen die het doen, toch? De
0: sluwe. Ja, slinkse vos.
3: Ja.
2: Maar goed, ja. Ja, sorry, ik zie gewoon voor zo'n vos ineens met die schoenen loopt te zwaaien.
3: Ik zie het ook voor me. Ja,
2: goed.
4: Joost en Anton.
2: Hallo. Onderweg naar een nieuwe ronde verdubbel je salaris. Dus Armin van Buuren, Lars.

0: Taylor Swift met Q.
1: I knew it.
0: I knew it, I knew you. Zojuist het nieuws bij Heefje dat er vossen zijn in Canada die heel veel schoenen jatten. Nou, een bericht van Chris daarover.
2: Nou mensen, ik was het niet, dat kan ik wel zeggen.
0: Ja, Chris de Vos.
3: Ach, Chris de Vos, ja, natuurlijk, ja.
0: En Stephanie zegt dit.
4: Wat zeggen ze dan nu? Swieper niet stelen, Swieper niet stelen.
0: Ja, die moest...
3: Ja, hoe kunnen we dit nou weer gemist hebben?
0: Ja, dit is, het moest echt de krochten van ons hoofd komen.
3: We hebben geen kinderen natuurlijk.
0: Nee, we hebben geen kinderen, maar dit komt uit Dora.
5: Swieper niet stelen! Swieper niet stelen!
0: Sorry ouders, sorry.
5: Swieper niet stelen! Swieper niet stelen!
0: Dit gaat ook maar door.
5: Swieper niet
0: gaat ook maar door. Ik denk dat zij hetzelfde plezier bij gebruikt. Van die ouders die klagen van... ik moet alles 16 keer tegen mijn kinderen zeggen... voordat ze het pas begrijpen. Ik denk
3: dat dat zie je goed gedaan, ja.
0: Onderweg naar een nieuwe ronde van Verdubbel Je Salaris... gaan we zo meteen spelen met fysiotherapeut Milou... wat zij verdient en of zij haar salaris weet te verdubbelen... weet je nu over een paar minuten. Eerst Snow Patrol bij Q.

0: Snow Patrol en Chasing Cars bij Q-Music. 5:15.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Milou, goedenavond. Goedemiddag, sorry is het.
3: Ja, goedemiddag nog.
0: Goedemiddag,
3: ja,
0: dat welkom in jouw arena.
3: Dank
0: u. Ja, normaal gesproken zit ik altijd in de avondshow. Dus iedereen die ik spreek op de radio...
4: het is maandag vandaag, weet je, kan gebeuren.
0: En zo is dat. Milou, goedemiddag. Welkom in Verdubbel Je Salaris. We gaan het proberen te verdubbelen. Milou, wat voor werk doe jij?
3: Ik ben werkzaam als sportfysiotherapeut.
0: Sportfysiotherapeut?
4: Oh, wat is dan het verschil met een normale fysiotherapeut?
3: Ik krijg eigenlijk grotendeels wel de sportgerelateerde klachten. Dus de mensen met sportgerelateerde revalidaties of... Ja, zijn uitgevallen met een sport. Dus eigenlijk gewoon lekker de actieve mensen.
4: Dus bejaarden met een zeer been laat jij links liggen?
3: ik help ze wel.
0: Nou,
3: maar...
0: zet Milou niet zo in een hoek, Anton.
4: Ja,
0: dat is ook lullig. Nu moeten ze zich verantwoorden. Je vindt gewoon de sportievere mensen, die vind je leuker, Milou.
3: Die vind ik wat leuker, ja, daar kan je wat meer mee.
0: Ik hoor het. Hoeveel dagen in de week help je die sportieve mensen?
3: Ik werk 34 uur.
0: 34 uur. En de grote vraag is, wat verdien je ermee?
3: Om en nabij 3000 euro netto.
0: Om en nabij 3000 euro netto. En wat zou je doen als het salaris wordt verdubbeld?
3: Wij hebben in februari een hele mooie reis staan. Dus uiteraard kunnen we daar nog wel wat leuks voor gebruiken. En wij hebben ook wel een kinderwens op de planning staan. Dus ja, ik denk dat daar ook nog wel wat geld voor apart kan worden gebracht.
0: Oh, wauw. En waar gaat de reis naartoe?
3: Naar de Filipijnen en we hebben een bruiloft in Australië. Dus dat combineren we met elkaar.
0: Een bruiloft in Australië?
3: Ja.
0: Oké. Nou, genoeg reden om jouw salaris natuurlijk te verdubbelen. Ik heb hier 10 vragen. Beantwoord je ze alle 10 juist, dan verdubbel ik je maandsalaris. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen die krijg je dan op het einde binnen die minuut nog een keer. Uiteraard moeten die goed zijn. Hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Mocht het wel fout gaan, dan krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Het is een doekje voor het bloeden als ik het hoor wat de plannen zijn. Maar Milou, je gaat meer dan je best doen natuurlijk.
3: Jazeker.
0: Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Oké, komt-ie aan. Welk supermarktketen wordt afgekort met de letters AH?
3: Albert Heijn.
0: Maak het spreekwoord af. Beter een goede buur dan...
3: een slechte vriend.
0: Nee, daar is het al snel afgelopen. Sorry.
3: Huh?
0: Ja, het is een verre vriend.
3: Dat zei ik.
0: Nee, je zei een slechte vriend, zei je.
3: Oh, ja, oké.
0: Oh, sorry Milou. Ja, de jury die zit hier nee te schudden. Het is echt een verre vriend, dat moeten we horen.
3: Oké. Ja, zonde.
0: Hé, Milou, dan is het snel afgelopen. Ja, helaas.
4: Oh, dat zuur.
0: Ja, dat betekent wel dat je in ieder geval nog 1 vraag goed hebt beantwoord. Dat is echt...
3: Nou, kan ik in ieder geval een ijsje gaan halen.
0: Ik vind dat je het heel sportief oppakt, Milou. Nou, dankjewel voor het meedoen.
3: Yes, super.
0: Oké, tot later. Hoi, hoi.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: Smith bij Q en Fix What You Didn't Break. Ja, het is de VAR die heel even ingeroepen werd bij verdubbel je salaris zojuist. Milou had één vraag goed. Bij vraag 2 ging het mis. Maak het spreekwoord af, beter een goede buur dan...
1: Een slechte vriend.
0: Ja, en dat is niet goed. Wij moesten horen een verre vriend, helaas. Ja,
2: heel veel mensen dachten dat ze dat ook hoorden, hè? Dus we moeten het even checken.
0: Ja, we moeten dat even checken. Dus bij deze hebben we dat geverifieerd. Eén vraag goed, levert nog wel 10 euro op namens Q Music en Tempo 10. We gaan naar richting 5 uur nieuws. Komt eraan. Eefje, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Wat zal het kabinet gaan presenteren op Prinsjesdag? Want voor de begroting is nog steeds niet genoeg steun.
0: En dan Kylie Minogue. Zometeen.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
2: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
8: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
9: Sloopmelk.
7: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
9: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
20: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vijf uur geweest, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
7: Goedemiddag. De begroting van het nieuwe kabinet is nog niet goed genoeg, zeggen JA21 en de SGP. De partijen willen verder praten. Het kabinet is al dagen hard op zoek naar genoeg steun voor de begroting. Morgen wordt er gepraat met onder andere de BBB. De tijd dringt, want het financiële plaatje moet over 3 weken gepresenteerd worden op Prinsjesdag. Niet 5, maar 7 supporters van voetbalclub Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk. Dat meldt de club in een statement. De club gaat aangifte doen. Het ging gisteren mis tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord. Feyenoord-supporters die gooiden vuurwerk.

0: morgen. In het zuiden bewolking. Verder wordt het zonnig en 20 tot 25 graden.
1: Vertragingen gemeld langer dan 30 minuten. Het zijn er 3, de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. 11 kilometer 50 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Gavendeel. 11 kilometer 40 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep. 5 kilometer 35 minuten. Zo, inpakken. Het is mooi geweest voor de maandag, want jij bent
2: klaar met je werk. Joost en Anton.
1: Anton Giep, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Joost.
1: Het is de maandagmiddagshow. Just a Jack-style zometeen. Eerst Kylie Minogue. Can't get you out of my head.

0: Kylie Minogue, Big Q, and King, Get You Out of My Head.
1: Gezellig.
2: Hey. Gezellig.
1: Ja, is Ramon hobbelen.
0: Maakt het 5:08 op deze maandagavond. Het is de Q-Music middagshow. Maandagmiddag is het natuurlijk al. Michiel is erbij. Hoor ik nou Joost in plaats van Domien? Dat klopt, dat klopt. Domien is er komende donderdag weer. Karel is onderweg naar de Boldermuur. Dat is klimmen zonder touw, volgens mij, als ik dat goed zeg.
1: Oh, dat is er met die ding op zo'n wand.
0: Ja, op zo'n wand.

0: dood, inderdaad.
1: Dood, hè?
0: Tijd om even de hoogte in te gaan. En Nastea stuurt een bericht. Lekker lasagne maken voordat ik met de oudste naar de voetbaltraining mag. En zij stuurt een foto. Ja, dit is echt een goed gemaakte lasagne, hoor. Die is helemaal...
1: Dit is lasagne bolognese.
0: Dit is een lasagne bolognese. Hey, en Anton, toch een vraag voor jou. Piet, die stuurt een bericht. Jij had wel kaartjes voor de afterparty van de Formule 1 gekocht. Heb je Prins Bernhard nog ontmoet?
1: Ja, dat was wel mijn doel. Joost, eerlijk, het was nog niet zo eenvoudig.
0: Ja, ik ben heel benieuwd of dat nou uiteindelijk gelukt is. Of je Prins Bernhard en de bril hebt gezien. Antwoord daarop zometeen. Eerst Justin Jack Stam. Let's turn the lights off my cue.

0: hace llorar.
1: Enrique Iglesias, Becky Music en Duele el Corazón. Kwart over vijf. Joost hier op de plek van Domien Anton. Goedemiddag.
2: Hallo.
1: Ja, er gaf mij nog iets na van vorige week.
3: Echt alsof er een heel groot feest bij de buren gaande is. En jij bent niet uitgenodigd. Ik ga dit nooit meer doen.
1: Ja, je zou het nooit meer doen. Geen tickets kopen voor de Formule 1 als het in je achtertuin plaatsvindt.
2: Nou, ik was er zaterdag bij uiteindelijk.
1: Je was er zaterdag uiteindelijk bij. En je bent ook nog naar de afterparty gegaan van Bernie's Beach Club.
2: Ja, kijk, want voor gisteren hadden we dus geen kaarten voor de race. Achteraf ben ik blij, want Max lag er natuurlijk één rondje al uit. Hè. De final lap nam die iets te letterlijk, kunnen we zeggen. Maar waar ik dus zondag wel kaartjes voor had, dat was dankzij mijn Marije. De grote afterparty van Prins Bernhard.
1: Ja, grote afterparty van Prins Bernhard. Voor wie dat niet weet, Prins Bernhard is nauw betrokken en investeerder van die Formule 1.
2: Ja, hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de Formule 1 terug is gekomen.
1: Exact.
2: Kunnen we wel zeggen. Dus je kon naar die afterparty toe. Iedereen kon daar naartoe. Maar dan moest je wel €150 betalen. Nou, dat is natuurlijk een flinke sloot geld.
1: En iedereen kon daar naartoe. Je moest niet genodigd worden.
2: Okay. Nee, natuurlijk zijn daar ook wel genodigden. Maar die stonden op het VIP-dek. Ik stond gewoon tussen klootjesvolk. Nou ja, klootjesvolk. €150 hebben we toch betaald.
1: Nooit maar eens klootjesvolk.
2: Ik vond genoeg geld, weet je wel. Nou, ik heb mijn ogen uitgekeken, Joost. Al keek ik op een gegeven moment wel dubbel. Want, kijk, die kaarten waren dus goed duur. Maar er zat wel onbeperkt drinken bij je. Oh. Hey, ik ga dan rekenen. Ik denk, ik moet wel die kaarten weer uitzuipen, weet je wel. Dus ik stond daar in mijn t-shirtje. Met mijn korte broekje.
1: Precies allemaal. De dresscode die je hebt op het feest van Prins Bernhard.
2: Iedereen stond in een blouseje natuurlijk. Dus ik had ook weer een petje op. Dat had ook niemand. Nou goed, het was weer heel gênant. Ik was totaal op mijn plek. Not. Op een gegeven moment ging er zelfs een dame in het zwembad. Want je hebt bij die beachclub van Prins Bernhard heb je zo'n zwembad. Ging er een dame op zo'n flyboard staan, weet je wel? Weet je wat dat is?
1: Ja, dan komt er water heel erg van onder, toch? Als een soort skateboard ga je dan omhoog.
2: Ja, dan word je omhoog geduwd.
1: Ja.
2: En die vrouw die stond in een heel kittig pakje, stond ze op dat ding. En ze had dus twee enorme champagneflessen in de handen. En er werd zo vuur uitgespuwd. Ja, het was zo fout, jongen. Ik had het idee, Willem Holleder, het is dat hij vast zit. Maar anders was hij hier binnengelopen. Dus ik keek echt mijn ogen uit. Het was de afterparty van de grote organisator Prins Bernhard. En ik dacht, weet je, nu ik hier toch ben, ik ben binnengekomen, ik wil een borreltje met hem drinken.
1: Ja, een oranje bittertje.
2: Bernhard, die stond wel bij de VIP's, snap je? Ja. Dus ik mocht daar met mijn gewone kaartje niet komen. Maar toen bleek een dame met wie ik dus gezellig stond te babbelen, bleek de nicht van Jan Lammers. Weet je wel, dat is ook de oud-Formule 1-coureur en ook een van de organisatoren van de Grand Prix. Hij is eigenlijk de sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort. En ja, zij mocht natuurlijk wel op de VIP, hè? Zij wel.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dus zij heeft gewoon Prins Bernhard gevraagd.
1: Hou op.
2: Om even naar mij toe te lopen.
1: Dus Prins Bernhard is voor jou gehaald?
2: Ja. Met zijn enorme grote bril is hij naar mij toegelopen.
1: Dus de bril komt van de trap af, speciaal voor Anton.
2: Ja. Dankzij dus dat nichtje van Jan.
1: Wauw.
2: Ja, dit is geweldig. En daar sta je dan ineens oog in oog met de prins van Oranje.
1: Nou, er zit wel een flinke bril tussen nog. Ja. Oh, laten we wel wezen. Ja,
2: dubbel glas. maar ik... Ja, wat zeg je dan, weet je wel?
1: Wat zeg je? Dus hij komt naar beneden, hij geeft jou een hand en zegt... Ja. Dus hij denkt ook, voor welke mafkees moet ik naar beneden komen dan?
2: Weet je wat ik gezegd heb? Bedankt voor alle jaren Formule 1. Nou, dat is toch zo cheesy.
1: Maar is er een foto van? Want Pixar didn't happen.
2: Nou, hier. Kijk, ik ga hem nu aan je laten zien. Dit zijn wij. Dit zijn
1: werkelijk waar.
2: Prins Bernhard en ik. Hier, beste Matties.
1: Ach.
2: We hebben ook geproost, heel ongemakkelijk. Ja.
1: Ja, dit is. Ik zie dat jij die €150 eruit hebt proberen te halen. Dat is wel waar.
2: Kleine oogjes.
1: Maar ga je dit nog even online zetten? Want dit is beeldmateriaal. Dit moet zichtbaar worden.
2: Wat moet ik er dan bij bedankt voor? Is dat niet gênant? Is die pocherig?
1: Nou ja, je kunt ook erbij zetten zwoele zomernachten met z'n tweeën. Want dat is het ook een beetje.
2: Oh, dat liedje. Nou, ik ga hem. Ja, oké.
1: Anton Giep, daar is te vinden. Ja.

0: Langley bij Q-Music Choosing Texas. Staat online, hè?
1: Ja, ja, ik heb hem ook als bijdrager uitgenodigd. Het Bernard van Oranje.
0: Ja, dat is mooi, want als Bernard van Oranje dat dus accepteert, dan kom je ook op zijn pagina.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit natuurlijk.
0: Kom je natuurlijk wel
1: voor hem ook een bijzonder moment geweest.
0: Ja, je bent op de foto geweest met Prins Bernard. Ja.
1: Die foto is ook hartstikke wazig trouwens, maar goed.
0: Ja, dat komt vast door die 140 euro onbeperkt zuipen, dat snap ik. Ik vind het zo'n goed verhaal dat jij dan de nicht van Jan Lammers, sportief directeur van de Formule 1, vraagt of Bernard even voor jou naar beneden komt.
1: Ja, maar ik moest toch wat?
0: Ja,
1: ik stond beter te roepen, maar ja, hij dacht, wat is dat voor een rare kerel? Kijk, hij kan dat, zij heeft connecties.
0: Hey, en hij heeft ook nog geflirt met Marije, hoorde ik net.
1: Ja, dat moet je niet vertellen. Oh. Nou ja, weet je wat is? Als je Marije 3 wijntjes geeft, dan... Nou ja, goed. We moeten door, denk ik, ja.
0: Je bent getrouwd, hè? Je bent getrouwd.
1: Dat wist Prins Bernard niet.
0: Nee. Duurt van 5:30 komt eraan. Eefje, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Als je vanaf Schiphol moet vliegen komende dagen, dan heb ik slecht nieuws voor je. Vertel het je zo.
0: En Midnight Sun. Sarah Larsson, hoor je zo.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Plus.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
6: Prijzenstorm.nl. De online familiedrogist.

0: anders doet.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
18: Exact 5:30, vertragingen langer dan 30 minuten gemeld door Flitsmeister. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Limes Aquaduct en Rijswijk Centrum. 16 kilometer, drie kwartier vertraging, komt daar door een defect voertuig. Erg lange vertraging op de A15, Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Giessendam en de Noordtunnel. 12 kilometer, bijna anderhalf uur vertraging, komt daar door een ongeval. Veel sterker als je daar staat. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Gavendeel. 12 kilometer, 40 minuten, komt daar door opruimwerkzaamheden.
19: Bewolkt, maar ook zonnige periodes. Blijft wel droog. Op dit moment wijst het kwik in Apeldoorn 21,7 graden aan. En in het dorp Opperdoes, dat ligt in Noord-Holland, is het 19,9 graden.
18: Opperdoes klinkt ook als een nieuwe attractie van de Efteling.
19: Ja, pa, pa, pa.
18: Het laatste nieuws krijg je van Eefje.
20: Goedemiddag. Als je vanaf Schiphol met het vliegtuig moet komende dagen, nou, dan kun je in een lange rij terechtkomen. Want beveiligers gaan staken. De bonden hebben laten weten dat ze morgen het werk 3 keer een kwartier neerleggen. Overmorgen doen ze dat 5 keer een kwartiertje. En ze sluiten niet uit dat er later nog meer acties komen. De beveiligers vinden dat de werkdruk veel te hoog is en dat Schiphol daar eindelijk iets tegen moet doen. Wat zal het kabinet gaan presenteren op Prinsjesdag? Want voor de begroting is nog steeds niet genoeg steun. Ja 21 en de SGP laten weten dat ze de plannen nog niet goed genoeg vinden. Ze zeggen dat er meer gesprekken nodig zijn. En morgen schuift onder andere ook de BBB aan. De tijd begint te dringen, want Prinsjesdag is al over 3 weken.
18: Ik heb wel weer zin in de verbazing. Ach, de plannen van Prinsjesdag zijn uitgelekt.
19: Ja,
18: kan het? Ze zijn toch weer uit het koffertje gevallen.
20: Met Frits Wester.
18: Ja, Frits. Ja, ik heb ze weer. Oh, in mijn WhatsApp komen ze.
19: Altijd Frits. Ze is altijd Frits. Doet Frits het wel goed,
18: Frits. Oh ja, Frits heeft ze goed op orde, ja.
20: In Flevoland zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door festival Lowlands. Maar de geluidsnorm is niet overschreden, zegt de gemeente. Die hebben onderzoek gedaan. En verder zijn op het festival 6 mensen opgepakt voor diefstal en drugsbezit. En er wordt nog onderzoek gedaan naar een incident waarbij pepperspray is gebruikt.
18: Ja, dit was echt krankzinnig. Dit gebeurde op zaterdagavond, een beetje einde middag, bij de DJ-set van Major Lazer. Dat is een artiest die ook wel eens bij Q voorbij komt. Ja, wat daar gebeurde, daar heeft dus blijkbaar iemand met pepperspray staan zwaaien. En dat is eigenlijk een truc voor zakrollers, want dan begint er eigenlijk natuurlijk een hele groep te bewegen.
19: Maar dan ontstaat er paniek.
18: Ja, dan ontstaat er paniek. Dat slaat enorm op je ademhaling. Je krijgt traanogen en dan zijn mensen niet meer alert op hun spullen. En dat is het moment waarop die gasten toeslaan. Wij stonden net niet helemaal in dat gebied, maar wel iets daarbuiten. En wat er dan is gebeurd, is ook doodeng. Als 300 man in één keer begint te bewegen. Ja, dat is echt. Daar wil je echt niet omvallen en platgedrukt worden. Dat is echt geen pretje.
20: En zijn je goede voornemens van januari mislukt? Dan heb ik goed nieuws, want september is je tweede kans. Dat is steeds meer de maand voor goede voornemens, vertelt een psycholoog aan de Telegraaf. Ja, september is eigenlijk gewoon het nieuwe januari.
18: Moeten we dan ook dry January gaan doen in september met Indian Summer? Dat wordt wel een lastig verhaal.
19: Nee, september.
18: Ja.
20: Ja, september is gewoon een veel fijnere maand voor goede voornemens. Het is over het algemeen lekkerder weer. Het is een lichtere periode dan die zware, donkere januari maand. Je hebt ook net de zomervakantie achter de rug, dus dan heb je waarschijnlijk al een beetje nagedacht over dingen. En ja, dan kun je een fris nieuw begin maken. Sportscholen die krijgen in september ook veel nieuwe leden. Vacaturewebsites die merken dat meer mensen dan een nieuwe baan zoeken. Er trouwen in september heel veel mensen of ze besluiten juist om te scheiden.
18: Jij bent getrouwd in september toch, Anton, of niet?
19: Nee, oktober.
18: Oh, oktober.
20: Nou ja, het komt in de buurt.
19: Nee, maar ik vind januari vind ik een maand voor nieuwe voornemens. Nog niet halverwege het jaar, vind ik
20: maar
19: heel
20: raar.
19: Maar
20: het is veel moeilijker om vol te houden. Want het is dan koud en donker.
18: Je kunt hem ook uitsmeren, dat je van september tot september. Ik vind het eigenlijk best wel een goed idee. Dan heb je die hele zomervakantie gehad om een beetje na te denken over wat het dan moet zijn. Dat je denkt, oké, maar volle bakken tegenaan vanaf 1 september.
20: Je volgt eigenlijk een beetje de schoolkalender, hè?
19: Ja, maar ik vind een nieuw jaar is een nieuw jaar. En dan moet je toch, dan kun je een punt pakken waarop je denkt, nu ga ik beginnen.
18: Ja, maar dat punt kan toch ook net zo goed 1 september zijn. Dat hoeft dan toch niet per se de start van een nieuw kalenderjaar te zijn.
19: Het is gewoon gevoel. Er is ook geen. Alles is goed. Ik vind ook goed wat jullie. Maar mijn gevoel draait. Nee, dat voelt raar.
18: En dat gevoel mag er zijn, Anton.
19: Ja, mag helemaal zijn. Jongens, het gevoel mag gewoon zijn. Ja.
18: Dat maakt wel dat wij dit toch even wilden onderzoeken onder de Q-luisteraar.
0: Het Q-middagshow onderzoeksbureau.
18: Want gooi jij na de zomervakantie het roer om? Ja. Nee, en vooral als je het wel doet, waarom? Dus laat het even weten via de Q-Music App. Dus gooi je na de zomervakantie het roer om. Ja, nee, kom maar door via de Q-Music App als je compleet andere plannen hebt vanaf 1 september.

0: Elton John en I'm Still Standing by You. Even, we hadden het net over goede voornemens na de zomervakantie.
1: Ja, want september is eigenlijk het nieuwe januari. Dat schijnt een veel fijnere maand te zijn voor goede voornemens.
0: Bracht ons bij het volgende.
2: Het Q-middagshow onderzoeksbureau.
0: Ja, gooi jij nou na de zomervakantie het roer om? Laat het even weten via de Q-music app. Ja of nee? En vooral als je het wel doet, waarom? Kom maar door via de Q-music app.
3: Laris heeft een berichtje gestuurd. Ze zegt, ik vind goede voornemens überhaupt onzin. Ik doe er niet aan. Dus niet in januari en ook niet in september.
0: Finn zegt, vanaf 1 september begint mijn vriendin Daphne met een nieuwe baan, waar ze bijna een jaar fulltime heeft gestudeerd. Ja, super trots op haar.
3: Mariska, ja, natuurlijk goede voornemens vanaf september. Dan moeten die zomervakantiekilo's er namelijk weer af. En als juf heb ik ook altijd goede voornemens op werkgebied.
0: Ja, kijk, we hebben het vaak natuurlijk over die decemberkilo's of die kerstkilo's, maar als jij...
3: Oh, naar de zomervakantie.
0: Nee, ja, maar, dat bedoel ik. Ik bedoel, kerst duurt een paar dagen. Zo'n zomervakantie kan zomaar 3 weken zijn dat je helemaal loopt te pimpelen. Zoe zegt dit.
4: Nee hoor, voor mij verandert er helemaal niks.
3: Roelof die zegt, ik ben half augustus gestopt met roken. Alle feesten in de zomer dus nog even meegepakt. Ja, en nu moet ik doorpakken.
0: Ja, Joris zegt, klopt er wel, mannen. Vorig jaar september ben ik begonnen met hardlopen. Die weegschaal na de zomervakantie werkt toch beter dan de weegschaal in januari. Zo is het ook. We gaan naar Bas. Bas, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag, heren.
0: Ja, wat zeg jij?
5: Ja, ik zeg gewoon na de zomervakantie gewoon lekker door met je goede voornemens.
0: Oké, dus maar wanneer is voor jou de start dan?
5: Nu.
0: Nu, oké. Dus je begint ook inderdaad op 1 september ongeveer, of het einde van de zomervakantie.
5: Eigenlijk. Ja, klopt helemaal.
0: Oh ja, wat ga je nu doen dan? Wat wordt nu je punt waarop je denkt, oké, ik ga het even omgooien?
5: Ja, we waren dus op vakantie op de camping in de bergen. En we gingen de berg omhoog en normaal deed ik dat altijd. Maar door huis gekocht en zo, dus dat wordt wat minder. En we gingen omhoog en zweet, joh. Nog echt geen hartklopping meer ervan.
0: Wat je confronterend.
5: En hijgen, dus we dachten van ja, weet je wat, we gaan maar gewoon meteen door. En over een jaar weer diezelfde berg omhoog. En dan kijken hoe het er dan voor staat.
0: Kijk Bas, wij in Nederland zijn ook niet per se gewend aan hoogte. Hè? Dus schrik er vooral
3: ijle lucht,
0: dus schrik daar vooral niet van als je een beetje kortademig bent op die berg. Maar,
5: maar ook als je bijvoorbeeld, gaat mountainbiken en je pakt het weer op en je denkt van nou, dit kan echt niet.
0: Nee. Nee, Bas, ik hoor het. Je moet aan de bak. Je moet echt aan de bak.
5: We gaan voor goud.
0: We gaan voor goud. Scoop erbij, Bas. Kom aan. Bas, dankjewel. We nemen hem mee in de uitslag.
2: Het Q-middagshow onderzoeksbureau.
0: Ja, de vraag deze maandagmiddag. Gooi jij het roer na de zomervakantie helemaal om? Q-middagshow luisteren. Nederland heeft gesproken. Anders, sorry, maar 76% is het daar gewoon mee eens.
3: Oké. Nou, ik vind het opvallend.
0: Ja, begin jij lekker 1 januari.
3: Nee, in mijn eentje.
0: Chester komt eraan. Harry Styles, American Girls.

0: Just to make music and the business. Anton.
1: Ja?
0: We kregen zojuist nog een prachtig bericht binnen via de Q-Music app van Jan van der Wal.
1: Oh.
0: Jan zegt, als je iets wil veranderen in je leven, dan moet je dat vandaag doen. En niet uitstellen tot 1 januari of 1 september.
1: Applaus.
2: Applaus.
1: Ja, mooi.
2: Ja, ja, dus ja. Voor iedereen die denkt, 1 september is de startdatum voor goede voornemens of 1 januari.
1: Nu.
2: Pak het vandaag aan, jongens. Pak het vandaag aan.

0: Warm.
1: Koud.
0: Zonnebrand.
2: Smeren.
0: Piramide.
3: Egypte.
0: En je laatste, pannenkoek.
2: Stroop.
4: Ben jij de volgende?
3: Win 2500 euro.
4: Mattie en Marikus, vier op een rij.
5: Mattie en Marikus. Q-Music.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: In sportvoeding.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
7: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
6: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
7: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
6: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
8: Q sounds better with you.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
10: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18 plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
5: Kippie.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Bijna 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
6: Goedenavond. De KNVB houdt vast aan de regels over wanneer een voetbalwedstrijd wordt stilgelegd. Bij Cambuur Feyenoord werden gisteren supporters geraakt door vuurwerk. 7 mensen raakten gewond. Maar de wedstrijd werd gewoon uitgespeeld omdat er geen speler was geraakt. En dat beleid blijft hetzelfde, zegt de KNVB. Er wordt gestaakt op vliegveld Schiphol morgen en overmorgen. Beveiligers zijn boos over de te hoge werkdruk. En dus leggen ze morgen 3 keer een kwartier het werk neer. En dat doen ze overmorgen 5 keer. En later komen er misschien nog meer acties. Op de Merwedebrug op de snelweg A27 zijn vorige week meer dan 200 boetes uitgedeeld aan te zware vrachtwagens, laat Rijkswaterstaat weten. En er komen misschien nog meer handhavingsacties. Zwaar vrachtverkeer mag die brug niet meer over omdat die daar te zwak voor is. Maar veel chauffeurs houden zich niet aan het verbod of zeggen dat ze het niet doorhadden. Ook in Politiek Den Haag is gereageerd op het nieuws dat Nederland waarschijnlijk niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Avro Tros heeft zich namelijk teruggetrokken. Minister Letschert van Cultuur noemt het jammer, want, zegt ze, het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet. Het kan nog zijn dat een andere omroep een artiest gaat sturen namens Nederland. Omroep Max laat weten misschien toch wel interesse te hebben.
5: Kan Jan Slachter dadelijk zelf krijgen, we dat weer. Ja, wil hij zelf weer op dat podium staan.
7: Oh mijn god, ja. Ja. En als iemand begint met praten.
5: Ja, dan houdt het niet op.
6: Het weer, wolkenvelden, maar ook een zonnetje. En het blijft voorlopig droog. Morgen krijgen we veel zon. Alleen het zuiden krijgt wat meer bewolking. En morgen wordt het 20 tot 25 graden.
5: Vertragingen gemeld vanaf 20 minuten door Flitsmeister op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Leidschendam, 9 kilometer, 24 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Brug over het Zijkanaal C en Beverwijk, 8 kilometer, 22 minuten. Langs de vertraging staat op dit moment op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam, 14 kilometer, 1 uur en 20 minuten. Sterk als je daarin staat. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk en IJssel, 4 kilometer, 24 minuten. En de A28 Amersfoort-Zolle tussen het Harde en Hattem Broek, 5 kilometer en een half uur.
8: Music. Joost en Anton.
5: Anton Griep, goedenavond.
7: Goedenavond, Joost.
5: Het is de maandagshow van de 24 augustus. Dat is alweer.

0: Oh, mag wat kosten.
1: Ja, ja, het Hilton is gesloten wat ernaast ligt. Oh. Dus liggen nu. Maar het is heel grappig. Oh. Volgens mij zitten al die spelers die zitten daar. Het is ook de avond dat ik weer onwijs ga genieten van een avondje bankzitten. Ja, na een weekend Lowlands heb ik daar dus toch echt wel zin in.
0: Ja, je wordt ouder, hè?
1: Ja, wordt toch ook wel ouder. Zometeen in de top 40 update nog heel even nagenieten van Sambar. Die heb ik daar live gezien. Was echt een absoluut hoogtepunt. Judith heeft er ook van genoten.
2: Wat was die Sambar goed. Dit was erbij, hoor. Thuis, op de bank, voor de beeldbuis. Beetje FOMO. Wauw, ik werd er echt een hele grote nieuwe ster bij. Wat is die gozer goed.
1: Ja, die gozer is zo ongelooflijk goed. Kijk, troost je wel met de gedachte, soms zie je het op de beeldbuis echt beter dan dat je daar in het veld staat, hoor.
0: Ja, maar dan heb je natuurlijk niet de beleving. Nee. Judith zit op de bank, jij staat daar in het gedruis. Dat is fantastisch.
1: Dat is zeker waar. En het is ook de avond dat de vakantie voorbij is voor de mannen van Vandaag Inside. Wilfried Gené, Johan Derksen, René van der Gijp. Ze zijn vanavond uiteraard weer te bewonderen op hun vertrouwde plek. 9:30 op SBS. En, Anton, het is ook de avond dat ik met jou wil hebben over baargoud.
0: Die zag ik even niet aankomen. Baargoud?
1: Baargoud. Heb jij ooit gehoord van baargoud?
0: Nee.
1: Evie, heb jij gehoord van baargoud?
3: Ja, tuurlijk.
1: Zometeen meer. Eerst de Red Hot Chili Peppers.

0: Teddy Swims, David Guetta, Gone, Gone, Gone by Q. 12 minuten over 6, Joost hier op de plek van Domi. Afgelopen weekend, afgelopen weekend was het even niet zover. Maar afgelopen week begon mijn vriendinnetje Lara over baargoud. Heb je daar ooit van gehoord, Anton?
1: Hey, ja, nee, jij vertelde het net. Ik heb geen idee wat het is.
0: Nee, het is niet zo dat ik een kind verwacht, helemaal niet. Maar het ging over baargoud. Toen moest ik ook weer even denken, wat is baargoud nou ook alweer? Nou, jij kent het dus helemaal niet, Anton?
1: Nee.
0: Nou, baargoud is een traditioneel cadeau. Meestal kostbaar. Sieraad, goud. Diamant wat dan gegeven wordt aan de kersverse moeder door de partner in dat geval.
1: Maar voor de moeite, of...
2: De moeite.
1: Nou ja, maar het is toch een hele...
0: Nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel
1: noem het maar eens moeite.
0: Nou ja, het
1: is toch ongelooflijk zwaar om een kind te dragen en dan ook nog moet je de bevalling doen. Nee, ik bedoel dit oprecht met liefde.
0: Ja, het is toch ook echt weer wrijf in de vlek. Nou, nu las ik dus vandaag dat de meerderheid van de Nederlanders baargoud achterhaald vindt. En dan dacht ik, nou, ik wil dat toch wel eens even checken hoe dat bij Anton zit. Of jij daarover na hebt gedacht, maar je kent het dus niet eens.
1: Nee. Maar ik wil er graag meer over weten. Dus ja.
0: Wij gaan dan even naar de moeder in dit geval van dit radioprogramma. Eefje.
2: Nou ja, ik heb twee kinderen op de wereld gezet.
0: Ja.
2: Maar ik heb geen baargoud gekregen.
0: Heb jij geen baargoud?
2: Ik heb helemaal niks.
0: Maar je was wel bekend met het principe voor
2: ja,
0: de kinder.
2: Ja, ik had het wel van gehoord. Dus ik baal er ook wel een beetje van dat ik niks heb gekregen.
0: En had je het ook aangegeven voordat je ging
2: balen?
0: Zo van, goh, ik heb nog een... Het is nog wel ruimte om de nek.
2: Ja, maar dan mag ik er niet om vragen.
0: Nou... Hoezo niet?
2: Nee, dat vind ik onbeleefd. Dat hoort niet. Maar ik heb mezelf wel iets soortgelijks cadeau gegeven. Toen ik stopte met borstvoeding geven, heb ik een kettingje laten maken met een gouden hangertje met daarin een druppel melk verwerkt.
1: Wacht even. Eva, dus jij hebt jezelf baargoud gegeven?
2: Nou ja, geen baargoud, maar... Ja, hoe zou je het dan noemen? Zooggoud.
1: Zooggoud.
0: Maar, ja. En
1: elk?
0: Ja, maar dit zit dan in dat hangertje verwerkt.
2: Ja, er zit een hele bijzondere juwelier in Vlissingen. En dan moest ik een druppeltje in een pipetje opsturen met de post. En ik heb er nog een kleurtje doorheen laten doen. Er zit een tikkeltje roze zit erin. En dat zit verwerkt in een heel lief klein gouden hartje.
0: Ik vind het ook een druppel moedermelk opsturen met de post. Dat is ook alsof er een kloon wordt gemaakt ergens. Alsof er nog een klein kind voor jou.
2: Ik weet niet. Ik heb het niet teruggekregen. Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben.
0: Hey, maar
2: het zit helemaal. Het zit denk ik allemaal in dat kettingje.
1: Wat bijzonder.
0: Baalde je? Vond je het stom dat je het niet had gekregen?
2: Geen baargoud. Ja, tuurlijk. Ja, ik had best twee mooie sieraden willen hebben.
0: Ja.
2: Ja. Dus maar misschien kan het alsnog. Hoe lang?
1: Als Rick luistert.
2: Ja. Ja, maar... ze zijn inmiddels 9 en 6, maar goed.
1: Ja, met terugwerkende kracht.
0: Hey, wel een tip voor alle mannen dus. Begin maar vast met sparen.
1: Ja.
0: Het gewoon maar vast een dubbeltje opzij. Want...

0: Barbecue. Met jou. Door het oog van de nacht hadden we het net over baargoud.
1: Ja, ik kende het niet.
0: Nee,
1: nu wel. Ik leg iedere dag 2 euro opzij vanaf vandaag.
0: Willem zegt, ja, baargoud is heel erg belangrijk. Riek zegt, ik heb 3 weken geleden mijn vrouw baargoud gegeven na de bevalling. Sven zegt, ik ken het als kraamjuweel. Dennis zegt, mijn vrouw heeft een elektrische fiets gekregen.
1: Nou, een elektrische fiets. Maar ja, ik snap het.
2: Alsof je gewoon kan fietsen na bevalling. Ja.
1: voor de moeite. Ik vind het maar er is ook geen paargoud.
0: Sorry?
1: Dat wij mannen dan beloond worden voor hetgeen wat we doen.
0: Ja, Anton, het is echt.
1: Ja.
0: Jij. Net was het al voor de. Baargoud, huh? Voor de moeite.
1: Ja.
0: Nu is het baargoud. Wil jij gewoon behangen worden met zo'n HEMA-ketting? Met zo'n chocolade erin, weet je wel? Zo van, nou, goed gedaan, jongen. Goed gedaan. Je hebt 5 minuten gepresteerd, je kwakkie geloosd. En daar wil je nu ook iets voor krijgen.
1: Nou ja, ik denk dan ben je allebei tevreden, toch? Nee, nou, oké.
0: Ik zou het eerder baalgoud noemen.
1: Oh ja.
0: Dat je niks hebt gekregen. Goed, het nieuws van 6:30 komt eraan. Eefje, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Er zit voetbal in het nieuws. Onze nieuwe bondscoach Xavi, die heeft vandaag zijn eerste woordje Nederlands gesproken.
3: Goedemorgen.
2: Daarover zo meer.
1: Ik zal zo morgen.
0: Dan moeten we dat kind nu ook een baargoud geven. De eerste woorden zijn gevallen.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

Nieuwsradio.nl. Mis niks en sla je slag. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier. Hallo.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: iedere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi. Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars. Die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct. Zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: boekhouder.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
2: Half 7, nog 2 vertragingen langer dan 10 minuten. De eerste is echt een flinke op de A15, de Gorinchem-Ridderkerk, tussen Hardingsveld-Giessendam en de Noordtunnel. 13 kilometer, 1:26 vertraging. Komt daardoor een ongeval met een vrachtwagen, sterk als je daarin staat. En de A28, Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Weesup, 3 kilometer, 14 minuten vertraging.
3: Wolken, maar ook zon. Het blijft vanavond droog. Op dit moment is het in Den Bosch 21,9 graden. En in buurtschap De Valk in Gelderland is het 19,9 graden.
2: Buurtschap De Valk. Ja. Eventjes de laatste nieuws.
4: Goedenavond. Op de Merwedebrug op de snelweg A27 zijn vorige week meer dan 200 boetes uitgedeeld aan te zware vrachtwagens, laat Rijkswaterstaat weten. Een week lang haalde de politie mensen actief van de weg. En er komen misschien nog meer van dit soort handhavingsacties. Zwaar vrachtverkeer mag de brug niet meer over, omdat die daar te zwak voor is. Maar veel chauffeurs houden zich niet aan het verbod of zeggen dat ze het niet doorhadden. Die boete is €500. De gesprekken over de begroting tussen het kabinet en de partij Pro, die zijn vastgelopen, zegt Pro-leider Jesse Klaver. Eerder vanmiddag was er ook al kritiek van de SGP en JA21, de andere oppositiepartijen waarmee wordt gepraat. En het kabinet heeft zelf geen meerderheid, dus moeten ze steun zien te vinden. Deze week zou de begroting ook eigenlijk af moeten zijn. En over 3 weken op Prinsjesdag, dan zou het financiële plaatje gepresenteerd moeten worden. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, is in ons land. Vanmorgen kwam de Spanjaard aan op de voetbalcampus van de KNVB in Zeist.
5: Goedemorgen.
4: Ja, je moet goed opletten, maar hij zegt dus goedemorgen. Hij heeft onder andere zijn assistenten ontmoet vandaag. Als welkomstcadeautje kreeg hij een ingelijst oranje shirt met zijn naam erop. En Xavi wordt morgen officieel gepresenteerd.
2: Dit is natuurlijk ook zo slim bedacht. Want er is natuurlijk iemand die nadenkt over, oké, Xavi, buitenlandse bondscoach, die komt naar Nederland, dan moeten we even goed een goede beurt maken de eerste keer dat hij dan komt. En dan heeft natuurlijk iemand gezegd, hé, jij moet even goedemorgen zeggen tegen de pers. En,
5: goedemorgen.
2: Ja, precies, dat komt er dan goed uit.
4: En heel veel opgepikt.
2: Ja, zeker, ja.
4: En het is niet leuk om over na te denken misschien, maar stel nou, er is ineens een hele grote brand in je huis of zo. Wat neem je dan als eerste mee?
2: Oh, ja. Vind ik een goede vraag om over na te denken, toch?
4: Nou ja, het meest genoemde item wat we sowieso tijdens zo'n soort ramp meenemen is ons paspoort. Maar verder gaan we meteen voor onze huisdieren en voor emotionele dingen.
2: Oh ja.
4: Zoals dus foto's.
3: Fotoboeken.
4: Fotoboeken.
3: Ja.
4: Dat blijkt uit onderzoek. En pas later denken we aan spullen om te overleven, zoals kleren, eten en drinken.
2: Ik zou ook een paspoort niet direct pakken.
3: Nee, dat is ook niet het eerste waar ik aan
2: nee,
3: denk.
2: Toch, nee, toch? Je kunt dat toch gewoon later nog wel regelen. Heb jij iets wat je meteen mee zou nemen als je daar nu eens aan moet denken? Stel, paniek, Marije, Anton, wakker worden. We moeten weg. Wat neem je dan mee?
3: Nou, ik denk dat ik dan... Ja, ik ga dan... Ik heb zeg maar in onze buffetkast, de buffetkast dames en heren, heb ik een aantal fotoboeken liggen.
2: Oh,
3: en ook met hele mooie foto's van mijn pa erin. Dat pak ik gewoon als eerste.
2: Ja. Ja. Ik heb ook een boekje van mijn overleden vader waarin hij nog dingen heeft gegeven. Dat heb ik nog niet gelezen. Dus dat zou ik ook meteen eruit pakken. En nee, ik denk dat jij in de buffetkast nu na dit weekend natuurlijk een foto gaat plaatsen die jij ook zo, die ingelijste foto van Prins Bernhard.
3: Die gaat ook in de buffetkast. Ja.
6: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
7: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
6: Dit is de top 40 update.
2: Maandag 24 augustus 2026 op 1 het huidige goud in de lijst. Op 2 Somber. Het was echt een van de beste optredens van Lowlands afgelopen weekend. En op 3 de hoogste nieuwe binnenkomer van Sienna Sparrow. Maar eerst naar nummer 4 Stella Lefty. Zij staat met haar top 40 debuut al ondertussen 3 maanden in de lijst. Heeft haar piekpositie nu wel te pakken op plek 22. Boston Stella Lefty.

Sienna Spyro bij Q. Top 40 update. En de top 40 update op nummer 3. De vrouw met een dijk van een stem maakte nog een jaar geleden de debuut in de lijst. En na dat debuut heeft zij echt alles behalve stilgezeten. Binnen een jaar tijd vierde notering te pakken. En dus kunnen we niet om haar heen. Great Expectations, deze week de hoogste nieuwe binnenkomen. Ja, dan door naar nummer 2. Die is voor Samber. Kan vandaag natuurlijk niet ontbreken de update. Afgelopen weekend was hij in Nederland. Stond hij op de mainstage van Lowlands. Ik was daarbij. Ik stond als een klein poppetje in het publiek. Het was de allervetste show die ik dat hele weekend heb gezien. Uiteraard deed hij Undressed. En het is zo vet, want deze gast is 21. Enorme rockster. En niet alleen op Lowlands is die show een heel groot succes. Ook in de top 40 stijgt hij lekker door. My Body Isn't Ready. Nummer 2.

Sienna Sparrow, Great Expectations. Op 2, Summer, My Body Isn't Ready. En dan door naar de nummer 1. Is vandaag voor het huidige goud in de lijst. Is wederom voor de 9e week op rij Die Die van Shakira, Burna Boy. En dat zorgt ervoor dat Shakira ook in een ander lijstje aan het stijgen is. Dat is namelijk de lijst met de top 10 artiesten met de meeste aantal weken op nummer 1. Dus laat dat heel even op je inwerken. Dat is dus het lijstje daar, Shakira aangeschoven. En zij klimt daar lekker door die huidige nummer 1 hit. Zij staat op dit moment op nummer 8. Dat betekent nog 7 andere artiesten voor haar die langer op nummer 1 wisten te staan. Onder andere Adele, Lady Gaga en Bruno Mars. Al met al, als je in die top 10 staat, dus een hele prestatie. En mede dankzij deze vanavond in de update op nummer 1. Die, die. 1.

0: Somnio bij Q Music. En morning, Joey van der Velden. Goedenavond.
1: Joost, goedenavond.
0: Het dankbaarheidsmomentje.
2: Dankbaarheidsmomentje.
0: Ja. We hebben sinds vorige week een nieuwe volgorde. En dat
3: systeem.
0: Is gewoon de alfabetische volgorde. De A van Anton. Jij bent aan de beurt.
3: Ja, nou ja, het is een beetje afgezaagd misschien. Maar ik wil toch dankbaar zijn voor het afgelopen weekend. De Formule 1.
4: Ja, ja, maar we wisten al dat je dat ging zeggen. Het komt helemaal, maar het gaat niet als verrassing.
3: Ja, nee, sorry, ja.
4: Zoveel vragen.
3: Wat dan?
4: Je was zo gelukkig.
3: Ja.
4: Ja, dat was echt een vraag eigenlijk.
3: Nee.
4: Maar
3: een opmerking. Ja.
4: Ja, nee, maar hoe heb je dat dan beleefd? Wat was het mooiste moment? Waar denk je aan als je nu dan...
3: Nou, als je aan de tribune zit en je ziet dan die Max Verstappen met zijn snelle bolide voorbij komen. En je hoort dat geluid en je ruikt die geur. En je ziet wat die man teweeg brengt met alle fans op de tribune. Ja, ik kan er wel om janken. Ik vind dat echt heel mooi.
4: Ja.
0: En kon je ook janken om de foto met Prins Bernhard?
3: Oh ja, ik ben ook nog op de afterparty geweest, Joey, bij Prins Bernhard. Ja, ja, en ik ben net op de foto gegaan.
0: Ja, geweldig.
3: Ja, ja, ja, ik heb hem op Instagram gezet.
0: @ Anton Griep, als je de foto wil zien. Zometeen veel plezier met David Show met Joey.
4: Dat hij dat durfde te vragen, Prins Bernhard. Ja, Anton, mag ik met je foto?
0: En hij twijfelt zelfs als hij Martin Garrix daar ook nog heeft gezien.
3: Ja, dat was volgens mij, die stond daar wel iets, even zoiets weg te pimpelen, hoor.
0: Zometeen Martin Garrix en Matt.

0: andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro...
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: sportvoeding.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker,
12: Kippie.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: 30 augustus start de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
18: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
19: en de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
20: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
20: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
18: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
23: Goed, het is gelukt.
22: Wat is er gelukt?
23: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
22: Fluitje van een cent dus?
23: Nou, het was wel wat meer dan dat.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
28: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
29: 1 minuut over 7. Goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
30: Goedenavond. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Groningen loopt op. Die beving was vrijdag in het noorden van de provincie. De schadeafhandelaar heeft nu 450 meldingen gekregen. In een aantal gevallen zijn er acute onveilige situaties ontstaan. Op een paar plekken zijn er meteen maatregelen genomen. Drukte verwacht op het stadhuis van Den Bosch. De lokale politiek praat daar vanavond over de komst van een asielopvang. Die moet in Engelen komen en er is al maanden onrust over. Deze buurtbewoner vertelt bij de NOS waar de pijn ligt.
31: Mijn kinderen moeten daar langs
0: fietsen, naar school, sporten, recreëren aan het Engelenmeer. Aan de andere kant is het ook zo, de polarisatie in het dorp. Want daar is nog steeds niks aan gedaan.
30: Het belooft een lange avond te worden met 30 insprekers. De politie is er uit voorzorg bij. Het wil niet vlotten met de begroting in Politiek Den Haag. Pro-leider Klaver concludeerde dat na een gesprek met premier Jetten.
1: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland. En wij over al die mensen in Nederland die de rekening betalen. Mensen die in de WIA zitten of die werkloos raken en waar het kabinet op wil bezuinigen. En dat betekent dat het proces muurvast zit.
30: Het kabinet heeft de steun van de oppositie hard nodig. Als die er niet voor Prinsjesdag is, dan worden felle debatten verwacht. En opbrengst van een van de beroemdste voetballers ooit is een beetje tegengevallen. Diego Maradona maakte met die bal op het WK van 1986 zijn hand van God doelpunt. En aan veiling werd gerekend op een opbrengst van 8,5 miljoen euro. Maar van die opbrengst kwam dus geen bal terecht. Het werd 3 miljoen euro. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen op vooral veel plaatsen veel zon. En 25 graden.
2: Ik hoorde hem hoor.
30: Ja?
2: Geen bal terecht.
30: Geen bal terecht.
2: Ja, mooi. Ja. Dan Q-verkeer gemeld door een flitsmeister. Op de A12 vertraging tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 12 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Griesendam en Sliedrecht-West 20. Er wordt geflitst op de A12 maar in Utrecht bij 75-0. A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,9. De A27 Almere-Hilversum bij 112,3. En de laatste is de A30 Barneveld-Ede. De hoogte van Lunteren bij 16,3.
3: Music. Joey van der Velden.
2: Ik wil je zo meteen even wat laten horen. Het is een waarschuwing.

goed. Ik zeg goedenavond. Goedenavond. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Nou, voordat we echt weg zijn, ik wil nog heel even terug naar vanochtend vroeg. Ik stond toen onder de douche.

0: De ochtendshow van Mattie en Marieke die stond echt keihard aan. Ik hoorde een verhaal van Annemarie. En nou, ik zou zeggen, luister even goed. Dit is misschien wel de beste waarschuwing van de dag. Doe dit nooit. Vergeet dit niet. Want je bent echt de klos.
1: Een aantal weken terug, ik deed de grote vakantiewas. En ik gooi de eerste was erin. En dat was de hete was. 60 graden plus drogen. Dus handdoeken, sportkleding die heet kan. Op een gegeven moment is die was klaar. Deurtje open. Nou, en er komt me een meur uit die wasmachine. Ongekend. Ik dacht, wat is dit, joh? Maar ik zag niks geks. Dus ik haal die was er voorzichtig uit. En ik krijg bruine derrie aan mijn handen.
2: Oh, wat goor.
1: Op een gegeven moment, ik zie het. Ik haal er een blauw potje uit. En dat waren de biologische omega-3 visoliecapsules van Laura.
2: Oh, nee.
1: Oh, wat erg.
0: Ja, ik heb hier zo om gelachen. Gewaarschuwd mens telt natuurlijk voor twee. Check altijd of er echt niks meer in je zakken zit voordat je het in de wasmachine gooit. En ik zeg net, doe dit nooit, vergeet het niet, want je bent de klos. Maar als ik heel eerlijk ben, ook een beetje een waarschuwing aan mezelf. Want als er nou iemand is die dit ook kan overkomen, dan ben ik het wel. Dan nog even dit. Over 25 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen Klok. Nou, een nieuwe week. Het betekent weer genoeg geld in kas. En volgens mij zijn er ook nog heel veel mensen op vakantie. Dus grote kans dat je zometeen gaat bellen. En ik ga je nog een voorsprong geven om te bedanken dat je nu al luistert. Zeg ik, stuur mij een vraagteken in de app van Q. Dan stuur ik je een bedrag terug dat minimaal in de klok zit vanavond. Je hoeft alleen maar even een vraagteken te sturen. Nou, zometeen de artiest die onder de radar 2-0...

Q-Music. En Someone to You. Heb jij hobby's waar niemand iets van weet? Doe jij iets dat je een beetje onder de pet houdt, omdat je het gewoon heel leuk vindt om te doen, maar niemand hoeft er iets van te weten? Ik wel. Ja, als ik al mijn hobby's uitstal, dan draai ik tot 10 uur vanavond nog één liedje. En dat is dan de eindtune. Lost Frequencies, oftewel Felix de Laat. Die ken je natuurlijk van zijn muziek. Maar echt volledig onder de radar houdt hij er ook 2 hobby's op na. Hij is heel erg gin-fan. Ja, hij heeft zelfs een gin zelf gemaakt. Ocus heet het. Kan je kopen bij gespecialiseerde winkels. En hij is ook nog onderdeel van het kledingmerk Bella Rose. Dat hij samen runt met zijn neef. En ik heb het even opgezocht. Het ziet er best wel cool uit. Kortom, mocht het niks meer worden met de muziek, dan kan hij altijd nog van zijn hobby zijn werk maken.

0: Thomas and Cameron with Come.
1: Tegen de klok.
0: Ja, de vakantieperiode die loopt een beetje op zijn eind. Het is altijd een mooi moment om de balans even op te maken. Want ja, vakantie is natuurlijk leuk. Maar die ijsjes en reisjes en terrassen die betalen zich niet zelf natuurlijk. Dus tijd om de kast te spekken. Wil je zometeen een paar honderd euro in enkele seconden verdienen? Want zo werkt Knok tegen de klok. Wil je zometeen samen met mij de klok slopen? Met andere woorden. Dan zou ik zeggen, stuur mij nu zo snel als je kan het woord klok. Spreek ik je zo.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis.
1: Mediamarkt.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: gratis abonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Disco Machine bij Q en In the Dark. Blijven hangen voor een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Dat zometeen. En ik denk dus dat Roxy Dekker heel goed is in manifesteren. Vorige week was ze te gast bij Stefan om over haar nieuwe album te praten. Superstar heet het. Ze hebben een hele podcast hebben ze gemaakt. En opeens ging het over haar droomsamenwerking. Luister goed.
1: Of Cat's Eye.
2: Hey, oh, zo, oké. Okay. Ja?
1: Ja, doe maar Cat's Eye.
0: Ja, ik wil graag met Cat's Eye samenwerken. En dat snap ik, want dat zit ook heel goed in elkaar. Die meiden zijn tof. Maar toen ging het gesprek ook nog verder. Let op, hè, wat ze hier zegt.
1: Animal, fucking leuk. Vind ik echt een leuk liedje. Ed Sheeran heeft die geschreven, hè?
2: Ja, hij doet sowieso nu echt heel veel sidequests.
1: Ed Sheeran, wil je ook een liedje voor mij schrijven?
2: Of Pianobar mag ook, kies maar.
1: Of vind allebei. Ik ook wel leuk.
0: Ja, Ed Sheeran, wil je een liedje voor mij schrijven? Opeens voel je toch gewoon, dit zou wel eens allemaal kunnen uitkomen. Dat we over een paar jaar zeggen, ja. Maar toen in die podcast, toen is dat ontstaan. Die heeft gewoon enorm zitten manifesteren. Weet je nog?

0: bij Q en Animal, zometeen deze. On another show to you.
1: Knok tegen de klok.
0: Eerst speel ik een rondje Knok tegen de klok. En dat doe ik met Mandieke Burger. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, welkom in de show. Waar ga jij het geld aan uitgeven dat wij nu eens even met z'n tweeën gaan winnen in Knok tegen de klok?
2: Nou, het idee is dat ik heel graag een extra salsa danscursus wil gaan volgen.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja, dat eigenlijk.
0: Maar je zegt een extra salsa cursus, dat betekent dat je al een cursus hebt gedaan?
2: Ja, ik dans al een tijdje. Maar het idee is nu dat ik ook een cursus als leider wil gaan doen.
0: Ja.
2: Ik dans nu alleen als volger. Maar ik dacht het is ook leuk om dat uit te breiden, zodat ik zelf ook met andere mensen kan gaan dansen.
0: Oké, alright. Want ik wil net vragen, wat leer je dan extra tijdens die? En is dat ook moeilijker? De leiding hebben?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik weet het natuurlijk niet, want ik volg nu alleen. Ja. Maar over het algemeen moeten de leiders een stuk meer onthouden dan de volgers.
0: Ja, die moeten natuurlijk een beetje de weg wijzen, zeg maar, op de dansvloer, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Het ritme aangeven, gok ik zo. Waarom is het eigenlijk salsa geworden?
2: Een deel van mijn familie danste salsa. Hmm. En ik was eigenlijk de enige die dat niet deed. Oh. En toen dacht ik een tijdje geleden, ja, dat moet anders.
0: Toch wel handig, ja, inderdaad.
2: Ja,
0: Hoeveel kost het eigenlijk, zo'n cursus?
2: Volgens mij iets van €125.
0: Oh, maar dieke, maar dan zouden we dat zo meteen even met z'n tweeën kunnen verdienen.
2: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Dat wil ik net zeggen. Laten we ervoor gaan. Je hoort zometeen een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Druk eens om net ervoor stop te roepen. Roep dat zometeen zo duidelijk mogelijk. Dan ga ik het laatst volledig uitgesproken bedrag naar je overmaken. En anders dan, ja, dan krijg je helemaal niks.
2: Ja, dat zou jammer zijn.
0: Dat zou jammer zijn, hè. Daar ga je.
3: €48. €72. 90 €. 133 €. 143 €. 167 €.
2: Stop!
0: Stop! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Mandieke!
2: Yes.
0: Ik dacht heel eerlijk, die gaat er bij 100... wat was het, 133 gaat die eruit?
2: Ja, ik twijfelde.
0: Oh, waar twijfelde je aan?
2: Ja, ik dacht, dat is de cursus binnen.
0: Ja, nee, zeker. Maar je hebt 167, dus je kunt ook nog even wat drankjes doen aan de bar achteraf.
2: Ja, zeker. dat doen we.
0: Nou, gefeliciteerd. We gaan even luisteren hoeveel zat er in de klok vanavond. Oh! Nou, helemaal uitgespeeld.
2: Perfect.
0: Perfect. Nou, laat me weten hoe de cursus is gegaan.
2: Ga ik doen.
0: En tot later, hè.
2: Yes, dank je.

0: op mijn bucketlist staat. Misschien bij jou ook wel. Ik zou graag een keer een liedje willen maken dat iedereen kent en meezingt. Dat ook op de radio wordt gedraaid. Dat lijkt me echt waanzinnig, lijkt me dat. Songwriter Ryan Tedder van One Republic, die is daar toevallig heel goed in. En nou vond ik een interview waarin hij vertelt. Hij weet dus precies wanneer het goed zit. Dat fragment, ik ga heel even dat fragment uitknippen. Dat ga ik je dan zo meteen laten horen. Misschien heb je er wel wat aan. En deze ga ik ook draaien. Danny Swims, ook goed een liedje schrijven. Mr. Know-it-all, over 5 minuten.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
13: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
16: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
18: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, tof jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: 1 minuut over 8. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
10: Goedenavond. De politie heeft beelden gedeeld van de aanslag in Amsterdam-Osdorp. Daar werd eind januari voor een huis een explosief aangestoken. De dader liep weg en schoot daarna meerdere keren op het pand. Politie hoopt met het verspreiden van de beelden de dader wordt herkend. De verdachte, na de vondst van een dode in Oorschot in Brabant, heeft in de Bondgenoten gezeten. Hij was deelnemer in dat tv-programma, weet de Telegraaf. Slachtoffer werd vrijdagavond doodgevonden in een verzorgingscentrum. De verdachte was daar verpleger. Hij zit vast en wordt verhoord. 5 mensen van het ongeluk op de A28 bij het Gelderse Wezep liggen nog in het ziekenhuis. Daar knalde afgelopen nacht een touringcar en een bestelbus op elkaar. De mensen in het ziekenhuis moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. Bij het ongeluk vielen in totaal 16 gewonden. En gelijkspel voor de Nederlandse hockeyers in hun laatste groepswedstrijd op het WK. In Amstelveen werd het tegen Engeland 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. En die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en 25 graden.
9: En dan een Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer, tenminste niet langer dan 10 minuten. Wel flitsers op de A7 onder andere tussen Den Oever en Bolsward, de hoogte van Witmarsum, daar staan ze bij 108.0. De A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. Op de A16 Dordrecht-Breda bij 50.1. Dan is er de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.9. A27 Almere-Hilversum bij 112.3. De A30 Barneveld-Ede, de hoogte van Lunteren, daar staan ze bij 16.3. En de laatste is de A58 Vlissingen-Goes, de hoogte van Sinds Heer Arendskerken, staan ze bij 161.7.
11: Joost Winkels.
9: Ja, die is er niet. Die is niet. Wat was die aan het doen? Dat is middagshow volgens mij gedaan, toch? Ja, ik had deze jingle had ik moeten verwisselen. Zo gaat dat.

0: Ik hou me de laatste tijd heel erg vast aan de volgende uitspraak. Energie liegt nooit. Energie liegt nooit, vind ik mooi. En dat klopt natuurlijk ook, want ja, dat wat je voelt, dat is echt heel vaak juist. Zo werkt ook een songwriter Ryan Tedder. Die schrijft de hits voor zijn eigen bandje One Republic natuurlijk, maar ook voor heel veel andere grote sterren. En ja, dan wil je natuurlijk iets maken dat klopt en werkt. En iets dat je iedere dag wil horen, maar ja. Hoe weet je nou als songwriter of dat je een beetje lekker bezig bent? Ryan Tedder is eigenlijk maar met één ding bezig.
1: I'm still just trying to chase goosebumps. All I'm ever trying to do is give myself goosebumps. Ooh. In that euphoric feeling that hits. You can't describe it, yeah. But you hear it and you're just...
0: Alleen maar bezig met kippenvel krijgen. Als dat lukt, is hij lekker bezig. Want ja, energie ligt immers nooit. Sunshine.

0: Zometeen ga ik een nieuwe ronde van hoger lager spelen. Spel dat ik zelf nog nooit heb gespeeld. Maar ik denk dat ik het kan. Dit moet goed komen. Ik vind het best een beetje spannend. Eerst even de DJ die door is op samenwerken. Zijn naam is David Guetta.
1: Making music, to me, there's nothing better than collaborate.
0: Ja, hij vindt ook dat niemand echt vanaf nul begint als hij de studio ingaat. Je neemt altijd een klein beetje inspiratie mee van iemand anders.
1: I don't think no one is ever creating from zero.
2: Yeah.
1: We all start from an influence.
0: Ja, soms heb je gewoon geen idee waar de inspiratie vandaan komt. Bij dit liedje, wat ik nu ga draaien, is het wel duidelijk. Sterker nog, hij belde zelfs met de originele artiest om even te vragen, hey, wil je samenwerken? Nou, die dag David Guetta, ik zeg ja. En hij belde ook nog Eva Max. Nou, dan krijg je gewoon weer een hit. Forever Young by Q.

0: uit de wandelgangen dat de script aanstaande vrijdag te gast is in Stefans Pianobar. En dat ze deze dus ook zingen daar. Aanstaande vrijdag vanaf 9 uur. Zometeen een gloednieuwe ronde van Hoger Lager. Met vandaag de vraag, hoe oud is de ster? Dus is de volgende ster in de reeks ouder of jonger? Dus stel even voor, we starten zometeen met Mattie van de Ochtendshow. En daarna Renze Klamer. Dan is dus de vraag, is het aan jou om te zeggen, is Renze ouder of jonger dan Mattie? En we spelen zometeen door tot de 10. Weet je die laatste te bereiken, die 10e, dan win je dit spel. Als je mee wilt spelen met Hoger Lager, werkt heel simpel. Stuur hoger of lager in een berichtje in de Q Music app. Dan spreken we elkaar zometeen. Na deze, die ga ik ook draaien, Hugel. Jamakan. Over een minuut of 5.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
12: ik rep me wel hoor.
11: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Joehoe, wedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.

0: slashtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Even mededeling. Als je wil meespelen met hoge lager zometeen... dan zou ik zeggen, pak even de app uit je binnenzak... en stuur mij hoger of lager. Je mag kiezen, hoger of lager. Dan spreek ik je zo.
3: Joey van der Velden.
2: Zeker. En ik draai ook Bruno Mars. Eerst Hugo.

0: Imagine Dragons bij Q Music en Bad Liar. Zometeen Martin Garrix samen met U2 en Fireflies. Ik zeg goedenavond tegen Erik.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi. Welkom in de show en welkom bij Hoger Lager.
1: Ja,
0: dit is eigenlijk een heel overzichtelijk spelletje. Je hoeft alleen maar te zeggen, is het hoger of lager? Of in dit geval ouder of jonger? Want we spelen vanavond met de vraag, hoe oud is de ster?
1: Ja,
0: ik mag het niet aan je vragen.
1: Je mag alles vragen. Oh, ik mag zelf weten of ik antwoord.
0: Ja, dat is ook waar. Nou, dan ga ik het toch doen. Hoe oud ben je?
1: 37.
0: 37? Oeh, dan ben je ongeveer pak een beet even oud als Taylor Swift.
1: Oké, ja.
0: Niet helemaal.
1: Oh, die is jonger.
0: Dus, nou, dat zeg ik niet. Dit is het enige brokje informatie wat ik je ga geven. We gaan naar Zac Efron. En ik ga jou de vraag stellen. Is Zac Efron ouder of jonger dan Taylor Swift?
1: Zac Efron.
0: Ik zeg Efron, maar het is Efron, inderdaad. Ouder, zeg jij?
1: Ja.
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: Oh.
0: Trouwens, als je zo meteen bij de 10e opgave weet uit te komen, dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket met daarin de Q-Music strandballen. U hoort meerdere. Dan Virgil van Dijk. De vraag is Virgil van Dijk ouder of jonger dan Zac Efron?
1: Jonger.
0: Zeg jij zeer resoluut. Weet je dit even een gokje?
1: Nou, ik dacht dat je rond 32, 33 was.
0: Dat ga ik niet zeggen, maar wel dat je antwoord goed is.
1: Okay.
0: We gaan naar Max Verstappen. Is Max Verstappen ouder of jonger dan Virgil van Dijk?
1: Jonger.
0: Zeker weten?
1: Ja.
0: Oké, puntje voor jou. Je gaat best wel lekker, Iris. We zijn, als we zo doorgaan, zijn we bijna bij die 10. De volgende in de lijn, Bruno Mars. Ouder of jonger dan Max Verstappen?
1: Ouder.
0: En dat is inderdaad helemaal goed. Wil jij doorgaan met het spel? Of zeg je, draai Bruno Mars even? Kan ik even op adem komen?
1: Nou, ik zit er wel lekker in eigenlijk.
0: Oh, geen Bruno Mars.
1: Ik mag het misschien niet hardop zeggen, maar ik ben niet echt heel erg fan van Bruno Mars.
0: Oh, nou, dan mag je best wel hardop zeggen hoor.
1: Oh.
0: Oké. Bruno Mars, daar zijn we. We gaan naar Rihanna. De vraag is Rihanna ouder of jonger dan Bruno Mars?
1: Ouder.
0: Nee, dat is niet goed helaas.
1: Oh.
0: Daar sneuvel je. Thanks voor je dat je meespeelde. Thanks dat je erbij was.
1: Ja, goed. Fijne avond.
0: Ik ga naar de volgende. Maxime, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, we zijn bij Rihanna. Ouder of jonger dan Bruno Mars?
2: Jonger.
0: Ja, jonger inderdaad. Ja, dat is het enige dat nog overblijft. Dan zijn we bij The Weeknd. Is The Weeknd ouder of jonger dan Rihanna?
2: Ouder.
0: Nee.
2: Jammer.
0: Ja, ik ga ook van jou afscheid nemen. Ik verbaas me er helemaal over. Fijne avond, thanks dat je erbij was. Ian, hallo.
3: Hoi, goedenavond.
0: Hallo, ja, we zijn bij The Weeknd, ouder of jonger dan Rihanna. Dan zeg je natuurlijk...
3: Jonger.
0: Ja, want jij hebt op zitten letten. We zijn trouwens best lekker bezig. We zitten bij opgave 8. Als je zo meteen de 10 weet te bereiken, dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket.
3: Oké, top.
0: Adele, ouder of jonger dan The Weeknd?
3: Ouder?
0: Ja, dat is inderdaad helemaal goed.
3: Okay.
0: Dan komen we bij een andere grote vrouw in de popmuziek uit. Lady Gaga, is zij ouder? Let goed op wat ik nu zeg. Is zij ouder of jonger dan Adele?
3: Oeh, ja. Ouder?
0: Ja, nou, ik zeg, let op wat ik zeg, hè.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Blijf je bij ouder?
3: Ja, blijf ik bij ouder.
0: En dat is inderdaad helemaal goed. Wij zitten bij opgave 10. Als jij deze goed hebt, krijg je van mij het Q-Music prijspakket.
3: Ik ga mijn best doen.
0: Martin Garrix. Is die ouder of jonger dan Lady Gaga?
3: Die is jonger.
0: Zeker weten?
3: Ik weet het zeker.
0: En dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Ja, je weet hem gewoon helemaal uit te spelen.
3: Lekker.
0: Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Daar zitten Q-Music strandballen in. En ook, hoe heet dat ding ook alweer, waar je in kan drijven... Wait, wait,
3: wait. Ja, geen idee hoe het heet, maar
0: zwemband.
3: Ik weet wel wat je bedoelt.
0: Zwemband.
3: Ah, leuk. Ja,
0: krijg je ook
3: top.
0: Nog. Krijg je ook nog.
3: Nou, leuk man.
0: Wil ik ook nog even, we hadden niemand meer aan de lijn, hè? Nee, niemand meer. Wie hadden we net al aan de lijn? Sandra, toch? Die vond Bruno Mars verschrikkelijk.
3: Ja, klopt.
0: Sandra? Ben je er nog? Sandra?
4: Sandra is weg. Oké, nou, dat is maar goed ook. Want ik wil Bruno Mars nu gaan draaien, Ian.
3: Yes, helemaal goed. Dankjewel.

0: Ik lees echt alles online over mijn favoriete bandje uit de UK. Coldplay, echt elke nagel, elke snipper, niks gaat aan me voorbij. En dan wil ik je zometeen iets laten horen. Ja, ik hoop dus dat dit liedje op het nieuwe album komt te staan. Een tijdje terug heb ik het al gevonden en opeens kom ik het weer tegen. Toen dacht ik, ja, ik moet je dit gewoon laten horen. Want ik hoop zo dat ze dit gaan uitbrengen. Ik ga het je laten horen na het nieuws en deze ga ik ook draaien. Just Stay. Het is ook leuk, maar geen Coldplay.
1: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend
2: om 8:30.
3: Warm.
1: Koud.
3: Zonnebrand.
4: Smeren.
3: Pyramide.
1: Egypte.
3: En je laatste, pannenkoek.
4: Stroop.
2: Ben jij de volgende?
1: Win 2500 euro.
2: Mattie en Marieke's, 4 op een rij.
5: Mattie en Marieke. Q Music.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld.
5: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
22: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
24: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
25: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
26: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst?
0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
26: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
27: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
28: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
29: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
28: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
29: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
30: Exact, maar dan ook echt exact 9 uur op de kop af. Dit is het Q-Music nieuws, krijg je van Marcia van Beest.
31: Goedenavond. De inspraak over de asielopvang in het Brabantse Engelen verloopt rustig. Tientallen voor- en tegenstanders doen hun zegje op het stadhuis van Den Bosch. Een voorlopig plan ligt er en dat is dus democratie, zegt deze bewoner.
32: Ik wil niet bang zijn in mijn eigen thuis. Ik wil me gewoon veilig voelen in Engelen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen.
31: In Engelen is al maanden onrust over de komst van het AZC. De politie heeft beelden gedeeld van een aanslag in Amsterdam-Osdorp. Daar werd eind januari voor een huis een explosief aangestoken. De dader liep weg en schoot daarna meerdere keren op het pand. De politie hoopt dat met het verspreiden van de beelden de dader wordt herkend. Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij. Eentje krijgt een manga-thema. Het ideetje komt van de Saoedische kroonprins. Dat ontstond toen hij hoorde dat ook president Macron manga-fan is. Saoedi-Arabië betaalt miljarden mee aan de komst van de pretparken. En je kunt weer fietsen door de Benelux-tunnel bij Rotterdam. Een speciale buis ervoor was een jaar dicht. Er waren daar veel storingen aan fietsen, roltrappen en liften. Die zijn nu allemaal gemaakt. Of er nu helemaal geen storingen kunnen ontstaan, die garantie durft Rijkswaterstaat niet te geven.
30: Tot aan de deur dus.
31: Ja, zoiets. Het weer van Weerplaza vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en dan 25 graden.
30: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A59, Zonzeel-Oost tussen Terheide en Made. Daar vertraging van 11 minuten. En er wordt geflitst op de de A7, Den Oever-Bolsward bij 108.0. Op de A12 Maarn-Utrecht, hoogte van Driebergen-Rijsburg. Daar bij 75.0 staan ze. Op de A16 Breda-Dordrecht bij 51.5. A27 Almere-Hilversum, de hoogte van Almere bij 112.3. En de A29, dat is Dinteloord-Rotterdam bij Numansdorp. Daar staan ze bij 91.1.
33: Music. Joey van der Velden.
30: Meteen nieuwe muziek van Coldplay. Grote kans dat je het nog niet hebt gehoord.

hoor je Temper City en ook Yves La Rock ga ik draaien met Rise Up. Ja, mijn favoriete bandje uit de UK is heel goed in hints geven. Als je wel eens op de Insta kijkt van een Coldplay, dan zie je daar, als je moet je een beetje naar beneden scrollen, zie je heel veel gitaren voorbij komen waar de woorden Shine On op staan geschreven. In het geval van een Coldplay wijzen dat soort hints altijd op nieuwe muziek. Of nou ja, nieuw. Het liedje dat ik je nu ga laten horen, dat staat al best wel lang online. Chris Martin die heeft het alles gezongen in de straten van Las Vegas. Het was een oplettende voorbijganger en die heeft dat toen gefilmd. Dus ja, let op, wat ik je nu ga laten horen, grote kans dat je nog nooit hebt gehoord. Maar ik denk dus dat dit zomaar gewoon een nieuw liedje is van Coldplay. Brakke kwaliteit, sorry. Ik denk dus dat dit op het nieuwe album van Coldplay komt te staan. Daar gaan online ook al een tijdje geruchten over. Shine On heet deze track tenminste, dat denk ik. Want ja, officieel is er natuurlijk nog geen titel bekend. Maar een nieuw liedje begint altijd...

0: Nieuws naar Rock bij Q Music en Rise Up. Zometeen Lucas en Steve. En trouwens, ik ga ook nog een nieuwe ronde van toonaangevend spelen. Spelletje voor de echte muziekkenner. Dat over een minuut of vijf. Eerste tijd voor Sienna Spyros. Is ze pas 20 jaar. En haar carrière is dit jaar opeens ontploft. Ja, dan ben je nog zo jong. Het is natuurlijk heel makkelijk om jezelf helemaal te verliezen in het artiestenbestaan. Iedere avond op het podium, daarna natuurlijk een feestje of alleen nog maar de studio induiken om aan nieuw materiaal te werken. Altijd een goed idee om juist dan te luisteren naar adviezen van de mensen om je heen. Die kennen je natuurlijk goed, die kunnen je een beetje inschatten ook. Die kunnen een beetje zien hoe het met je gaat. Nou, Sienna die krijgt advies van iemand die haar echt al heel lang kent. Oma Spyro. En ik zou zeggen, luister even naar wat Oma Spyro te zeggen heeft.
1: I want her to be happy first. That's top of my list. Whatever she does, as long as she's happy. And then she will always give her career her all. Because that's how she's made.
0: Ja, dat zijn de liefste woorden die ik vandaag heb gehoord. Wijze woorden van Oma Spyro. Happiness first. Sienna bij Q en Material Lover.

0: Lucas en Steve bij Q-Music en Where Have You Gone? Het is maandagavond en dan spelen we altijd een spelletje bij Q-Music voor de echte muziekkenner. Misschien word je wel altijd wel gekozen bij de muziekronde in de kroeg als je de pubquiz aan het spelen bent. Of heb je Hitster al 500 keer uitgespeeld? Nou, dan is dit spel echt appeltje eitje. We gaan zo meteen toonaangevend spelen. Als je wilt meespelen met dat spel, dan zou ik zeggen, let even goed op. Ik ga je nu de kwalificatietoon laten horen. En ik zeg wel, het is appeltje eitje. Maar dat gaat eigenlijk alleen over die kwalificatietoon. Want die tonen die zo meteen in toonaangevend zitten. Nou, laten we maar gewoon even beginnen met die aanmeldtoon. Dan komt de rest vanzelf wel. Als je titel en artiest weet, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje. Je mag het ook inspreken. Druk je op het microfoontje. Of je belt 09099596. Nog één keer luisteren.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: sportvoeding.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: It's play.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Extra fris voordeel. Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: Nieuwsradio.nl. Mis niks en sla je slag. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenwerkers. Kopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Welkom in de show, Bas.
1: Een goede avond.
0: Goedenavond. Hoe gaat het?
1: Ja, eigenlijk wel hartstikke goed.
0: Nou, wat fijn. Even wat muzikale vragen. Wat is je favoriete karaoke-nummer?
1: Het is de nacht van Guus Meeuwis.
0: Ja, leuk natuurlijk. Ja, die is goed. Ja. Speel je zelf instrumenten eigenlijk?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, heb je wel eens gedroomd om een instrument te spelen? Of dat je zegt, nou, als ik zou moeten kiezen, dan wordt die het?
1: Ja, in een ver verleden heb ik op de djembe wel eens gespeeld.
0: Oh, wat goed.
1: Maar dat is al een poosje geleden. Dus,
0: Maar ja, daar ben je mee gestopt.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Welkom bij Tonengevend. Dit is een zeer muzikaal spelletje. Ik ga je zo meteen de eerste herkenbare tonen van een Q-Music hit laten horen. Jij mag dan zeggen om wie het gaat en wat de titel van het liedje is. De titel levert je 1 punt op. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de artiest. En bij meer dan 5 punten ga je naar huis met het Q-Music prijzenpakket.
1: En ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Er zitten Q-Music strandballen in en ook de zwemband zit in. En eigenlijk alles wat ik hier in de kast kan vinden, dat stop ik in de envelop.
1: Kijk, dat is helemaal goed.
0: Bij deze afgesproken. Oké, er was een kwalificatietoon, een aanmeldtoon. Die klonk zo. Wie is dit en wat zingt die persoon?
1: Dat is Marco Schuitenmaker met het nummer Engelbewaarder.
0: En dat is inderdaad helemaal goed.
2: Ik weet nu dat er een Engelbewaarder bestaat.
0: Alright, dan zijn wij warm gedraaid. En dan gaan we beginnen met de allereerste opgave. Telefoon goed aan het oor. Die eerste toon die klinkt zo. Ja, je krijgt echt alleen een gitaartje. Enig idee?
1: Ja, dat is sowieso een nummer die in de top 40 recent heeft gestaan.
0: Recent?
1: Nou, dat is wel iets ouder, hè?
0: Ja, het is wel heel veel ouder.
1: Ja.
0: Nee? Niks?
1: Nee.
0: Prince met Purple Rain.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed nummer.
0: Goed nummer, inderdaad.
1: Dat wel.
0: Maar het levert geen punten op, Bas. Oké.
1: Helaas.
0: Oké, de volgende. Die weet je.
1: Dat is een nummer uit de jaren 90.
0: Mm-hmm. Mijn favoriete genre uit de jaren 90, maar goed, dat helpt je allemaal niks natuurlijk.
1: Nee.
0: Herken je het wel?
1: Ik herken het wel, ja. Okay.
0: Nog 1 keer luisteren. Mag eigenlijk niet van de jury, maar ik doe het toch?
1: Je
0: wordt geholpen op de achtergrond, maar dat maakt niet uit. Niemand? Niks?
1: Nee, helemaal
0: niks. Ja, Bas, het is, eens even kijken. Het is Paul Elstak met Rayvan.
1: Ja, het refrein ken je wel, maar dat hele kleine stukje. Ja, dat is een spelletje natuurlijk.
0: Bas, ja, het is natuurlijk, ja, kijk, dan ben je op de radio en is het spelletje toch opeens een stuk moeilijker natuurlijk.
1: Ja, dat sowieso.
0: Ja, oké. Nou, kijk, de volgende die heeft wel echt, nou ik wil zeggen recent, 10 jaar geleden in de top 40 gestaan. Die ligt waarschijnlijk helemaal bovenop in je geheugen. Hier ga je punten mee scoren. Luister naar die viool en je weet het.
1: Even kijken, dat was...
0: Het zit ook in de reclame volgens mij nu.
1: Ja, dat klopt. Het zit zeker in de reclame. Ja. Weather Bee?
0: Ja, lekker. Oh, ik wou nu iets starten.
1: Weather Bee van Clean Bandit?
0: Ja, dat is het.
1: Oh, kijk.
0: Dat is inderdaad helemaal goed. Ja, van de weeromstuit start ik een van de volgende tonen ook al in. Maar deze heb je inderdaad goed. De eerste 2 punten zijn binnen en dat is fijn, want je kunt dit spel nog winnen. Bij 5 punten krijg je het Q-Music prijspakket. Zullen wij de volgende dan maar snel doen?
1: Ja.
0: Komt-ie.
1: Wie is dit?
0: Ja, dat weet je wel. Goed liedje ook.
1: Ja, daarna komt Roxanne.
0: Ja. Wat zei je daar?
1: Roxanne.
0: Ja, dat is inderdaad goed. Van de... Zit je echt... Ik moet wel een beetje vaart maken nu, anders ga ik geen Q-Music hits meer draaien.
1: De Police?
0: Ja, dat is inderdaad helemaal goed. Oké, we zitten nog in de game. Oké, je hebt 4 punten. Je hebt nog 1 punt heb je nodig. Als je nog 1 punt scoort, krijg je het Q-Music prijspakket. En dit is jouw laatste toon.
1: I Love It van Icona Pop.
0: En dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Nou, wie had dat gedacht?
1: Ja, eigenlijk, ja. Je hoort het op de radio en je speelt als bijvoorbeeld spelletjes zoals Hister.
0: Ja.
1: En dan schrijf je het allemaal zo op, maar dit is echt even andere koek.
0: Ja, het is een andere koek. Nou, het is op de valrepen is het gelukt. Het was inderdaad I Love It van Icona Pop. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Gefeliciteerd daarmee.
1: Kijk, top. Hartstikke bedankt.
0: Zal ik Icona Pop ook even draaien of zeg je nou laat maar?
1: Volume 100, een mooi nummertje.

En Take Me Back Evanescence heet Evanescence omdat Amy Lee, de oprichter, dat in een woordenboek zag staan en dacht, dit moet het zijn. En ze hield er eerst eigenlijk een andere strategie op na. Ze liet haar kleine broer en zus namen bedenken en dan kon zij kiezen. Want ja, kinderen komen nu eenmaal op dingen die je als je ouder bent eigenlijk dan niet meer ziet. Die bedenken totaal andere dingen. Zo kwamen namen voorbij als Suffocating Wolves, Halo Machine en ook Floating Penguins. Waren allemaal kanshebbers als naam voor deze band. Maar toen zag ze dat woordenboek liggen en dacht ze, dit moet hem zijn. Dit is Bring Me To Life bij Q Music.

0: geen tijd te verliezen.
1: Ja, ik ben heel erg, het is een beetje een vakterm, maar ik ben ontzettend uitgelopen. En jij wil ook graag op tijd beginnen, tenminste, toch?
0: Nou, het is grappig, dat zeg je heel de tijd. Maar wij hebben ooit heb ik een keer een opmerking. Nou, heeft mijn rechterhand, Romy van de redactie, heeft een keer een opmerking volgens mij gemaakt van: jongens, we lopen wel heel vaak uit als Joey houdt ervan lekker.
1: Oh, daar hint ik helemaal niet naar trouwens. Ik denk als dit het verhaal is. Nee.
0: Volgens mij, ik heb nou ook het idee, telkens als jij er bent, dan hebben we het over dat het heel erg uitloopt.
1: En ja, maar dat loop ik altijd uit.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat geeft ook niet. Ik
1: vind thuis hebben we helemaal geen boodschap aan.
0: Maar goed, we lopen echt wel heel erg uit. Dus kunnen we door?
1: Absoluut. Zometeen deze. Toch?
0: Ja.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Wassimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Wassimpel kan het zijn.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey, oh, sorry.
11: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
15: Sloopmelk.
14: Mona?
15: Ja, ook sloopmelk.
14: Milner?
15: Sloopmelk.
14: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
15: Sloopmelk?
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: de HP. Dus even boelen voor een swingende start.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
6: Goedenavond. Een drugslab in Berkel en Roderijs bij Rotterdam. 13 huizen werden ontruimd nadat er een acetonlucht werd geroken. Na onderzoek ontdekte de politie in een van de panden het lab, weet de regiozender Rijnmond. In jerrycans zijn middelen gevonden, maar wat is nog onduidelijk? De politie zoekt dat verder uit. Brand bij een afvalverwerker in Os. Veel zwarte rook kwam er vrij, meldt het Brabants Dagblad. Het vuur woedde in een aantal afvalhopen. De brand is inmiddels onder controle en er wordt nageblust. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Flink uitstapje van een jongetje van 3. Hij was in zijn eentje in de trein gestapt van Rotterdam naar Eindhoven. De peuter werd gespot door NS-medewerkers en die brachten hem naar Breda. Daar werd het jongetje weer samengebracht bij zijn moeder. En extreme droogte gaan we merken bij de frietkraam. Minder aardappelen kunnen er geoogst worden dan anders. Boeren denken dat ze ook nog eens een stuk kleiner uitvallen, weet het AD. Minder aanbod betekent misschien ook dat je meer voor je frietje gaat betalen. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en dan 25 graden.
5: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen vertragingen, wel melding voor de A59. Dinteloord richting Breda, de hoogte van Terheide. Daar is een ongeluk gebeurd. Moet je daar richting Den Bosch volgen, dan Breda, Eindhoven, Utrecht. Over de A16, A58 en de A27. En flitsers, ze zijn gezien. Je krijgt de meest gemelde. Die staat langs de A12 Maarn-Utrecht bij 75.0.
7: Music. Lars Boelen.
5: Alle avondmensen verzamelen. Ik heb een prank call gedaan. Die ga ik je zo laten horen. Eerst heb ik zo meteen je mening nodig over nieuwe muziek.

0: Creed of niet trouwens, hè, staat ondertussen, mind you, al 32 weken in de top 40. Of dat ook bij het volgende nummer gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag.
1: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Ja, het is ronde nummer 7 voor Ash en Stop the Wedding. Ja, ik moet wel zeggen, gaat tot nu toe elke keer met hakken over de sloot door naar de volgende ronde. Hè. Dat is hoe het werkt bij Repeat of niet. Telkens leggen we een nieuw liedje aan je voor. Jij mag dan bepalen van, nou, mag die door naar de volgende ronde of niet. En dat kan dan 10 rondes lang gebeuren. We zitten nu dus bij ronde nummer 7. Ja, de wedding gaat nog steeds door. Het nummer heet namelijk Stop the Wedding. Maar misschien ben jij wel degene die vanavond bezwaar gaat maken. Weet je, sta je op en heb je bezwaar tegen het huwelijk. Zeg je ja tegen Ash? Of kan ze wat jou betreft vanavond de bruidsjurk beter op marktplaats zetten? En wordt de wedding nu echt gestopt? Spreek je ongezouten mening even in. Is het een repeat of niet? En doe het met een berichtje in de Q-app.
1: Repeat. Repeat.

0: Repeat. Repeat. Of niet.
1: Nieuwe muziek van Ash, Stop the Wedding. En de vraag is, wordt de wedding nu echt gestopt of gaan we toch nog een ronde door? Even kijken, een repeat of niet? Een dikke niet, niet mijn muziek, zegt Robin. Repeat voor Jesse, ook een repeat voor Roos. Gauw die trouwjurk de prullenbak in, een nietje voor Sylvia. Shirelle zegt, repeat, vorige week nog een moi, maar nu ik een paar keer gehoord heb, absoluut een repeat. En Yves die zegt nog voor mij een nietje. Ja, de meningen lopen uiteen. Ja, je hoort, luister maar, het loopt echt uiteen.
2: Ja, dit is een repeatje.
3: Mag deze baggermuziek alsjeblieft weg? Ja. Dit noem je toch geen muziek, of wel? Niet dus.
4: Dit is echt een superlekker missingnummer. Ik zeg repeat.
5: Repeatje. Hoorde hem vanmiddag op mijn werk. En nu nog een keer. Vind hem hartstikke leuk. Repeat.
6: Ash gonna catch all 10 rounds. Ik zeg repeat.
7: Nee, nog steeds niet. Absoluut niet.
8: Ja, ik vind het wel een catchy nummertje. Repeat.
7: Nee. Nee.
1: Nee.
7: Gewoon.
1: Nee.
7: Niet.
1: Niet.
7: Dit is het niet.
1: Nee.
7: Nee, stop die bruiloft maar. Okay. Ik vind het goed.
9: Ja, sorry. Ik heb dit al vaker gezegd, maar ik kan hier gewoon niet aan wennen. Nee. Ik vind het echt drie keer niks, dus voor mij en niet.
1: Ja, het loopt echt. Het loopt echt uiteen. Het is echt. Het is weer hakjes over de sloot. Het houdt niet over, maar desalniettemin door naar de volgende ronde, ronde nummer 8. Morgenmiddag, 4:15. Nog een keer bij Wim van Helden.

Topic, Becky G en Sorry Papi. Hey, weet jij nog het moment dat tegen jou werd verteld dat die ene man die in Spanje woont, die één keer per jaar naar Nederland komt om zijn verjaardag bij ons te vieren, weet je wel, die man, dat toen tegen jou werd verteld dat hij niet bestaat. Ken je dat gevoel nog? Weet je nog hoe dat voelde? Dan voel je je toch in de maling genomen? Ja, ik moet zeggen, ik heb dat gevoel dus ook elke keer wanneer ik erachter kom dat een artiest in het dagelijks leven heel anders heet dan zijn artiestennaam. Zo ben ik er dus net achter gekomen dat Teddy Swims helemaal geen Teddy Swims heet, maar Jayton Colin Dimmesdale. Het lijkt er niet eens op. Wat een leugen! Het is toch, ik voel me echt in de zeik genomen. Jayton Colin Dimmesdale. Je hoort hem nu. Bad Dreams.

0: Oftewel Teddy Swims, Bad Dreams. Hey, ik heb een prank call gedaan vandaag. Ja, ik zag dit op TikTok. Ik vond het heel grappig. Het idee is dat je dan iemand belt en dan vraagt... Diegene vraagt aan jou dus, waarom bel je? En dan moet je eigenlijk heel de tijd antwoorden met raad eens. En als die, eigenlijk op alles wat die ander dan raadt, zeg je dan ja. Snap je wat ik bedoel? Dus, ja, goed. En dat heb ik dus vanmiddag geprobeerd bij Romy van de redactie. Luister even, dit was haar reactie.
1: Tering! Oké.
0: Ja. Hoe dit ging? Ja, zeg ik echt met boter en suiker. Hoe dit ging, laat ik je zo meteen helemaal horen. En ook deze komt eraan. Bibi Rexha. En Faithless, New Religion.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je voelt je

0: andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Lars Boelen.
8: Hi. Jay-Z en Alicia Keys hoor je zo naar Bebe Rexha en Fatal.

0: Alicia Keys en Jay-Z en Empire State of Mind. Ik heb een prank call gedaan. Ja, ik zag dit op TikTok. Vond ik heel grappig. Ik denk, ik ga het zelf ook gewoon even doen. Het idee is dat je iemand belt en dan vraagt diegene natuurlijk... hé, waarom bel je? En dan moet je eigenlijk gewoon heel de tijd zeggen, raad eens. En eigenlijk op alles wat die ander dan raadt... moet je gewoon met ja antwoorden. En dan komt daar een heel grappig gesprek uit. Ik heb dat vanmiddag even geprobeerd met Romy van de redactie. En dat ging zo.
1: Hi.
0: Met mij.
1: Oh,
0: wat ben
1: je
0: aan het doen?
1: Ik ben aan het hardlopen. Waarom bel jij mij?
0: Raad eens.
1: Raad eens.
0: Raad eens, ja.
1: Weet ik veel waarom jij mij belt? Hoezo moet ik raden?
0: Nee, maar raad nou eens.
1: Nou, je klinkt blij. Hè? Weet ik veel. Heb je een huis gekocht?
0: Ja. Ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: What the fuck? Nee, joh. Huh? Waar?
0: Raad eens.
1: Raad eens, ja. In een bos dan of zo, toch? Jij wilde toch in een bos?
0: Ja, klopt. Klopt. Ja, nee, klopt. Ja.
1: Hè? Waar?
0: Raad eens.
1: Ja, ik ken helemaal geen bossen. Weet ik veel. Veluwe of zo? Is
0: ja,
1: een bos?
0: Ja, ja, Veluwe. Ja.
1: Nee.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo, tering. Oké, ja. Wat heb je dat... Hè? Maar duur, denk ik. Hoe duur?
0: Raad eens.
1: Ja, kap even daarmee met dat geraad.
0: Ja, maar nee, maar raad nou even. Het is leuk, want tot nu toe heb je het goed.
1: Weet ik veel. Ja, een miljoen of zo, denk ik.
0: Ja, klopt.
1: Nee.
0: Ja, ja, echt.
1: Nee, what the fuck, een miljoen?
0: Ja.
1: Dat kan je toch niet betalen? Doe eens normaal. Hè?
0: Ja.
1: Hoe heb je dat kunnen doen dan?
0: Nou, raad eens.
1: Ja, dag. Even. Zit je mij in de maling te nemen?
0: Nee, maar raad eens.
1: Ja, ik weet niet, heb je nier verkocht of zo? Wat,
0: ja?
1: Nee. Ja, nou is het klaar. Dag. Doei, Lars.
0: Ja, Romy is niet voor de gek te houden. Nee. Nou, ze trapte toch in het begin wel een beetje in. Vond ik toch leuk om te doen. Hé, zometeen een nieuwe ronde knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker geldbedrag. Hoeveel denk je dat erin zit? Raad eens.

0: fun.
1: Lekker liedje, Hugo. En Moving to the Sun bij Q Music. Zometeen spelen we nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Aanmelden kan zo meteen. En ik heb beloofd dat ik vanavond al zou vertellen hoeveel er maximaal in de klok zou zitten. Luister goed. Je hebt echt voordeel dat je dit nu hoort, hè? €261. Hoor je dat bedrag zo meteen? Roep dan gelijk stop, want hoger gaat hij niet. €261. Dat is de laatste keer dat ik het heb gezegd.

0: winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hillen. Ik begin helemaal Engels uit te spreken, hoor ik. Ruben. Met Ruben Hillen. Uit Hengelo. En 20 seconds by Q. Hey, zo meteen een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Ik moet zeggen, vorige week hadden we echt tantoe hoge bedragen. Echt hele hoge bedragen. Maar ja, goed, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wil je meespelen zometeen met een nieuwe ronde Knok tegen de klok? Stuur dan nu het woord... Ik zie het al heel veel binnenkomen. Ik denk dat mensen het al vaker hebben. Het woord klok. Stuur nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-music app. En ook Damiano David komt eraan.
1: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend
2: om 8:30...
3: Warm.
1: Koud.
3: Zonnebrand.
4: Smeren.
3: Pyramide.
5: Egypte.
3: En je laatste, pannenkoek.
4: Stroop.
2: Ben jij de volgende?
1: Win 2500 euro.
2: Mattie en Marieke's 4 op een rij.
1: Q-Music. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl. It's playtime. Easy
8: Toys. It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
10: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
19: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
20: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Hij is onderweg.
5: Wie?
22: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
22: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: 11 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Wat krijg je van Marcel van Beest?
25: Goedenavond. De strijd tegen vuurwerk in voetbalstadions heeft te weinig effect. Dat zegt een adviesclub voor de KNVB. Vandalen zijn steeds creatiever met het binnensmokkelen van vuurwerk. Politie, justitie en clubs maakten in 2018 afspraken, maar niemand pakt genoeg zijn verantwoordelijkheid, was te horen in Nieuwsuur.
26: Volgens mij, als alle partijen daar een stapje harder in gaan zetten, ga nou ook dat plan uitvoeren, ga dat stapje extra doen, dan denken wij dat het ook wel een stuk beter kan gaan.
25: Gisteren werd nog het duel Cambuur-Feyenoord gestaakt toen een vuurwerk werd afgestoken. Een man is opgepakt voor het drugslab in Berkel en Roderijs bij Rotterdam. Het lab werd ontdekt toen er een acetonlucht werd geroken. 13 huizen werden ontruimd en in één bleek het lab te zitten. De bewoner ervan is aangehouden. Een aantal jerrycans is in beslag genomen. Een tornado in Zuid-Frankrijk, het dorp Aumas, werd getroffen. En er zijn 26 gewonden. Een aantal van hen moest naar het ziekenhuis. Een paar mensen worden nog vermist. Vermoedelijk liggen die onder een ingestorte huis. Duizenden huishoudens bij Pomas zitten zonder stroom. En een opvallende actie tegen foutparkeerders in Venlo in Limburg. Daar is op de stoep voor een school de tekst: wie hier parkeert is een aap gespoten. Een bezorgde ouder zit erachter die de auto's onveilig vindt. De tekst weerhield 5 automobilisten vandaag er niet van toch hun wagen te parkeren. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar hooguit 15 graden. Morgen vooral zonnig en dan 25 graden.
24: Lekker. Verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen vertragingen, wel flitsers. Je krijgt de meest gemelde. Die staat langs de A12 Maarn richting Utrecht. Bij 75.0 wil je een volledig overzicht? Dan check je de Flitsmeister-app.
27: Lars Boelen.
24: Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakzetje als je wil meespelen. Stuur dan nog even snel het woord klok met een berichtje in de Q-app.

0: barbecue. Lekker liedje toch, Gemma, of niet?
1: Ja, zeker. Het was een heerlijk liedje, maar ik werd ineens gebeld op Q-Music.
0: Oh, dus je hebt het liedje niet gehoord?
1: Niet helemaal, maar oh, ja, okay. Jullie belden wel met een leuke reden.
0: Zal ik hem dan gewoon nog een keer draaien, omdat hij zo leuk is? Dan kan je hem even luisteren.
1: Ja, ik zit in de auto naar huis vanaf mijn werk, dus ik moet dadelijk weer verder, want ik heb hem voor jullie even langs de kant gezet.
0: Ja, maar dan luisteren we hem nu gewoon nog een keer. En dan spelen we daarna, dan kan je hem even luisteren, oké?
1: Okay? Dat is helemaal goed.

0: Salavi, baby.
1: Dan ga ik het nog een keer vragen, Emma. Lekker liedje toch? Of Gemma? Lekker liedje.
2: Ja, het was zeker een heerlijk nummer.
1: Ja, echt genieten. Ook gewoon voor twee keer achter elkaar. Dat maakt niet uit, hè. Gewoon lekker heerlijk. Christus Amsterdam en Mayo My BBQ. Hey, Gemma. Wij gaan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen. Begreep ik dat jij een nieuwe zonnebril nodig hebt?
2: Ja, eigenlijk eentje erbij. En daardoor is de drempel ook zo hoog om hem zomaar even te kopen. Dus ik denk altijd leuk om dan even mee te doen.
1: Maar dat ligt natuurlijk aan hoe duur die zonnebril is. Want hoe hoog die drempel dan is? Hoe duur is die dan?
2: Ja, die gaat toch richting de 160 euro.
1: Wat? 160?
2: Ja. Ik heb heel snel last van de zon in mijn ogen. En dan is een reben die dan toch wel een beetje extra dingen heeft, toch wel fijn.
1: Of is dat marketing?
2: Nee, want ik heb er al eentje en het werkt echt.
1: Oh, het werkt echt. Maar 160 euro. Ben jij dat waard, Gemma? Ik heb namelijk met dat soort dure zonnebrillen, het ziet er allemaal fantastisch uit. Ik zou het misschien ook wel willen, maar ik ben het niet waard. Ik vergeet die dingen als ik op het terras zit. Ik ga erop zitten. Ik laat hem vallen, weet je wel.
2: Nou, zoals ik al zeg, mijn eerste heb ik ongeveer 15 jaar geleden gekocht. Oh, ja. En die heb ik nog steeds.
1: Nee, dan ben je het inderdaad wel waard.
2: Ik vind wel dat het dan het bedrag wel waard is.
1: Ja. Daar gaan we daar lekker voor spelen. Dan heb ik nog één vraag aan je.
3: Knok tegen de klok.
1: Ik heb ongeveer een half uur geleden verteld hoeveel er vanavond exact in de klok zit. Gemma, heb jij dat gehoord?
2: Helaas niet. Nee, dat meen je niet.
1: Dat meen je niet.
2: Ja.
1: Oh, wat zonde. Want ik heb het gewoon gezegd. Oh, wat zonde. Ja. Oké, nou ja, dan gaan we er helemaal open in, Gemma. Het werkt als volgt. Je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. En win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks.
2: Ja, nou, we gaan ervoor.
1: We gaan er gewoon voor. Ik wens jou heel veel succes. Here we go.
2: Dankjewel.
3: 92 euro.

0: €50. 198 euro.
1: Stop.
2: En daar zijn ze stop. 198 euro in een tassie. Dat is lekker, Gemma. Ja, als je nou had geluisterd een half uur geleden, dan had je geweten dat er wel wat meer in had gezeten. Ik denk dat heel veel mensen nu ook tegen de radio aan het schreeuwen zijn, want die weten gewoon hoeveel er is. We gaan toch nog even luisteren.
0: 240 euro.
2: Iets meer nog.
0: 261 euro.
2: Ja. Ja, en daar was het klaar. Ja, ja 261 euro.
1: Ik ben er heel blij mee.
2: Snap
1: ik heb een zonnebril en dan kan de kinderen nog een beetje extra verwennen. Dus
2: ik ben
1: helemaal tevreden.
2: Ik snap ik. 198 euro, dat is het bedrag waar je stop zei. Dat gaan we naar je overmaken. Ik wens jou heel veel plezier met die nieuwe zonnebril, Gemma.
1: Dankjewel.
2: Yo, mazzel.
1: Doeg.
2: Morgenavond bij Joost en bij mij een nieuwe ronde. Knok tegen de klok en maak je kans op een extra zak.

0: Nog steeds de nummer 1 in de top 40. Shakira, Burna Boy en Die Die. Het gekke is, bij dit nummer moet ik altijd aan Hazes denken.
1: Hè?
0: Ja. Luister, er wordt ergens dit gezongen. In een discotheek. In de discotheek zat ik van de week. Of niet?

af en toe een beetje ontspoort. Maar ik hoor dus af en toe hazes als ik Die Die van Shakira en Burna Boy draai. Tot zover een kijkje in mijn gestoorde brein. Dit is gloedje nieuwe muziek uit Den Haag. Flair en Door het oog van de nacht. Hoor je nu bij Q Music.

0: Nieuwe muziek van Flair bij Q. Het is maandagavond en elke maandagavond duiken Romy van de redactie en ik onze bank-app weer even in.
1: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
2: Nou, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
4: Geld moet toch ook rollen?
0: Ja, het geld vliegt eruit en we bespreken elke week een van onze uitgaven die we hebben gedaan, behalve de vaste lasten en de boodschappen. Romy, kleine schot voor de boeg. Hoe duur is jouw uitgave van afgelopen week?
5: €5,59.
0: Heel goedkoop. Je bent normaal altijd van de hele grote uitgaven.
5: Ja, maar dit is echt de beste uitgave van mij geweest van de week. Ja, echt niet normaal. Dit is, ja, echt, ik ben hier echt... Ja, echt waanzinnig.
0: All right.
5: Ja.
0: Dan voel ik me een beetje de big spender deze week. Mijn uitgave is €76,46.
5: Zo.
0: €76,46. Niet dat je denkt...
5: Nee, precies. Niet 7000.
0: Nee, precies. Nee.
5: Oké, dat is best wel veel voor jou.
0: Ja.
5: Ik ben benieuwd wat je ervan
0: hebt
5: gekocht.
0: En ook voor wat ik heb gekocht vond ik het ook heel duur, zeg maar. Voor wat het is. Voor wat je ervan krijgt.
5: Oh, de waarde ervan, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou, ik vertel het je zo.
5: Ja.
0: Ik ben ook benieuwd wat je voor die 5,95... De beste aankoop ooit?
5: Ja, niet normaal. Ik zou het iedereen aanraden.
0: Nou, wat het is hoor je zo. Ik weet het ook niet. En de Bowser komt er ook aan. Magnetic. €5,59. Wat kun je daar nou voor kopen?
5: Heel veel.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow.
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
10: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: grootste in sportvoeding.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt Acer als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op acer.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet Acer voor jou en een gezondere samenleving. Acer doet het.
9: Lars Boelen.
10: Hi.
9: Q-Music.
10: Lukans. Hoor je zo meteen. Eerst de Bauza. Dit is Magnetic.

0: geld moet toch ook rollen?
1: Ja, het geld vliegt eruit. Dus we bespreken Romy van de redactie en ik elke week even een uitgave die we afgelopen week hebben gedaan, behalve de boodschappen en de vaste lasten. Ja, Romy, ik krijg een berichtje binnen van Sherelle. En Sherelle, dat snap ik wel, dat ze zegt, hebben jullie per ongeluk de bedragen omgewisseld?
2: Ja, maar, zo lijkt het wel een beetje.
1: Ja, normaal gesproken ben jij altijd een beetje de big spender. Ben ik altijd zuinig. Dat ben ik trouwens nog steeds. Ik ben altijd een zuinig persoon. Maar jij hebt deze week heel weinig uitgegeven en ik daarentegen best wel veel.
2: Ja, hoeveel had je uitgegeven?
1: €76,46.
2: Waaraan?
1: Aan een nieuwe melkopschuimer. Dat is best wel duur voor een nieuwe melkopschuimer, toch?
2: Hé, maar voor mijn gevoel heb jij laatst nog een nieuwe gekocht? Of is dat alweer heel...
1: Nee, ik heb een nieuwe airfryer gekocht.
2: Oh, ja. Nou ja, goed. Maar deze... Het staat zo, hè?
1: Nee, maar deze zit in hetzelfde genre. Want ja. De airfryer, die kon ik niet meer schoonmaken. De hele teflonlaag, die zat vastgekoekt aan de kroketten en de frikandellen en zo. Dat is ook iets stoms, hè, met airfryers, maar die krijgen... Heel moeilijk schoon.
2: Ja, klopt.
1: Dus ik heb daar een nieuw voor gekocht. En eigenlijk datzelfde was een beetje aan de hand met de melkopschuimer die we thuis hadden.
2: Maar deed je die wel elke keer na gebruik goed schoonmaken?
1: Ja, nou, ik gebruik hem niet zo heel vaak, maar mijn lieve vriendin wel. En denk ik, dat betwijfel ik. Oh, die wordt heel boos nu, denk ik, als dit hoort.
2: Pas op wat je zegt.
1: Nou, zelf zegt ze van wel, maar ik weet het niet.
2: Ja, ik zag een beetje een aangekoekt laagje onderop. Nou, dat je denkt, nou, dat had je best met borsteltje even
1: uit. Exact, precies. Maar dat kregen we dus niet meer schoon. Toen dacht ik, nee, maar het is ook tijd voor, want je hoort dingen over dat eigenlijk niet goed is, dat teflon. En zo, dat eigenlijk helemaal slecht voor je gezondheid.
2: Oh,
1: dus denk,
2: ja,
1: we gaan gelijk voor een hele goede, een duurdere, eentje van glas. Dus we hebben nu een melkopschuimer van glas.
2: Nou, pas maar op dat je niet laat vallen. Kan niet in de vaat wassen. Dat zouden ze moeten maken.
1: Ja, dat kan.
2: Oh, echt?
1: Ja, je kan deze, dat zeg maar los, dat is los van het mechaniek, zeg maar. Dus deze kan je in de vaat wassen doen. Ja, dus het is een duur ding. En het deed ook een beetje pijn om te kopen, maar ik dacht wel van, ja, nou, het is wel een goed ding, denk ik. Dus, nou, vooruit maar een keer.
2: Nou, wat goed.
1: €76,46. Nou, ben ik heel benieuwd naar jou. Want jij zegt, ik heb iets gekocht. En dan ben ik misschien wel de beste aankoop ooit voor €5,59. Nou, ja, vertel.
2: Nou, het is waanzinnig. En ik ben hier vorige week achtergekomen.
1: Ja.
2: Ik heb hier 12, zeg maar, het zijn 12 stuks voor €5,59. Dus dat is echt een goede deal. En dat is namelijk knijpfruit. Zeg maar van die zakjes voor baby's.
1: Ik wou net zeggen, hoe oud ben jij?
2: Ja, dat is voor vanaf 6 maanden. Dus nou, ik mag
1: ja,
2: het ook.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja.
2: Nee, ik heb tegenwoordig allemaal vriendinnen die allemaal baby's aan het maken zijn. En dat is onwijs leuk.
1: Zijn, ja.
2: En ja, laatst mocht ik zo'n babytje een fruitje geven. Dus met zo'n zakje. En toen zei ik, oh, lekker, tante Romy ook even een hapje. Hè? Ja, toen dacht ik, zo, dat spul is goed. Gewoon met ik veel appelaarbei. Lekker.
1: Ja, lekker.
2: Appelbanaan. Heel lekker.
1: Ja.
2: Appelpeer.
1: Lekker.
2: Ook een topsmaak. Ja. Maar echt, al die zakjes, super lekker. En ja, omdat het voor baby's is, is er niks aan toegevoegd. Dus er zit echt alleen fruit in. Ja, ik zit dat nu gewoon op de bank. Zit ik gewoon zo'n zakje weg te werken. Alsof ik zeg maar 2 stuks fruit heb gegeten.
1: Maar het is een klein zakje, denk ik. Het is niet groot.
2: Ja, heel klein.
1: Je zit er niet vol van.
2: Nee, je zit er niet vol van. Maar ik heb het gevoel dat ik daardoor vitamine binnenkrijg.
1: Ja, ik vraag me dat af voor.
2: Ja, misschien hou ik mezelf enorm voor de gek, maar ik vind het gewoon best wel lekker.
1: Knijpfruit, oké.
2: Bij zo'n babyschap, ja.
1: Maar wacht even, we doen alle uitgaven behalve boodschappen.
2: Oh, kut. Oh, ja, oké, maar nee, maar dit is echt een verwennerij voor jezelf.
1: Niet, ja, precies.
2: Ik schaal dit onder, niet onder boodschap, ik schaal dit onder...
1: Eenmalig.
2: Ja, nee, ja, nee. En... Ja,
1: nee,
2: okay.
1: Ja, onder wat?
2: Ja, gewoon wennerij voor jezelf. Net zoals een massage bijvoorbeeld. Of een melkopschuimer.
1: Ja,
2: en
1: ja,
2: ik schaal daar ook knijpfruit onder.
1: Oké, okay, nou...
2: Sorry, ik ben een beetje buiten de lijn.
1: Nee, nou, maakt het verder niet uit. Goed, hebben we totale.
2: Zal ik morgen een knijpfruitje voor je meenemen?
1: Oh, maar daar ben ik wel... Ja, ik dacht eigenlijk dat het gestoord, maar nu het zo aanbiedt. Ik dacht eigenlijk, ja, ik ga dat natuurlijk nooit kopen. Maar nu het zo aanbiedt, wil ik het eigenlijk wel proberen.
2: Ik neem morgen een knijpfruitje voor
1: lekker,
2: je mee.
1: Lekker,
2: heb je nog voorkeur voor smaak?
1: Die met aardbei.
2: Aardbei.
1: Klopt wel lekker.
2: Ja, oké, okay, ik neem het voor je mee.
1: Ja.
2: Goed, ik sta nog steeds dik bovenaan hoor. Ik heb €4,332 uitgegeven tot nu toe dit jaar. En jij €2,216.
1: Oh, dat valt mee. Dus ik zou in principe ook nog wel een knijpfruitje kunnen kopen.
2: Absoluut. Nou, dan haal je hem lekker zelf.
1: Nee, neem morgen maar mee.
2: Is goed.
1: Het scheelt weer.
3: De Q-Music Alarmschijf.
4: Roxy Dekker.
2: Niet!
4: Q-Music Alarmschijf.

Karol G. Ik kan beter afkondigen als Karol G en Siantes Tubiera Conocido. Hey, vandaag natuurlijk het nieuws. Je hebt ongetwijfeld meegekregen dat we gaan niet. Althans, ik moet even iets nuanceren. De Avrotros gaat niet naar het Songfestival. Heeft het alles te maken met deelname van Israël. Ik ga me niet aan de discussie branden. Maar de Avrotros heeft al gezegd, wij doen niet meer mee. En nu is de vraag, gaat de NPO alsnog, gaan we alsnog met een andere omroep daar naartoe? Of gaan we helemaal niet? Ik dacht, nou ja, misschien is het dan wel leuk als we zometeen de nieuwe dag starten. Nee, dat doen we bij Q-Music niet goed, maar fout. Dat doen we met een liedje uit het foute uur. Om dan de nieuwe dag dan te starten met een van de inzendingen toen we sowieso nog wel naar het Songfestival gingen. Ik heb 3 parels uitgekozen. En dan mag jij zelf bepalen welke je zometeen wil horen als foute start van de dag. Worden deze van de toppers? Uit 2009 vind ik stiekem zelf heel leuk deze. Met die pakken, weet je wel. Met die lampjes erin, vroeger zweet in dat pak. En dan had het zweet en een kortsluiting op zijn rug, weet je wel. Dat werkt allemaal maar half. Worden het de toppers of wordt het die gast met het andere pak? Dat blauwe pak. Joost.

vraag is, welke van de drie wil je zo meteen horen? Wordt het de toppers met Shine, Joost, Europapa of Maxine en Franklin Brown en De Eerste Keer? Nou, stem op je favoriet. De poll die loopt in de Q Music app en het nummer met de meeste stemmen ga ik zo meteen voor je draaien. Nobody.

0: American Girls. Nog een paar minuten, dan is het officieel dinsdag. En de nieuwe dag beginnen we bij Q niet goed, maar fout. En doen we deze. Joost. En Europapa, hoor je zo.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Poker.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Nu bij Dirk. Hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
8: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Het Q Music nieuws van middernacht krijg je van Mario Kwaitaal.
15: Goedenacht. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog door midden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden.
14: En Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel flitsers. Je krijgt de meest gemelde, die staat langs de A12 Maarne richting Utrecht bij 75.0. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
16: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
17: een foute start!
18: Music. Lars
14: Boelen. Hoppatee, de kop is eraf, de maandag is voorbij. En het is officieel dinsdag 25 augustus. Hier beginnen we met Joost Klein, Europapa.

De foute start van deze dinsdag 25 augustus 2026. Je hoorde Joost Klein en Europapa. Zometeen tijd voor een ongepland experiment. Maar ja, nu ik dit zo zeg, denk ik, ja, maar dan is het nu dus een gepland experiment. Afijn. Eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Pitbull, Kesha en Timber.
1: En dan nu een ongepland experiment.
0: Ja, Romy van de redactie. Ja. Wij gaan een nieuwe. Is het een spel? Kunnen we dit als een spel in het categorie spellen doen? Of niet?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is wel een spelletje, ja.
0: Een leuk spel ook wel, hè?
2: Absoluut. Een leuk spelletje.
0: Ja, dat moet het experiment nog maar uitwijzen, natuurlijk. Het is natuurlijk een beetje de proeftuin nu.
2: Ja.
0: Dus we gaan een nieuw spel proberen. Leg even kort uit hoe het werkt.
2: Nou, we pakken zo meteen allebei een voorwerp. We gaan eventjes hier in de studio of in de redactie gaan we even zoeken naar iets wat we kunnen gebruiken.
0: Mag het ook buiten zijn? Mag overal, toch?
2: Mag ook buiten, het mag ook iets uit de keuken, het maakt niet uit.
0: Uit de vriezer.
2: Uit de vriezer, we pakken allebei een voorwerp. En dan komen we zo meteen terug in de studio. En één van ons heeft het voorwerp wel, de ander heeft niks.
0: Nou,
2: maar het is aan jou thuis om te raden wie je dus gelooft en wie er dus aan het liegen is.
3: Ja, ja,
2: dus
3: ja.
2: Wie heeft daadwerkelijk het voorwerp wat hij beschrijft vast?
0: Ja. Ja, precies.
2: Legt het goed uit?
0: Ja, ik denk het wel. Dus één heeft echt een voorwerp vast en die beschrijft het. En de ander die heeft niks vast, maar die beschrijft ook wat hij vast heeft. En dan is hij dus aan het liegen.
2: Wie liegt er?
0: En mogen mensen dan ook nog, als je dan kandidaat bent, mag je vragen stellen?
2: Ja, vind ik. Maar moeten we dan iemand aan de telefoon hebben?
0: Ja.
2: Dus ja, er speelt één iemand mee.
0: Ja, dus we hebben nu een kandidaat nodig. Dus ik kom er nu echt achter.
2: Ja, ja, laten we dan. Ja, dan hebben we nu een kandidaat.
0: Ja, ja. Oké.
2: Okay. Hey, het is een ongepland experiment.
0: Nee,
2: we zijn nog
0: goed
2: zoekende. We zijn nog zoekende.
0: Het is een soort van redactievergadering op de radio.
2: Inderdaad.
0: Okay.
2: Dus ja, eigenlijk moet er dan iemand meedoen.
0: Mee wil spelen. Dus denk jij goed een leugen van waarheid te kunnen onderscheiden? Want dat is eigenlijk wat het is. Hey, dat is een goed.
2: Ik ga even die zin opschrijven.
0: Leugen
2: denk
0: van waarheid
2: jij
0: onderscheiden. Ja, dat is goed. Schrijf die maar even op. Het is leuk.
2: Leugen.
0: Van waarheid
2: te kunnen
0: onderscheiden. Ja, dit gaan we anders vergeten. Ja,
2: ja, mooi, top.
0: Ja, denk je dat dus te kunnen? Meld je even in de Q-Music app en dan speel je zo meteen mee met hoe heet dit spel? Heeft nog geen naam.
2: Nou ja, ik vind, denk jij een leugen van waarheid te kunnen onderscheiden? Vind ik een lange naam.
0: Daar denken we nog even over na, maar dan doe je
2: leugen mee. Leugen of waarheid?
0: Leugen of waarheid, misschien een leuke, ja. Nou goed. Dit is nog een werktitel.
2: Ja, precies.
0: Leugen of waarheid?
2: Leugen of waarheid.
0: Wil je zo meteen meespelen met leugen of waarheid? Meld je dan even in de Q-Music app en stuur dan eventjes... Wat stuur je dan?
2: Ja, gewoon even... Oh,

0: David Guetta en Sia.
1: En dan nu een ongepland experiment.
0: We spelen een nieuw spelletje, althans dat proberen we voor de allereerste keer. Het heeft de werktitel Leugen of Waarheid. Romy van de redactie en ik hebben allebei een voorwerp. En die gaan we zo meteen beschrijven. Het enige is, een van ons twee heeft niet echt een voorwerp, maar doet alsof.
2: Ja, precies.
0: En Daphne hebben we aan de telefoon. Daphne?
3: Ja?
0: Jij bent proefkonijn. Jij bent de eerste kandidaat in het legendarische spel Leugen of Waarheid. Aan jou dus de taak om zo meteen te achterhalen wie van ons twee liegt en wie de waarheid spreekt.
3: Ik ben benieuwd, ik ga mijn best doen.
0: Romy, begin jij. Wat heb jij voor je liggen?
2: Ja, zeker. Nou, ik heb hier een slagroomtaart voor me staan. Ik denk 10 personen of zo. Ja, ik weet niet. Ik eet echt nooit slagroomtaart. Ik vind het niet zo lekker. Ja. Maar hij ziet er wel lekker uit. Want er zitten ook zelfs van die kleine mandarijntjes op. En van die stukjes chocola. En geen foto, wat je wel eens ziet. Maar wel een tekst. Gefeliciteerd. Dat is het eigenlijk.
0: Oké. Daphne, ja, ik heb een busje glijmiddel. Tenminste, het is meer een flesje. Een flesje glijmiddel. met een witte dop en een soort een roze etiket is het. En er zit 150 milliliter in. En meer kan ik er niet over zeggen. Het is glijmiddel. Je gebruikt het waarschijnlijk voor waar je denkt dat je het voor gebruikt.
3: Ja.
0: Ja. Daphne, jij mag ons nu gewoon vragen stellen om een beetje te proberen te achterhalen als je denkt van nee, ik vertrouw dat niet of dit. Dus stel ons gewoon vragen om hem net zoveel als dat je wil.
3: Op welke basis is het glijmiddel?
0: Oh, hoe kan ik dat zien? Oh, ik zie het hier. Waterbasis.
3: Okay.
0: Waterbasis, ja.
3: En wat voor zijkant heeft de slagroomtaart?
2: Oh, dat vergat ik net te zeggen, maar hij heeft van die hazelnootstukjes op de zijkant.
0: Ja.
2: Dat is echt vet lekker hoor, zo'n slagroomtaart.
0: Ja.
3: Ik vond slagroomtaart niet zo lekker.
0: Nee, inderdaad.
2: Oké, maar kijk, ja, ik vind slagroomtaart zelf niet lekker, maar als het die zijkant heeft wel. En marsepein op de bovenkant, dan vind ik het wel lekker.
0: Nou ja.
3: En wat is de reden dat de slagroomtaart daar staat?
0: Wat is de reden dat hij...
2: Ja, ik denk dat er morgen iemand jarig is en die heeft hem nu al neergezet. Misschien iemand van de ochtendshow of zo. Want hij stond wel hier in de koelkast.
0: Ja.
3: Ik vind allebei wel twee hele random dingen. Moet
0: Eigenlijk. Ja.
2: Maar heb jij een vermoeden, Daphne, of niet?
3: Ik denk dat de slagroomtaart er niet echt staat.
2: Jij denkt wel dat hier op kantoorbus glijmiddel staat.
3: Ja, dat is wel iets wat je ergens random van gekregen kan hebben, dat gewoon daar staat. En het is maar een klein flesje, 150 milliliter heb je niet zo van.
0: Nou ja, ik moet zeggen, het is een goede handvol hoor. Ja, 150 milliliter, ik dacht dat het minder, maar het is een goede, het is echt een flinke fles. Ik denk dat je, nou ik gebruik
3: het. Als het goed is, heb je niet zoveel nodig.
0: Nee, hier kan ik zeker wel een paar jaar mee vooruit, denk ik. Ja, dat is een behoorlijke fles. Ja, nee, Daphne, ja.
3: Dan denk ik dat de slagroomtaart er niet staat.
0: Oké, jij gaat voor de slagroomtaart dat het er niet is en jij denkt dat het busje glijmiddel er wel echt staat.
3: Ja.
0: Beste Daphne.
3: Ja.
0: Dat is goed.
2: Woo!
0: Ja!
2: Yeah!
0: Ja, dat is goed. Dat is helemaal goed, ja. Inderdaad, Romy had helemaal niks. Die heeft die slagroomtaart lekker uit de duim gezogen. En je vindt het eigenlijk stiekem wel lekker, toch? Of niet?
2: Nou ja, nee. Ik vind het helemaal niet lekker. Maar ik moest een beetje die hazelnootjes verkopen.
0: Och,
2: dus
0: ja.
3: Shit. Ja. Heb je toch niet helemaal gelogen?
2: Nee, precies.
0: En ik heb echt dus een flesje glijmiddel. Ja.
3: Ja. Het is toch iets handbaarder om daar te hebben, denk ik.
0: Ja, maar Romy, wat is de reden dat wij dat hier hebben?
2: Nou, ik weet niet. Maar ik zou zelf eigenlijk denken dat ik eerder een slagroomtaart op kantoor zou verwachten dan een bus glijmiddel. Maar goed.
0: Wat doe jij voor werk, Daphne?
3: Ja, ik ben verpleegkundige.
2: Oh ja,
0: daar heb je misschien wel eerder glijmiddel. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, precies. Nou, hangen we nog een prijsje aan, Robin? Want het is natuurlijk de eerste keer dat we dit spel spelen. Heeft ze nu iets gewonnen?
2: Ja. Daphne, wat... Ja,
0: wat wil je winnen?
2: Nou ja.
0: Een auto? Ja. Nee, zullen we een leuk prijspakketje even samenstellen dan of zo?
2: Hey, ik heb een idee. Of zullen we een slagroomtaart naar haar opsturen?
0: Oh, dat kan ook. Vind je dat lekker?
3: Dat is altijd goed. Ja hoor.
2: Ja, nou, dan komt hij gewoon jouw kant.
3: Nou, ik heb de hele week verjaardagen, dus dat komt goed uit.
0: Nou, lekker zeg.
2: Geweldig.
0: Nou, veel plezier met de slagroomtaart. En bedankt dat je mee wilde spelen met het experiment.
3: Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt.
0: Dank je.
3: Een fijne uitzending.

0: Romy van de redactie.
1: Ja.
0: Even een kleine evaluatie nog doen, of niet? Of is het niet nodig?
1: Ja, laten we dat even doen, ja.
0: Ja. We hebben net een experimentje gedaan, een nieuw spelletje gespeeld. Ik dacht, ja, misschien wel leuk om te hebben. Van het weekend kwam jij er ineens mee, toch?
1: Ja, ik appte dit naar jou. Of ja. Maar echt s'nachts ineens.
0: Ineens midden in de nacht kreeg ik een app. Ik schrok me helemaal de pleuris. En jij kwam met een spelidee. Ik dacht, ja, maar dit is wel echt wel grappig om te proberen. We hadden net allebei een voorwerp. Althans, één van ons twee had een voorwerp en de ander die loog daarover, alsof die een voorwerp had.
1: Ja.
0: En we hadden Daphne aan de telefoon, ons proefkonijn, en die moest dan raden wie er liegt en wie er de waarheid spreekt.
1: Nou, jij sprak de waarheid. Jij had namelijk een fles glijmiddel.
0: Ja.
1: En ik deed alsof ik een slagroomtaart had, maar die had ik niet.
0: Je bent een goede acteur, moet ik zeggen. Want je bracht het wel overtuigend, maar helaas
1: ja,
0: niet overtuigend.
1: Ja, ik heb ook twee jaar theaterklas gedaan.
0: Heb je twee jaar theater?
1: Bravo.
0: Echt
1: ja,
0: waar?
1: Ja, ik kan heel goed acteren.
0: Hé, hey, maar even, is dit nou de moeite waard? Want het is een experiment natuurlijk.
1: Nou, ik moet zeggen, ik vond het wel heel leuk.
0: Oké. Okay.
1: Charelle stuurt ook in de Q-app, dit spel moet blijven, leuk.
0: Ja, leuk Charelle, ja.
1: Ja, ik vond het wel leuk. Ik denk dat we het gewoon nog een keertje moeten doen om te testen of we het dan nog steeds leuk vinden.
0: Jesse heeft toch wel een aanmerking op het spel.
1: Wat dan?
0: Hij zegt, Jesse zegt, maar je kan het natuurlijk gewoon zien als je kijk live aan hebt in plaats van luisteren.
1: Ja, daar hebben we een oplossing voor.
0: We hebben inderdaad een oplossing voor.
1: Want we hebben een soort doosje dat we het kunnen afschermen, dat je het dus niet kan zien.
0: Nee, Jesse, we zijn niet helemaal gek geworden. Hè? Maar wij weten wel. Nee, tuurlijk. Dus nee, dat hadden we natuurlijk wel door. Nou denk ik trouwens wel de kandidaat die meespeelt. Als je aan de telefoon zit,
1: nee.
0: Je dan tegelijk dat geloof.
1: Maar ja, thuis kan je natuurlijk ook nog meedoen. Hè? Want je kan natuurlijk op gehoor ook van ja, wie denk je dat er. Maar wat vond jij ervan dan eigenlijk?
0: Ik vond het wel leuk. Nee. Alleen ik denk misschien. Ja, ik weet het niet. Het is wel leuk ook als je niet meespeelt, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, Daphne speelt dan mee. Maar nou, bijvoorbeeld Jeroen en Sander die zeggen allemaal. Leuk spel. Blijven oefenen.
1: Maar wat is dan blijven oefenen?
0: Wat gaat er dan verkeerd?
1: Ja.
0: Nee, maar je kan dus ook meespelen, zeg maar. Je kan ook meeraden als je niet meedoet aan het spel, snap je? Dus dat vind ik wel leuk.
1: Ja, vind ik ook leuk.
0: Toch? Dus
1: ja.
0: Ik vind wel, ja.
1: Maar, ja, nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook leuk.
0: Dus blijven we het nu doen dan? Of we hebben alleen nog geen naam?
1: Nee, de naam moeten we nog een beetje aan tweaken. Want ik vind het leugen of waarheid. Ja, ik weet niet. Dat vind ik echt een beetje brugklas vibes. Weet je wel? Dat je met elkaar in een groepje gaat zitten met een fles Hugo. En dan, leugen of waarheid.
0: Ja, ik snap het. Er komt nog wel een suggestie binnen in de Q-app. Die zegt, is het misschien een leuke naam voor jullie spelletje? Bijvoorbeeld, wie niet waagt, wie niet liegt. Of wie waagt, die liegt. Hij zegt ook gelijk erachteraan, komt er niet uit.
1: Oh, en de camera achter jou, die heeft gewoon gefilmd wat jij in je handen had.
2: Je
1: komt ook binnen. Ja. Ja, oké, nou goed. Dan moeten we gewoon mensen op goed vertrouwen, weet je wel. Danny zegt wel of niet waar. Ja.
0: Ik vind het moeilijk. Ik vind de naam van een spelletje altijd moeilijk.
1: Kook, moeten we er wel een naam aan hangen? We kunnen ook echt zo'n hele lange naam. Net zoals Tom en Bram. Die hebben win wat er onder...
0: Nee, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
1: Vind ik ook leuk, want dan denk ik dat is het zo lang dat het ook irritant wordt.
0: Ja, precies. Maar dan onthoud je het ook niet makkelijk. Snap je wat ik bedoel? Dus het is wel leuk, maar...
1: Ja, oké. Maar bijvoorbeeld, wie heeft er wel of niet wat...
0: Vind ik te lang.
1: Ja, oké, okay, of gewoon...
0: Komt er nou nog wat? Ik kan heel veel mensen nog even kijken, hoor.
1: Heel leuk spel.
0: Wie liegt die bedriegt? Nou goed, we gaan eventjes... Als je nog suggesties hebt, kom maar door, hoor. Want we zijn nog wel even op zoek naar goede naam voor.
1: Oh, dat is ook wel leuk. Aniek zegt, kan je niet een polletje ook nog doen? Dat mensen die niet meedoen, nog kunnen stemmen. Vind ik een goeie.
0: Leuke toevoeging.
1: Die gaan we de volgende keer erbij doen.
0: Dankjewel, Aniek.
1: Wanneer doen we dan de volgende ronde?
0: Ja, morgen of zo. Nee, ik zeg nu wat, of is dat niet goed? Ik zie jou, ogen twee grote.
1: Nee, ik vind het helemaal leuk.
0: Okay.
1: Morgen
0: een nieuwe ronde van...
1: Dat weten we nog niet.

0: Even kijken in de Q-app.
1: Ja.
0: Komen weer vragen binnen over de lepels.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja.

0: staat u op?
1: 9.
0: 9?
1: Denk ik, ja. 9 lepels. Maar 9, ja.
0: Leg even uit wat er aan de hand is.
1: Ja, ik eet altijd een yoghurtje hier in de nacht. En dat vergeet ik ook soms, zoals nu. Dus dan doe ik die in de auto eten, onderweg naar huis. En dan pak ik even een lepel hier uit de keuken. Maar ja, ja. Wat doe ik dan als ik thuis kom? Denk ik, oh, die lepel neem ik morgen weer mee naar kantoor. Dus die leg ik even in de deur van mijn auto. Ja. Nou, dat is ondertussen een soort besteklaag geworden. Want daar liggen dus nu 9 lepels.
0: 9 lepels van Q-Music? Ik wil het nog maar een keertje duidelijk hebben, want... deze soap is nu al zo lang gaande. Dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Maar het lenen vervaagt een beetje in stelen.
1: Ja, weet ik. Maar ik ga ze echt terugleggen. Alhoewel, ik durf dit bijna niet te zeggen.
0: Morgen wil je zeggen.
1: Nee, ja, ik was even bij de wasstraat.
0: Oh.
1: En toen heb ik echt heel erg de neiging gehad...
0: om ze weg te gooien.
1: Ja, ik gooi ze weg.
0: Nee, dat kan
1: dan ben ik er vanaf. En toen hoorde ik jou in mijn achterhoofd. Maar dan is het stelen. En toen dacht ik, ja, ik wil geen dief zijn.
0: Nee, maar
1: ik ga ze echt terugbrengen.
0: Nee, sorry. Even voor duidelijkheid. Dit zijn geen plastic lepels of zo. Hè?
1: Nee,
0: dit zijn gewoon
1: goede. Ja,
0: dit zijn gewoon metalen lepels gewoon die in de bestekla liggen. En ja. wilde jij gewoon bij de wasstraat die wegflikken?
1: Nou, nee. De gedachte ging even door mijn hoofd. Maar, ja,
0: sorry hoor. Dat je er überhaupt op denkt om gewoon goede lepels die je één keer hebt gebruikt... om die gewoon weg te sodemieten.
1: Ja, omdat ik gewoon dacht, oh, dat
0: is... Dan ben ik er maar vanaf.
1: Ja, het is gewoon zo... Het achtergevolgt me, ja.
0: Ja. Maar, de vraag is nu, heb je ze vandaag dan meegenomen?
1: Nee,
0: natuurlijk niet.
1: Die liggen nog in mijn auto. En ik heb nu ook mijn yoghurtje nog niet op. En nou, dat gaat me denk ik het komende kwartier ook niet lukken. Dus, nou, dan gaat er vandaag gewoon weer eentje mee, denk ik.
0: Ach.
1: Ja, nou, okay. Morgen weer een
0: poging.

0: Cat Eye en Animal. En van Animal gaan we naar ons nachtuiltje.
1: Ja. Leuk, leuk.
0: Judith Eijk, zometeen vanaf 1 uur neem jij het roer over. En ga jij het leukste nachtprogramma van Nederland presenteren. Mag gezegd worden.
1: Mag gezegd worden.
0: Mag gezegd worden. Ja, heb je een lekker weekend gehad?
1: Ja, ik was hier gisteravond. Gisteravond was ik hier.
0: Ja.
1: En toen had ik het show. En ik had het zo koud in de studio, want je moet je inbeelden. Het is hier ongeveer 18 graden. Dus ik had een t-shirtje aan.
0: Maar sorry, 18 graden is toch niet koud?
1: Nou, vind ik voor binnen wel koud, hoor.
0: Nou, ik vind 18 graden voor binnen prima. Hoe warm is het hier nu?
1: Hoe oud?
0: Nee, ja, wou ik zeggen. Hoe warm is het nu?
1: Moet ik kijken?
0: Ja, kijk even.
1: Kijk eens.
0: Ik vind het nou nu echt perfect.
1: Ja,
0: nu is het goed.
1: Ja, nu is het 21,2.
0: Ja.
1: Ja, 21,2. Maar gisteren zat ik in een t-shirtje hier koud dat het was. En toen dacht ik vandaag, ik ga eens even wijzen. Even. Dus ik heb een trui aan en een jas aan.
0: Maar ja, nu heb je het weer warm, of niet?
1: Nee, ik vind het eigenlijk wel lekker.
0: Oké. Okay, nou. Helemaal warm aangekleed, zometeen een nieuwe nachtstelling.
1: Een nieuwe nachtstelling, ja. De stelling die ik ga opgooien, dat heeft te maken met auto's, rijbewijzen.
0: Ja.
1: En de vraag is, ben je het daarmee eens of oneens?
0: Oneens, ik vind dat rijbewijzen...
1: Nee, dat is nog niet de stelling.
0: Oh.
1: Het rijbewijs zou elke 15 jaar opnieuw gehaald moeten worden. En dan natuurlijk even zeg maar kosten erbuiten laten natuurlijk.
0: Ja,
1: even gewoon, we gaan even niet helemaal... Ben je het daarmee eens of oneens?
0: Voor vrouwen eens.
1: Nou, dit kan je echt niet maken.
0: Nee hoor, nee, dit is natuurlijk een grapje. Nee, ja, kijk, voor sommige mensen die gedragen zich zo asociaal aan het verkeer... dan denk ik, ja, dat zou niet verkeerd. Dat zou om het jaar misschien wel lekker zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk... oprecht, ik weet niet hoe het met jou is, maar stel je gaat nu weer examen doen.
1: Ja, dat zak ik.
0: Ja, maar dat weet ik.
1: Ja, 100%.
0: Ja, denk je?
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het ook een wonder dat ik geslaagd
0: ben. Ja, maar jij rijdt ook niet echt een auto. Jij rijdt een dinky-toy.
1: Ja, maar Bob, ik heb wel een auto gereden ook.
0: Ik weet het, je hebt een echte rijbewijs, een grote mensenrijbewijs. Maar je rijdt nu in een Skelter met een motor erin. Ja, zo in zo'n stadsding, weet je wel. Zo'n plastic...
1: Ja.
0: Het is geen 45 kilometer oudje.
1: Wel, is het wel?
0: Oh, dat is het wel.
1: Ja,
0: oh.
1: Het is het wel.
0: Oh, het is wel wat erg.
1: Ja, maar luister, ik heb ook gewoon in auto's gereden.
0: Oké, rustig.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar goed. Ik denk, ja, maar jij bent ook een brokkenpiloot. Dus voor jou zou het goed zijn. Ja, jij hebt wel eens gezegd, als je mij in de auto laat rijden... dan rijd ik eigenlijk 9 van de 10 keer schade.
1: Ja, maar dat komt vooral door de inparkeren en uitparkeren.
0: Oh ja.
1: Zeg maar, ik kan gewoon op de weg rijden hoor. Dat kan ik hartstikke goed. Ik ben ook een goede autorijder, bestuurder.
0: Nou, ik vind eens in de 15 jaar, er zit wel genoeg tussen. Wat is een politiek vraagstuk eigenlijk?
1: Weet je?
0: Ja, een beetje, maar ik vind eens in de 15 jaar... Ja, dan had ik het ook alweer opnieuw moeten halen, weet je wel. Dat had ik toch vervelend gevonden.
1: Ja, maar het is misschien wel goed.
0: Ja,
1: want
0: maar
1: je hebt mensen op de weg. Ik was dus vandaag, dat is de hele aanleiding van dit verhaal.
0: Ja, ja.
1: Ik was vandaag bijna aangereden.
0: Nou, misschien moet het dan zo zijn. Ja, ik wijk nu van de stelling af. Maar als je ooit een keer schade hebt gereden, dat je dan... Snap je?
1: Nou, dan had ik het denk ik al 6 keer moeten doen.
0: Ja, maar dan hou je juist de goede mensen eruit. Dan
1: ja,
0: had
1: dat
0: jij dus weer een keer... Had ik het niet hoeven doen en jij wel. Maar goed, vind ik het weer fijn. Nou, dan stem ik voor eens.
1: Oké, eens voor Lars. Oké.
0: Ja, voor de veiligheid.
1: Leuk.
0: Ja, ja. Als je denkt van nou, bent er mee eens of oneens, laat vooral even van je horen. De stelling nog één keer.
1: Het rijbewijs zou elke 15 jaar opnieuw gehaald moeten worden. En stuur dat dan even met een audioberichtje.
0: Eens of oneens met een audioberichtje in de Q Music App. Zo meteen veel plezier met Judith. En eerst 3 Doors Down. Dit is heel Weird Out.

0: Een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertraging op de weg. Dus dat is lekker even doorrijden. Alleen moet je even oppassen bij de flitsers. A12 Maarn richting Utrecht, daar staan ze bij 75.0. En de A16 Breda richting Dordrecht oppassen bij 51.6. Het rijbewijs zou elk 15 jaar opnieuw gehaald moeten worden. Ben je het daarmee eens of oneens? Stuur maar met een Audi.

0: Q-Music, Lux en Steve. En A Love on Hold. Het is dinsdag 25 augustus. Het is net 1 uur geweest. En ik ben benieuwd naar je mening, dus...
1: Alle nachtbrakers verzamelen!
0: Elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling. Verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij. En nu ben ik even benieuwd naar je mening. Want ik was vandaag aan het autorijden en ik had bijna een ongeluk... omdat ik voorrang had, maar een auto mij dus niet zag. Dus gelijk op de toeter natuurlijk. En toen dacht ik, stel je voor dat zo'n iemand weer opnieuw rijexamen moet doen. Slaagt diegene dan nog? Ja, ook voor mezelf hoor, want ik denk dat ik nogal nat ga op de bijzondere verrichtingen. En dan vooral het parkeren. Maar ik was even benieuwd, het rijbewijs zou elke 15 jaar opnieuw gehaald moeten worden. Ben je het daarmee eens of oneens? Ja, je mocht je mening geven in de Q-app. Thanks als je dat gedaan hebt.

0: En een rijvaardigheidstest. Ja. En niet compleet je rijbewijs opnieuw halen.
1: Nee, oké. Okay. Stephanie?
2: Oneens. Omdat ik niet denk dat het haalbaar is om iedereen vanaf zijn 18e, elk 15 jaar, weer opnieuw voor zijn rijbewijs te moeten laten gaan.
1: Ja, oké, okay, snap ik. Ja, het is echt wel gemengd, maar zo'n 52% van de nachtbrakers is het eens. Ja, toch wel fijn als er elk 15 jaar het rijbewijs opnieuw gehaald moet worden. Dan wel eerder op de vaardigheden en vooral de mensen die al wat schade hebben gemaakt. Nou, duidelijke taal. New music. Hey, zometeen de Taylor Swift komt eraan met I Knew It, I Knew You. En ook zomerse muziek met Louis Fancy is onderweg. Eerst Elton John en I'm Still Standing bij Q.

0: Louis Fonsi, Demi Lovato, et Chama La Culpa. Ja, Demi Lovato en ik delen echt dezelfde angst. Spinnen. Ja, mocht je met ons zijn, nou hou je vast, want je weet het hè. September, spinnenmaand. Ja, ik kom ze nu ook echt al overal tegen, verschrikkelijk. Ja, zo heeft iedereen wel bepaalde angsten. Last Frequencies had een hele andere angst. Hij was bang dat hij één grote hit zou maken. Ja, de Belgische DJ Last Frequencies. En daarna als een one-hit wonder eigenlijk weer zou verdwijnen.
1: Ik ben ook blij dat ik nog andere muziek heb kunnen releasen. En dat het niet mijn enige mijlpaal is. Ik heb nog andere tracks kunnen releasen die ook succes hebben ontmoet. En ik was echt heel bang om een one-hit wonder te zijn.
0: Achteraf bleek die angst dus compleet onnodig, want hij blijft maar scoren. Zijn nieuwste Live It All is inmiddels zijn 15e top 40 hit. Dit is Last Frequency.

Snow Patrol by Q en Chasing Cars. Nou, over auto's gesproken, hoeveel heb jij er? Hoeveel auto's? Ja, ik heb er geen hoor. Al lijkt die van mij er dus wel op, want ik heb zo'n brommobiel die 45 kilometer per uur kan. Het is een beetje zo'n plastic Lego-autootje, weet je wel. Maar goed, ik vraag het even aan je hoeveel je er hebt, want blijkbaar is het normaal om er meerdere te hebben als we Shakira moeten geloven. Zij heeft namelijk 7 auto's. Ja, wat staat er dan zoal in haar garage? Een Mini Cooper, een Seat Leon, een Jeep, 2 Audi's, een BMW. Oh ja, dan heeft ze ook nog een Mercedes-Benz S-klasse. En ja, dat heeft ze ook gewoon. Ja, ik vraag me dan af, wat moet je met zoveel auto's? Ja, natuurlijk rijden, dat begrijp ik ook wel. Gewoon naar de supermarkt, de zanglessen, de tandarts en misschien de dierentuin. Je hoort dat nu. Dit is Shakira en Zoo bij Q-Music.

Just About You en The Business. Draag jij eigenlijk nog hetzelfde als 15 jaar geleden? En dan heb ik het even over je stijl, hè? Dus nog steeds is hetzelfde kapsel, dezelfde kleding, nou, dat soort dingen. Ik niet. En Bruno Mars ook niet. Nee, kan je nog herinneren dat hij bij zijn eerste hit in de videoclip zo'n hoedje droeg? Zo'n fedora. Dus bijvoorbeeld bij deze hit, Just The Way You Are.

Ja, daar had hij bijna altijd zo'n grijze fedora op. Dat hoedje werd echt een beetje zijn handelsmerk. En het mooie is, Bruno Mars kocht die hoed voor $600... met geld dat hij had gewonnen in het casino. En hij tikte hem op de kop in een soort pimpenstore. En de reden waarom hij überhaupt een hoedje wilde, dat was omdat hij net naar de kapper was geweest. En daar was zoveel van afgegaan dat hij naar eigen zeggen moest wennen aan hoe licht zijn hoofd ineens voelde. Dus hij dacht, weet je wat, dan moet ik wat meer gewicht op mijn hoofd hebben. Dus daarom koop ik zo'n hoedje. En dat allemaal nog 6 maanden voordat hij überhaupt beroemd werd. Nou, inmiddels zijn we 16 jaar verder. Dus ja, ik snap wel dat het hoedje tegenwoordig gewoon lekker in de kast blijft liggen. Q Music. Dit is Bruno Mars en Risk It All.

Kensington bij Q en Stay. Ja, officieel is het voorbij met de zomervakantie voor regio Noord en Zuid. Ja, midden is nog even lekker een beetje aan het chillen. Dat is even lekker. Maar goed, daardoor wordt de uitdaging steeds lastiger voor mij. Ja, wat is nou het vooral? Vorige keer is niet gelukt. Nee, en als het me dit keer weer niet lukt, dan gooi ik de handdoek gewoon in de ring. Het is namelijk zo dat ik tijdens de zomerperiode, nu nog 1 week dus, ben ik op zoek naar luisteraars die in het buitenland zijn op dit moment. Ik wil namelijk zoveel mogelijk landen verzamelen op mijn wereldkaart. Ik heb nu al 12 luisteraars die in het buitenland waren voor vakantiewerk of daar woonden gesproken. En nu hoop ik dat het me vannacht weer gaat lukken. Dus ben jij nu op dit moment in het buitenland? Maakt niet uit waar. In de auto, zit je aan tafel, luister je vanuit bed. Stuur dan even waar vandaan je luistert. Stuur dan even een berichtje. Ja, ik hoop oprecht dat het me gaat lukken. Want zoals ik al zei, als het me deze nacht weer niet gaat lukken, dan kap ik ermee. Dan geef ik het gewoon op. Dus stuur een berichtje in de Q-Music app. En ik duim echt dat ik nog 1 land kan afstrepen van mijn wereldkaart. Ondertussen, de Backstreet Boys bij Q.

0: this stage, X-Style John en Turn the Lights Up, Cube. Ja, deze zomer ga ik de wereld over. Althans, niet letterlijk. Ik doe dat eigenlijk door zoveel mogelijk Q-luisteraars te spreken die in het buitenland te luisteren. De tussenstand op dit moment zijn 12 landen. Ik heb iemand gesproken in Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden, Nieuw-Zeeland, Amerika, Duitsland, Mallorca, Oostenrijk, Canada en Spanje. En gelukkig kan ik weer een land afstrepen van mijn wereldkaart, namelijk Denemarken. Want Adrie, jij woont daar, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En je werkt als vrachtwagenchauffeur. Je rijdt dus vooral in Duitsland en jij woont dus in Denemarken, als ik het goed begrijp.
1: Ik woon in Denemarken, ja.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Hey, en hoe lang woon je al in Denemarken?
1: Een jaar of vier.
0: Een jaar of vier. En wat is de reden van de verhuizing?
1: Familie die in Denemarken al woonde. En beter voor de kinderen van school. Dat soort dingen. En rust. En gewoon rust.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ook mooie natuur natuurlijk ook.
1: Waar ik woon niet zo. Maar...
0: Oh, waar jij woont niet zo. Oh, oké. Okay. Ja, ik ben er ook nog nooit geweest, moet ik je eerlijk bekennen, Denemarken. Maar vertel eens even, wat zijn nou de mooie kanten van Denemarken?
1: De rust sowieso.
0: Ja.
1: Zo, en de vriendelijkheid van de mensen.
0: Oh ja, dat snap ik. Oké. Nee, ik snap het helemaal. Hey, en is het daar ook duurder dan in Nederland? Hoe zit het daarmee?
1: Nee, dat valt op zich wel mee. Dat valt. Ik verdien natuurlijk. Ik krijg eigenlijk zelf Deens loon. Dus
0: ja.
1: Op zich, ja, het is om het even.
0: Om het
1: en
0: even.
1: Ik woon vlak bij de Duitse grens. Dus ik kan nog af en toe even nog Duitsland inschieten om. Om daar even wat te halen.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat is natuurlijk ook wel fijn. Hey, en je woont dus al 4 jaar in Denemarken. Kan je ook al een beetje de taal?
1: Ik niet.
0: Oh, jij niet? Oké.
1: Nee, mijn vrouw en kinderen wel.
0: Oh ja? Oh, oké. En hoezo ben jij achtergebleven qua taal?
1: Ik ben continu onderweg. Dus ik heb eigenlijk de kans niet gehad om naar school te gaan daar.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Dat begrijp ik ook wel. En heb je zoiets van, ik wil dat nog wel leren? Of zeg je, nou, ik red me prima zo?
1: Oh, ik ben langzamerhand aan het leren.
0: Oh.
1: Gewoon lekker rustig aan.
0: Kijk, goed zo. Hey, en stel je voor dat ik nou jullie kant daar op kom naar Denemarken. Wat is nou een lekkernij wat ik echt moet proberen als ik daar ben?
1: Wat ze veel eten, de pulsmix.
0: Wat is dat?
1: Patat met worst, curry en currypoeder eroverheen.
0: Oh, dat klinkt wel lekker, ja.
1: En ja, natuurlijk de hotdogs.
0: Ja.
1: Waar Denemarken ook bekend om staat.
0: Tuurlijk, ja, de hotdogs inderdaad. Oh, maar dat andere lijkt me ook wel lekker, moet ik zeggen. Dat lijkt me ook wel.
1: Is ook heel lekker, hoor.
0: Ja, goeie. Nou, misschien moet ik toch eens even overwegen, Denemarken. Ik zou er niet per se gelijk aan denken op vakantie te gaan, maar ja, eigenlijk ook, ja, waarom niet, toch? Als ik het zo hoor, een beetje rust.
1: Er zijn mooie plaatsjes. Als je verder in Denemarken gaat, kom je ook mooie plaatsjes tegen, hoor.
0: Ja, daarom. Heel goed. Hey, en Adrie, jij gaat zo meteen naar huis, want je bent nu aan het werk als vrachtwagenchauffeur.
1: Ja.
0: Ja, oké, heel goed. Wat heb je in je vracht zitten? Toch even benieuwd naar?
1: Vis.
0: Vis, oké. Vis. Vis. Nou, ruik je zelf ook een beetje naar de vis of valt dat mee, die geur die er blijft hangen?
1: Ik ruik het niet meer.
0: Nee, oké, je ruikt het überhaupt niet meer. Oké.
1: Maar als ik thuis kom, dan...
0: Dat zegt je vrouw, nou...
1: Ja, inderdaad.
0: Ga maar even douchen.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey. Nou Adrie, ik wens jou een hele fijne nacht. En succes met werken daar.
1: Ja, dankjewel.
0: En doe ze de groetjes daar in Denemarken.
1: Jo, goede uitzending.
0: Dankjewel, doei.
1: Jo.